0: Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

je. Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. En daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, want daar komt een zwembad.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Het is maandag 12 oktober. Dit is Flevoland is wakker. Ik vond het eigenlijk wel even zo koud deze ochtend. Mijn auto gaf iets van 7 graden aan. Heb jij de kachel dit weekend nog aangezet?
1: Niet thuis. Maar wel in mijn auto, hoor.
4: Ja?
1: Ja, en ik ben dan zo'n ik heb de luxe dat ik dan stuurverwarming heb en ook stoelverwarming. Maar dat was wel lekker. Maar het was vanochtend inderdaad, ik stapte naar buiten en denk ik, oh, het is fris.
4: Ja, precies. Je moet je winterjas weer aandoen, denk ik.
1: Ja, zeker. En die heb ik zaterdagavond voor het eerst aangehad, mijn winterjas. En dat was wel fijn, want toen stond er ook wel een fris windje. Ja. En jij?
4: Ja, ik heb dit weekend niet de kachel aangezet. Ik heb wel gewoon een dikke trui gepakt, want ik dacht, dikke trui. Maar gewoon in ieder geval iets extra's aangetrokken, want ik dacht, om nu al de kachel aan te zetten, is toch een beetje vroeg.
1: Heb ik ook nog niet gedaan. We gaan het zo meteen hebben over een leegstaand horecapaviljoen in Emmeloord. En musicals in Theater De Meerpaal. Daar hoor je zo ook meer over.

0: Geronimo van Shepherd. Het is 6:07. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Het grote leegstaande horecapaviljoen op de Deel in Emmeloord is veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok 2 jaar geleden uit het pand.
0: Maar eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Ginneke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn er ook wel toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen beginnen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar dan ook een speelhoek maken voor de kinderen. Dat zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen.
2: Ja.
8: En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: Rest in Pocket van de Pretenders. Het is bijna 6:15. Dat betekent tijd voor het weer, hè?
1: Ja, zeker. We hadden het er net al eventjes over. Wij vonden het koud, maar we gaan het vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Diana Wooij, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, als je het koud hebt, dan ligt dat, dat ligt dat bij jezelf natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is wel
2: Want,
1: waar.
2: Want je kan een koukleum zijn of je kan bij, op het moment is het 5,6 graden, dat nog wel lekker vinden. Maar ja, ik vind het inderdaad wel fris.
1: Fris,
2: ja. En in het zuiden van het land vriest het aan de grond zelfs.
1: Oh, echt?
2: Ja. Ik denk dat ze daar in Noord-Brabant bijvoorbeeld de autoruiten moeten krabben.
0: Oh, ja joh.
2: Ja. Ja.
1: Oh, dus wij mogen eigenlijk helemaal, of ja. Ik mag helemaal niet klagen.
2: Nee, we mogen niet klagen. Want bij ons is de temperatuur aan de grond nog net iets boven nul. Een graad of 3. Nou, de komende uren nog tamelijk fris en donker. Pas rond een uur of 8 komt de zon op. Dus om 7:30 begint het te dagen. Nou, ik verwacht een mooie, heldere zonsopkomst. En ook vanochtend ziet het er aardig uit. Geregeld zonneschijn. Dus het is heel anders dan afgelopen weekend. Het blijft vandaag droog. En met veel zon en niet al te veel wind vanuit het zuiden ligt de temperatuur vanmiddag rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is een graad of 16.
1: Oh, dat is best wel goed te doen inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, je hebt wel vandaag nog de hele dag je jas nodig. Maar dat wordt de komende dagen anders. Want de temperatuur gaat omhoog.
1: Oh.
2: Ja, het is herfstvakantie, dus het mag wel een paar mooie dagen opleveren.
0: Goeie timing, ja.
2: Want morgen dan al iets hogere temperatuur, 17 of 18 graden. Maar morgen is het weerbeeld wel iets anders dan vandaag. Overwegend veel bewolking en vooral in de ochtend en middag een paar buien. Later knapt het op. Niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Nou, hooguit windkracht 3 tot 4. Maar ja, dan hebben we woensdag en donderdag dus nog hogere temperaturen. 18 tot 20 graden maar liefst in de middag. Nou, dat is toch wel een beetje zomers nog. En dat met veel zonneschijn en niet al te veel wind. Nou, dat is echt genieten.
0: Lekker.
2: Dan.
1: Dat zijn goede berichten, zeker voor de mensen inderdaad die herfstvakantie hebben. Dan. Ja. Heerlijk.
2: Ja, en als je dan met je jas buiten loopt, dan heb je het bij 18 of 20 graden toch best wel warm.
0: Ja, dan heb je de winterjas niet nodig.
2: Nee. Nou, vrijdag hebben we dan weer te maken met veel bewolking en soms wat regen. In het weekend ook een paar buien voor de zaterdag. Maar ja, dan draait de wind weer naar het noorden en wordt het weer wat frisser. Dus deze week van alles wat.
1: Nou, super. Dankjewel, Diana Wooij.
0: Gaan we door met het nieuws.
1: Zeker weten. Want in theater De Meerpaal in Dronten is het populair voor het houden van try-outs. Daardoor zijn er jaarlijks ook grote theaterproducties te zien.
0: Ja, zo is binnenkort de musical 101 Dalmatiërs te zien. De cast is druk aan het oefenen in De Meerpaal. Wauw.
3: Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in Dronten oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
4: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters en ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
3: Janita de Bak van De Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
5: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
3: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
5: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben. Dat zijn er niet veel.
0: Weet je, soms zit het technisch mee en soms zit het technisch tegen. Volgens mij is het echt maandagochtend op dit moment. Maar gelukkig hebben we altijd nog muziek.

0: Come on over, baby. Christina Aguilera, 22 minuten over 6.
1: Ja, tijd voor het nieuws buiten de regio. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig, zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en het Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geert.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
1: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden. Maar die zijn er soms bij betrokken bij de mishandeling. Zo ook dus in Vlaardingen en het Stadskanaal.
0: In Leek in Groningen was dit weekend de oldtimerbeurs. Trotse eigenaren lieten daar hun stokoude auto zien. Nou, zelf waren ze niet allemaal stokoud, zag RTV Noord. Nienke van 26 was een van de jongste deelnemers. Zij rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
3: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar ja, alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus ja.
4: Dat meen je niet?
3: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus het, ja, de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
0: Nou, wat leuk. Die beurs heeft ieder jaar een thema. Dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen. Die eerder meedongen om de titel Auto van het Jaar.
1: Ja, regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten vaak in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
5: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben. Met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je, ja, vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: De eerste klant voor het geplande grote datacenter voor AI op de Rotterdamse Maasvlakte is binnen. Nebius, dat is een in Amsterdam gevestigde leverancier van rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta, heeft een intentie overeenkomst getekend voor de afname van een significant deel van de geplande capaciteit van 600 megawatt. Dat maken de partijen vandaag officieel bekend en het FD schrijft er deze maandagochtend al over. Dat waren wat zaken van buiten Flevoland. Dit is Sandy Coast, True Love, That's the Wonder.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staat op vragen van het CDA, de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. De organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreigingen af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. En baanwielrenster Kimberly Calais uit Almere verdedigt deze week haar wereldtitel teamsprint. Ze probeert woensdag in Shanghai het podium te beklimmen met twee teamgenoten. Meer nieuws op Web & App.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet.
3: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
4: Dat is toch lekker. Daar kijk ik ook wel weer een beetje naar uit, hoor. Naar zo'n dag als vandaag.
1: Ja, stiekem wel. Ja, zeker.
4: Zometeen gaan we kijken hoe het ook afgelopen weekend was op de sportvelden. De Almeerse hockeyclub onder andere. Die maakte een gelijkspel.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Beat Goes On van Sonny & Cher. Het is 7:08.
1: Ja, dan gaan we kijken naar het sportoverzicht. De heren van de Almeerse hockeyclub hebben gisteren voor eigen publiek verloren van de Gooise hockeyclub. De wedstrijd leek in een 1-1 gelijkspel te eindigen, maar in een hectische slotfase ging het toch nog mis.
0: Doelman Hugo van Reken werd na een overtreding uit het veld gestuurd. De strafbal die daarop volgde werd door de gasten benut. Nou, even later kreeg ook de Almeerse een strafbal, maar die ging er niet in. En dus werd er met 2-1 verloren. Trainer Donald Drost, ja, die weet eigenlijk wel wat het probleem is.
2: En als je nou al de wedstrijden een beetje naast elkaar legt, dan zien we daar best een rode draad in. En net hetgene wat ik je ook aangaf. We hebben best problemen om een goal te maken. En ja, als je die niet maakt, dan win je ook niet. Ook niet tegen de betere tegenstanders. En ja, zolang je dat niet verandert of probeert te veranderen. Ja, en dat is mijn taak om dat ook te veranderen. Dan ga je ook niet winnen. Kijk, op het moment nou dat het nou was dat het allemaal kansloze wedstrijden zijn, zeg ik ook geen discussie. Ja, dan heb je een hele makkelijke amen. Maar dat is het dus niet. Hè? En we moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan. Hè? Ik denk dat dat een juiste conclusie is.
3: We hoeven ons hier in Almere niet zorgen te maken. Het gaat goed komen dit seizoen.
2: Nou ja, we gaan ervan uit dat het altijd goed komt. Alleen, dan moet je er wel wat veranderen. In hetgene waar we het net over hebben. En als dat niet verandert, ja, dan krijg je het enorm lastig. Daar zijn we het allemaal over eens.
1: Ja, en bij Almere City, die heeft vrijdagavond thuis met 3-0 gewonnen van FC Eindhoven. James Lawrence zorgde met een kopbal voor de derde treffer.
0: Nog belangrijker voor de verdediger is dat Almere City opnieuw de nul hield. Lawrence is blij met de aanpassingen die trainer Anoush Daskier heeft doorgevoerd.
4: Ja, zeker. Ja, op eerste instantie is het natuurlijk wel schakelen. Want je denkt van, oh ja, weet je, verdedigen kan ik wel. Maar ja, hij legt echt de aandacht op echt hele specifieke puntjes. En wat hij heeft toegevoegd aan ons, dat zie je op het veld. Heeft echt wonders gedaan. Ten opzichte van vorig jaar. Dus ik vind het heel, heel mooi, heel leuk dat hij dat doet in de eerste weken vooral. En dan bouwen we er verder op.
5: En dan bekroon je jezelf nog weer met een doelpunt. Je kan zo weer het team van de week.
4: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Een goaltje, de nul houden, maar nog steeds geen man of the match vandaag.
1: Ik kan me voorstellen dat het af en toe misschien frustrerend is. Ja. Maar ook bij de amateurvelden werd gevoetbald afgelopen weekend. SV Urk verloor met 1-3 van LAK Frisia. Het was de derde thuisnederlaag van het seizoen.
0: Ja, dat had volgens interim trainer Jelis ook zomaar anders kunnen zijn.
6: Ik denk dat we de eerste helft gewoon beter met onze kansen en mogelijkheden hadden om moeten gaan. Ik denk dat je dan, als je op voorsprong komt, dat je dan uiteindelijk gewoon de wedstrijd gaat winnen.
5: Ja, die missen van kansen, dat is wel een beetje een terugkerend thema, hè?
6: Ja, en daar trainen we dan ook hard voor. Dus daar doen we gewoon keihard ons best voor. En je hoopt dat het kwartje een keertje de goede kant op valt. En dat was vandaag gewoon niet zo. Eerst
5: binnenkant die jullie verliezen voor de derde keer op rij een thuisduel. Ik merk ook een beetje nederigheid bij het publiek. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad hier op Urk.
6: Ja, het voelt natuurlijk raar, hè, dat je als Urker zijnde hier komt en 3 keer hebt verloren. Iedereen wil het anders zien. Wij ook. En het had ook anders gekund. En nogmaals, daar werken we gewoon keihard aan. Dus de volgende thuiswedstrijd gaan we gewoon weer winnen.
1: Ja, dat was, je hoorde Jelis, de trainer van SV Urk.

0: Feels Part 2 van Sonmieu. Het is 6:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, onder andere een Catalaanse brandweerman. Die heeft een model ontwikkeld die kan helpen om natuurbranden te voorspellen.
0: Oh, nou dat zou toch mooi zijn.
1: Ja, zeker weten.
0: Muziek van Eros Ramazzotti.

0: Voor sommigen is dit een beetje het pizzalied geworden, hè?
1: Ja, pizza calzone.
0: Ja. Ja,
1: het zit toch, ik zing het ook zo mee.
0: Ja, dus jij ook inmiddels. Ja. Dan heb je nog een beetje een idee waar het over gaat.
1: Precies, ja, ja, toch? Voor de rest brabbel ik vooral mee. Dat, ja. Maar goed. En we gaan kijken naar wat we gisteren eventueel gemist hebben op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Tot dusver was dat vrijwel onmogelijk, maar daar komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. Hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
2: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: In de boer, de broer, de zus en de ziekte, ja, het is een wat lange titel, onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaken van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem die diagnose. Hij was 40 jaar en ja, zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij Parkinson heeft. En veel dingen vielen toch wel op hun plek.
3: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan, in eerste instantie is er boosheid en ja, eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
0: Dat doet zijn zus Yvonne Jaspers dus veel verdriet.
4: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo. Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
0: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met boeren. Met boerin Betty Steur bijvoorbeeld heeft ze het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op onbegrip.
5: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
6: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. Bespuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week gaan een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
1: En in de langste lijn ging het over een van de grootste marathons ter wereld, die van Chicago. De wedstrijd werd gisteren bij de mannen gewonnen door de Keniaan Amos Kipruto. Hij finishte in 2 uur 1 minuut en 9 seconden en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats van een jaar eerder. Veel hardloopliefhebbers waren vooraf benieuwd of er een tijd onder de 2 uur zou worden gelopen. Maar volgens oud-marathonloper Michel Butter moeten we daar ons niet te veel blind staren.
7: Het is nog wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En ja, dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon.
1: Ja, bij de vrouwen behield Hawi Faysa uit Ethiopië haar titel na een spannende strijd. En dat staat voorop, vindt Butter.
7: We moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van, ja, kan het nog sneller bij de mannen? Kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen? Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau? En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien. Maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
0: Ja. 2 uur. 1 minuut en 9 seconden bij de mannen. Ja, het vindt ongelooflijk zo snel.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Nou, dit was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen, en daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, omdat daar een zwembad komt.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De situatie op de weg. Het is nog rustig, maar als je op de A28 staat, dan heb je wel een beetje pech. Want bij Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, dan is 15 minuten stilstaand verkeer. En flitsers, die zijn niet gemeld. En zometeen, het horecapaviljoen in Emmeloord, dat staat leeg. En dat is voor veel inwoners een doorn in het oog. En bij de Meerpaal wordt er een trui uitgehouden over een musical waar ik vroeger ook vaak naar heb gekeken. Of tenminste naar de film.
14: Oké. Ik ben heel benieuwd welke. Ja, is heel populair, hè, de Meerpaal, voor het houden
13: ja,
14: van try-outs.
13: Zeker.
14: Oké, hoor je zo ook meer over.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rehab van Amy Winehouse. 7:08. Goedemorgen.
1: Het grote leegstaande horecapaviljoen op de Deel in Emmeloord is voor veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok 2 jaar geleden uit het pand.
0: Eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Gineke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook wel toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort

0: Alles is welkom wat dat betreft.
1: Jazeker, ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
0: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Wethcamp. Het is 13 minuten over 7.
1: Ja, en het is een beetje een periode waarbij je niet weet of je je zomerjas, winterjas of je regenjas moet aantrekken. Bij ons in de studio Diana Woy. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welke jas trekken we vandaag aan?
2: Nou, toch wel een herfstjas, denk ik. Je paraplu kun je thuis laten, want het is heel anders dan afgelopen weekend. De buien laten we achter ons. Vandaag een droge dag en over een uurtje komt de zon erbij. Nou, een heldere zonsopkomst, maar het is koud. Op het moment op het weerstation in Lelystad 5,5 graad. En in het zuiden van het land, daar vriest het aan de grond licht. Nou, wat hogere temperaturen richting de Noordoostpolder op het moment 8 graden. En halverwege de ochtend ligt de temperatuur overal rond een graad of 12. En is de zon geregeld te zien. Nou, een mooie middag denk ik dat we ook krijgen. Met niet al te veel wind vanuit het zuiden. Temperaturen om en bij de normale waarde van 16 graden. Dus echt een heerlijke herfstdag.
0: Nou, lekker.
1: Dat is fijn. En hoe ziet het vanavond en vannacht eruit?
2: Nou, vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe. En dat is een voorbode voor een verandering. Morgen hebben we dan met heel ander weer te maken. Overwegend veel bewolking en een paar lichte buitjes. Vannacht kan er al wat lichte regen vallen bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Nou, morgen dus eerst veel bewolking en soms een paar buien. Maar later op de dag knapt het op. Dus de avond verloopt weer droog en tamelijk helder. Ondanks de bewolking van morgen en de buien ligt de temperatuur wel een paar graden hoger. Het wordt zo'n 17 of 18 graden in de middag. Nou, en dat is eigenlijk weer een opmaat voor nog warmer weer. Voor de woensdag en de donderdag. 18 tot 20 graden maar liefst in de middag. Nou, en dat bij niet al te veel wind en veel zonneschijn. Dan lijkt het wel een beetje nazomer.
1: Dus we moeten eigenlijk die verschillende jassen nog wel een beetje dichtbij ons houden.
2: Ja, in laagjes werk ik meestal. Dus vandaag 2 laagjes, morgen een parapluutje erbij. En woensdag kan gewoon een laagje uit. In de middag heb je geen jas meer nodig.

0: natuurlijk wel, want dan is het wel fris met een graad of 10. Maar ja, het is dus laagjeswerk. En nou, dan hebben we vrijdag weer heel ander weer. Het is, ja, het is echt iedere dag anders deze week. Dus het is best wel lastig met kleding. Vrijdag overwegend veel bewolking. Weer is vergelijkbaar met de dinsdag. Een paar buitjes bij een graad of 16. En in het weekend, ja, dan heb je weer je jas en je paraplu nodig. Want dan gaat de temperatuur omlaag. En dan komen er weer een paar buien voor bij hooguit 14 of 15 graden.
1: Ja, dat is toch een beetje dat herfstweer. Dat blijft er toch wel een beetje de boventoon voor, denk ik.
2: Ja. Ja, en Diana heeft dus een herfstjas.
1: Ja.
2: Ja. Heb jij die ook, Daisy?
1: Nou, ik heb wel een beetje zo'n tussenjas eigenlijk. Ja, dat het net niet zo'n dikke winterjas is, maar dat het net iets meer is dan een zomerjas. En vooral dat er een capuchon op zit. Dat vind ik wel
0: ja, dat vind ik ook wel lekker, inderdaad. Ja, ja, het is dus eigenlijk een soort windstopper.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Die heb jij dus nog niet in je kast liggen?
2: Want nou, ik heb er een, maar die heb ik bij mijn zoon in Den Haag laten liggen. Dus dat was een beetje onhandig voor mij. Dus ik heb dat nu niet, nee. Nou ja, dan kan ik twee dingen doen. Of ik ga shoppen of ik ga naar Den Haag.
0: Ja. Ik zou het wel weten.
2: Ik ook.
1: Diana Moei, dankjewel. Ja, en zo meteen gaan we kijken naar de Meerpaal. Want daar worden bijzondere try-outs gehouden. We hadden het er net al even over een film die ik in mijn jeugd wel heb gekeken.
2: Ja, het is 101 Dalmatiërs, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, ja, die is daar binnenkort te zien. En de cast die is echt al druk aan het oefenen in de Meerpaal.
3: Wauw. Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in het rond te oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
4: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters en ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
3: Janita de Bak van de Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
5: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
3: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
5: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben ook wel wat kleinere. Maar van die grote, dat zijn er niet veel. 2. We hebben dit jaar er nog eentje en misschien volgend jaar nog eentje.
6: Echt prachtig.
3: De cast heeft nu dus het decor gezien. Ik kan aan de slag met de repetities.
4: Dat is een beetje traditie. Mensen zien in het repetitielokaal bij ons op kantoor de foto's en de maquettefoto's hangen. Dus we hebben wel een idee van het decor. Maar het is het magische moment eigenlijk dat je je even voordat je met elkaar de voorstelling gaat maken nog in het publiek kunt verplaatsen. Van dat doek gaat open en wat zie je dan? Dat is een soort theatertraditie.
3: Nu is het zo dat de mensen naar de try-outs kunnen komen kijken. Maar wat is dat dan anders met als het zodanig echt is?
4: Eigenlijk niets, want theater is live. Dat gebeurt elke avond live voor je. Er kan iets fout gaan. Het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk. Dus bij een try-out kan in theorie nog iets misgaan. Of kan het zijn dat we nog dingen veranderen. Dat het de tweede try-out anders is dan de eerste en de derde enzovoorts. Maar het is ons kwaliteitsniveau, onze eis is ook wel dat het echt wel klaar is voor het publiek.
3: Ja. En wat is dan het mooiste moment? Dit moment nog van voorbereiding of het eerste publiek of het einde? Waar zit echt het hoogtepunt voor jullie?
4: Het eerste publiek is het spannendste moment. Dat je met z'n allen denkt van ja, nu moet het echt klaar zijn. We kunnen nog 101 dingen willen veranderen. Maar het publiek komt binnen en dat ze hier staan. Dat de collega's hier zeggen oké, de zaal gaat open. Dan zie je mensen naar binnen lopen. Die hebben de zin in, die zijn benieuwd. En dat, ja, dat spannende moment voor iedereen die eraan werkt. Voor de ruim 100 medewerkers. Dat is spannend, denk ik.
3: De try-outs zijn vanaf vrijdag te zien in Dronten.
2: Maar 101 Dalmatiërs, hè?
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan vraag ik me toch af, lopen er dan 101 honden op het podium?
1: ik ben bang van niet, maar het zou wel leuk zijn.
2: Ik zou het ontzettend leuk vinden. Maar zouden ze dan stiekem na iedere voorstelling ook minstens 1 hond missen? Iemand aan het publiek heeft van, oh ja, schattig, ik heb altijd al zo'n hondje willen hebben.
1: Die neem ik mee.
2: En dan in de binnenzak.
1: Ja, het zou wel. Ik zou het hebben gedaan. In ieder geval als ik daar was geweest.
2: Chris Ria horen we eerst. I Can Hear Your Heartbeat.

0: De heartbeat van Chris Rea, 7:07 is het.
1: Tijd om te kijken naar het nieuws buiten de regio. Ja, voor mensen die van Leiden naar Utrecht willen met de trein wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 9 maanden dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier De Gouden die aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit het voor reizigers niks anders op dan eerder opstaan.
2: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
3: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
4: Het gaat 9 maanden duren.
5: Nee, man. Ik had niet verwacht. Zo lang.
0: Het eerste meisje ook. Ja, dan moet ik in school, heb ik al geen zin in. En dan rijdt die trein ook nog niet. Heerlijk.
1: Ja, moet je nog eerder je wekker ook zetten. Ja. Volgens spoorbeheerder ProRail kan het niet anders. Ze hebben ook allerlei andere opties onderzocht die minder lang zouden duren. Maar het ging allemaal niet. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen zeker wel weer 100 jaar mee.
0: Oh, nou dan is dat meisje inmiddels van school af.
1: Precies.
0: Dus dat,
1: ja,
0: scheelt.
1: Dat scheelt.
0: Ja. Rusland heeft een rol gespeeld in het Brexit-referendum. Dat zegt de Britse premier Burnham. Hij schoof aan in de podcast The Rest is Politics. Hij zegt daar dat Rusland misinformatie verspreidt en zo een rol speelt in de Duitse politiek. En ook dat er Russische inmenging was tijdens het Brexit-referendum.
6: I asked the question coming into Downing Street. Well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
0: Ja dus, regeringen onder leiding van de conservatieven hielden altijd vol dat er geen geslaagde Russische inmenging in het referendum was. Burnham zegt dus van wel, al geeft hij dan weer geen bewijs daarvoor.
1: Ja, in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook de collega's van de VRT doen mee. De nieuwsbulletins op de Vlaamse radio begonnen vanochtend daarom met deze melding.
7: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Zo.
1: Ja, dat is wel een statement.
0: Oh.
1: En ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de post wordt er gestaakt.
0: En vanmiddag om 1:00 staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij op reageren, zegt deze expert.
8: Hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
0: Ja, dat zou dan zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen. Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. En daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. De organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreiging af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. En baanwielrenster Kimberly Calais uit Almere verdedigt deze week haar wereldtitel teamsprint. Ze probeert woensdag in Shanghai het podium te beklimmen met twee teamgenoten. Meer nieuws op de website en in de app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. En op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
1: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A27 bij Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat 4 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ook 4 minuten. En op de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 6 minuten. En dan de flitsers, die zijn niet gemeld. Zometeen gaan we kijken naar de 84-jarige Albert-Jan Schaapman, want die fietst altijd nog trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Brother Louie hoorde je om 8:09.
1: De 84-jarige Albert-Jan Schaapman fietst nog altijd trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord. Ruim 20 jaar lang werkte hij bij het bekende Rabobankgebouw op de hoek van de Lange Dreef en de Deel.
0: Ja, dat pand wordt op dit moment verbouwd. Er komen onder meer appartementen in. Verslaggever Han Dijkstra ging met de oud-bankmedewerker kijken bij de verbouwing.
2: Op de begane grond is een werk- en welzijnsplein met erin bijvoorbeeld de werkcoöperatie al in gebruik genomen. Op de verdiepingen wordt nog hard gewerkt aan de bouw van ruim 40 appartementen. Als Albert-Jan Schaapman de trap afloopt, vindt hij het bijzonder om te zien dat er nog elementen van vroeger aanwezig zijn.
3: En de trap gaat hier naar de kluis en ik zie dat de kluisdeur er ook nog in zit. En dat is wel heel bijzonder. Want het is echt een deur, als je kon vertellen, dan kreeg je prachtige verhalen.
2: Ja, wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, in deze kluister staat ook de safe-loketten van de mensen die hier hun kostbaarheden bewaren. En als je daarin wilde, dan moest je je melden bij de balie. Ging er iemand met je mee, dan ging je de kluis in en dan de kluisdeur stond open en voor de kluisdeur was een hek. En dat hek dat werd dan gesloten. En na een kwartier of wanneer die man klaar was, dan ging de medewerker naar beneden om op te halen. En het is in het verleden is gebeurd dat er iemand achter het hek zat en de employeer boven, die was helemaal vergeten dat die man al bezig was met zijn spulletjes. En na een uurtje ging die kijken en met schrik. Maar dat is opgelost met een bosje bloemen en toen was het allemaal weer goed. Maar het was wel even schrikken natuurlijk.
2: Schaapman stopte in 2002 met werken en ging met pensioen. Hij was in totaal toen 37 jaar actief geweest in het bankwezen. Hij vindt het prachtig dat het prominente gebouw waar hij ruim 20 jaar werkte bewaard is gebleven.
3: Zelf vind ik wel leuk dat dit prominente gebouw, wat enorm solide is en waar nu appartementen zijn, dat dat nu weer in gebruik genomen wordt en dat mensen hier gaan wonen. Ja, dat zegt mij wel iets. Ik vind het mooi. Ik zou het heel jammer gevonden hebben als dit prachtige gebouw, als dat afgebroken zou worden en dat daar iets anders voor in de plaats zou komen. Maar nu, de omvang van het gebouw is nog hetzelfde. De buitenkant is gelijk en dit is een prachtige locatie om te wonen.
2: Schaapman werkte voor zijn periode bij de Rabobank bij de Rijfijzenbank. En die bank ging fuseren met de Boerenleenbank. En dat werd de Rabobank.
3: En toen hebben ze besloten om hier één gebouw van te maken. En hier, op dit moment, toen ik begon in 1981, werkten hier 212 FTE's. Dus dat zijn ongeveer 200 mensen die hier werkten. En nu, vandaag aan de dag, hier op de Deel, staat een Rabobank en er zitten 2 of 3 mensen. Dus je ziet wat een gigantische ontwikkeling dat bankbedrijf heeft doorgemaakt. Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja, wat vindt u daarvan?
3: Vroeger was het wel heel gezellig. Je had echt heel veel binding met de klant. En de klant die vroeg naar jou en de klant wist bij wie ze moesten zijn. En vandaag aan de dag, ja, je zit alleen nog maar geld te halen uit de muur. En je zit thuis achter je schermpje bankzaken te doen. Dat is er wel af, maar ik denk dat het, gezien de omvang van het bankwezen nu, dat het onmogelijk is om nog op die manier te werken zoals wij dat 30, 40 jaar geleden deden.
2: De bouwvakkers hebben nog wel even de tijd om alles echt helemaal klaar te krijgen. Ondertussen hebben de eerste bewoners al de sleutel en kunnen gaan inrichten.
4: Hé,

0: ze blijven mooie muziek maken, hè, Susanne Freek. Pijnstiller hoorde je, 7:15 is het. Zometeen wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, onder andere Yvonne Jaspers, die gaat eigenlijk in een programma best wel persoonlijk op pad. Want haar jongere broer Willem, die kreeg een diagnose van Parkinson. Ja, en ze onderzoekt eigenlijk wat de gevolgen daarvan zijn.
0: Hoor je zometeen meer over naar de muziek van The Weeknd en Daft Punk. I Feel It Coming.

0: 12 minuten voor 8.
1: Ja, dan gaan we kijken wat naar het gisteravond gemist. Sorry, ik was even aan het denken. I feel it coming. Ja. En toen zat ik naar het eerste bericht te denken van...
0: En jij dacht, de weekend, lekker dan, het is maandag.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nee, maar ook I feel it coming.
0: Ja.
1: In het nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden.
0: Ah,
1: dus daarmee
0: juist.
1: Zat ik in mijn hoofd.
0: Oh, wat er aankomt.
1: Wat er aankomt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, dat voorspellen van de natuurbranden tot dusver was dat eigenlijk vrijwel onmogelijk. Maar daar komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model voor... Een brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. Hij denkt dat we er goed aan doen om de voorspellingen serieus te nemen.
2: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: In De Boer, De Broer, De Zus en De Ziekte onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaken van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem de diagnose. Hij was 40 jaar, zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij Parkinson heeft. En veel dingen vielen toch wel op hun plek.
3: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan in eerste instantie is er boosheid en eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
0: Het doet zijn zus Yvonne Jaspers dus veel verdriet.
4: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo... Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
0: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met boeren. Met boerin Betty Steur bijvoorbeeld heeft ze het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op onbegrip.
5: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
6: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. Ik bedoel, bespuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
1: Ja, het is ook nog wel bijzonder dat het dan eigenlijk meer bij Bertie om het geld gaat dan om de gezondheid.
0: Vind ik ook. Ik had precies hetzelfde in mijn hoofd. Denk ik, ja, geld, gezondheid, wat is nou belangrijker?
1: Ja.
0: Ik vind het ook lastig. Maar ja, goed, het is weer haar broodwinning natuurlijk. Het is lastig.
1: Ja, Nou, in langs de lijn ging het over een van de grootste marathons ter wereld, die van Chicago. De wedstrijd werd gisteren bij de mannen gewonnen door de Keniaan Amos Kipruto. Ja, hij finishte in 2:01:09 en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats van een jaar eerder. Veel hardloopliefhebbers waren vooraf benieuwd of er een tijd onder de 2 uur zou worden gelopen. Volgens oud-marathonloper Michel Butter moeten we daar ons niet te veel op blind staren.
7: Is toch wel een tijd die is verbroken vorig jaar. En dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want die tijd onder de 2 uur die is nu geslecht. Maar ik vraag me af hoe vaak dat nog gaat gebeuren. Het zal zeker ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. Maar niet in elke marathon.
1: Ja, bij de vrouwen behield Hawi Fesa uit Ethiopië haar titel na een spannende strijd. En dat staat voorop, vindt Butter.
7: We moeten een soort van middenweg gaan vinden tussen van... ja, kan het nog sneller bij de mannen? Kan het nog verder onder die 2:10 bij de vrouwen? Maar hebben we vooral ook gewoon mooie strijd tussen mensen op het allerhoogste niveau? En dat hebben we in ieder geval bij de mannen wel gezien. Maar ook zeker bij de vrouwen was het ontzettend spannend.
1: Ja, ik vind het altijd mooi over die tijden als ik... überhaupt een marathon moet gaan lopen, dan denk ik dat ik binnen een dag nog niet klaar ben.
0: Jawel, Daisy. Kijk, jij bent nu zwanger.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hoeveel weken ben je nu?
1: Nu 32.
0: Ja, dan mag je er een dag over doen. Maar ik denk, als jij straks bent bevallen en dan weer een beetje bent opgekrabbeld, letterlijk even. Nee, dan kun jij dat denk wel binnen 4 uur.
1: Nou, ik weet niet of ik het wil gaan testen eigenlijk.
0: Nee, snap ik ook wel.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
4: En dit is ook Flevoland.
7: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. En daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, omdat daar een zwembad komt.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
15: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
14: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
16: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
14: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is de linker rijstrook afgesloten. Daar sta je tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten stil. Dan bij de A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd 4 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk 6 minuten stilstaand verkeer. En flitsers, die zijn niet gemeld. Zometeen meer over het leegstaande horecapand in Emmeloord. De laatste ondernemer vertrok er 2 jaar geleden. Maar eind vorige week was daar weer opeens volop activiteit.
13: En we hebben het ook over de Meerpaal in Dronten. Dat is heel populair voor het houden van try-outs. Yes!
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Hey Remo!
24: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Hey Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
27: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Treasure van Bruno Mars om 8:08 bij Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Ja, het grote leegstaande horecapaviljoen De Deel in Emmeloord is voor veel inwoners een doorn in het oog. De laatste ondernemer vertrok er 2 jaar geleden uit het pand.
0: Nou, eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Ginneke Smit die nam polshoogte.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook al toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar dan ook een speelhoek maken voor de kinderen. Het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Tijd voor het weer bij ons in de studio. Weervrouw Diana Woei. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de herfstvakantie is met uitzondering van Zeewolde in heel de provincie eigenlijk begonnen. Dan hopen we eigenlijk altijd een beetje op mooi weer, tenminste ik. Hoe zit dat vandaag?
2: Nou, dat zit wel snor hoor. Het is beter dan afgelopen weekend. Alhoewel de komende uren is het wel een beetje fris hoor. De zon is net op en het komende uur is het koudste moment van de dag. Op het moment op het weerstation in Lelystad 5,4 graden. Emmeloord, Mark Nessen 6,7. Nou, bij die waar heb je al je handschoenen nodig hoor. Mm-hmm. Op de fiets, tenminste ik.
1: Ja, dat zou ik en, ook
2: wel. Ja, dan toch wel een dikker jasje aan. Maar de zon is er al bij. Het is een mooie heldere ochtend. Een paar mistbanken die verdwijnen zo. En dan schijnt de zon volop. En halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond een graad of 11. En vanmiddag hebben we de normale waarde op de thermometers. 16 graden bij niet al te veel wind. Vanuit het zuiden hooguit windkracht 3. En dan is het best wel prima herfstweer.
1: Nou, dat klinkt wel een stuk beter.
2: Ja,
1: in ieder geval.
2: Lekker weer om erop uit te trekken als je wat wil gaan doen buiten. Nou, vanavond vrij helder. Wel toenemende bewolking later in de avond. En vannacht kan uit dikkere wolken mogelijk wat regen vallen bij een graad of 12. Dan is het morgen weer heel anders. Dan denk ik dat als je herfstvakantie hebt, misschien in de ochtend en middag een paar buitjes, misschien binnenactiviteiten, toch wel handig zijn. Later op de dag knapt het op. Temperatuur is wel iets hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 16 of 17 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Maar ja, dan hebben we woensdag en donderdag weer een paar mooie dagen en nog hogere temperaturen dan vandaag zelfs. Veel zonneschijn en weinig wind vanuit het zuiden. En 's middags zo'n 18 tot 20 graden. Nou, heerlijk is dat. Maar ja, 's ochtends is het natuurlijk wel fris, hè, want het is herfst. De zon komt pas rond een uur of 8 op. Ja, dan heb je in de vroege ochtend als je op pad gaat wel je jas nodig.
1: Ja, dus de mensen die nu herfstvakantie echt hebben, die moeten gewoon misschien iets langer in hun bed blijven liggen. En de mensen die naar hun werk gaan of zo, die moeten gewoon even een jas aantrekken.
2: Ja, precies. Ja, en dan hebben we vrijdag weer veel bewolking en af en toe wat regen. Dus de paraplu heb je deze dagen wel nodig. Maar alleen op de dinsdag en de vrijdag. En mogelijk ook op de zaterdag. Want dan hebben we te maken met een noordelijke wind en weer buiig weer. Net zoals afgelopen weekend. En dan gaat de temperatuur ook weer omlaag richting de normale waarde. En dat is zo'n 14 of 15 graden.
1: Nou, dan dus, weten we in ieder geval waar we ons op voor moeten bereiden.
2: Van alles wat. Ja, en volgende week denk ik wel dat we een stabiele periode krijgen. Dus dan heeft Zeewolde vakantie. Ja. En dan ziet het er ook best wel aardig uit.
1: Nou, kijk, dat zijn goede vooruitzichten. Diana Woei, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En zometeen gaan we naar de Meerpaal, want daar worden bijzondere try-outs gehouden.
3: Ja, zeker. Grote theaterproducties, hè, zijn er dan te zien. Daar wordt voor

0: geoefend. Binnenkort bijvoorbeeld de musical 101 Dalmatiërs. En er wordt al druk geoefend, hoor.
1: Wauw. Mooi.
2: Je krijgt de cast van 101 Dalmatiërs voor het eerst het decor te zien. Dat is altijd een speciaal moment. Dit soort grote producties komen graag in Dronten oefenen, zegt Miel Gouda van het productiebedrijf dat 101 Dalmatiërs mogelijk maakt.
3: Het is het moment wat wij de montage noemen, waar alle disciplines samenkomen, is best een ingewikkeld moment. Licht komt erbij, geluid, alle changementen, het orkest. En niet ieder theater is daarvoor geschikt. Niet ieder theater biedt daar de ruimte voor. En niet ieder theater vindt dat ook leuk en heeft de flexibiliteit. Dus er zijn een aantal theaters en ik moet bekennen dat ik al 20 jaar in Dronten kom voor dit soort montages. En Dronten is wel een van de theaters waar dat ontzettend fijn kan.
2: Janita de Bak van de Meerpaal is trots dat zulke grote producties vaak kiezen voor Dronten om te komen oefenen en de try-outs neer te kunnen zetten.
4: We hebben de faciliteiten van een groot theater, maar we hebben natuurlijk een middelgrote zaal. Dus wij kunnen normaal gesproken dit soort grote producties niet programmeren. En dat betekent dat wij wat flexibeler zijn in de programmering. Dus wij kunnen ook gewoon ruimte maken in onze programmering voor dit soort montages. En daar staat tegenover dat we dan ook de try-outs in Dronten kunnen aanbieden. Ja, normaal gesproken heb je dit alleen in de grote theaters, maar wij kunnen het dus lekker in Dronten aanbieden.
2: Hoeveel van dit soort grote producties kunnen jullie dan per jaar aan?
4: Nou, ik denk dat we er gemiddeld 2 tot 3 grote hebben. We hebben ook wel wat kleinere. Maar van die grote, dat zijn er niet veel. 2. We hebben dit jaar er nog eentje en misschien volgend jaar nog eentje.
1: Echt prachtig.
2: De cast heeft nu dus het decor gezien. Ik kan aan de slag met de repetities.
3: Dat is een beetje traditie. Mensen zien in het repetitielokaal bij ons op kantoor de foto's en de maquettefoto's hangen. Dus we hebben wel een idee van het decor. Maar het is het magische moment eigenlijk dat je je even voordat je met elkaar de voorstelling gaat maken nog in het publiek kunt verplaatsen. Van dat doek gaat open en wat zie je dan? Dat is een soort theatertraditie.
2: Nu is het zo dat de mensen in Dronten naar de try-outs kunnen komen kijken. Maar wat is dat dan anders met als het zo dadelijk echt is?
3: Eigenlijk niets, want theater is live. Dat gebeurt elke avond live voor je. Daar kan iets fout gaan. Het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk. Dus bij een try-out kan in theorie nog iets misgaan. Of kan het zijn dat we nog dingen veranderen. Dat het de tweede try-out anders is dan de eerste en de derde enzovoorts. Maar het is ons kwaliteitsniveau, onze eis is ook wel dat het echt wel klaar is voor het publiek.
2: En wat is dan het mooiste moment? Dit moment nog van voorbereiding of het eerste publiek of het einde? Waar zit echt het hoogtepunt voor jullie?
3: Het eerste publiek is het spannendste moment. Dat je met z'n allen denkt van ja, nu moet het echt klaar zijn. We kunnen nog 101 dingen willen veranderen. Maar het publiek komt binnen en dat ze hier staan. Dat de collega's hier zeggen oké, de zaal gaat open. Dan zie je mensen naar binnen lopen. Die hebben de zin in, die zijn benieuwd. En dat spannende moment voor iedereen die eraan werkt. Voor de ruim 100 medewerkers. Dat is het spannendste, denk ik.
2: De try-outs zijn vanaf vrijdag te zien in Dronten.
0: Ja, jij hebt even gekeken, Daisy, op de website van de Meerpaal. Want er zijn nog kaarten, hè?
5: Ja, klopt. Dat moet je wel even je geld meenemen. €46 en dan kan je erbij zijn.
0: €46 voor 1 kaartje?
5: Ja, voor 1 kaartje. Dus als je met je hele gezin gaat, dan...
0: Ja, en dan nog een drankje in de pauze. Dan ben je dik €200 kwijt.
5: Ja.
0: Zo, ja, dat is wel veel geld natuurlijk. Zeg zo meteen, dan hebben we het over wat zaken van buiten deze provincie.
5: Ja, onder andere staat er vanmiddag om 1 uur een zeldzame toespraak op de planning van de opperbevelhebber van de NAVO. Dus daar blikken we even op vooruit.
0: Hier is muziek van de Traveling Wilburys, Handle With Care.

0: De Traveling Wilburys hoorde je bij Flevoland is wakker. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, vanmiddag om 1 uur staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO spreekt op een veiligheidstop in Warschau. En Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij op reageren, zegt deze expert.
2: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
1: En dat zou zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie.
0: De provincie Groningen moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Dat schrijft RTV Noord. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in de provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Daarvoor waarschuwt het waterbedrijf Groningen. De nieuwbouwwoningen zouden standaard gebouwd moeten worden met waterbesparende maatregelen, zegt het waterbedrijf.
3: Als je dan kijkt naar de plannen, 30.000 woningen zouden erbij moeten komen. Als je daar wel drinkwaterbesparend zou bouwen, dan scheelt het maar zo 800.000 kuub. Afronden boven 1 miljoen kuub per jaar. Dat kan wel een verschil zijn tussen het noodzakelijk zijn van het bijbouwen van productiecapaciteit of niet.
0: Volgens het waterbedrijf Groningen moeten er meer winningslocaties bijkomen om de grotere vraag naar drinkwater aan te kunnen.
1: Anna uit Etten-Leur heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparatuur van haar zoon op haar rug. Ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Bij de actie heeft ze ruim €10.000 opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anna had het moeilijk onderweg en Omroep Brabant ving haar na de finish op.
4: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
5: En dan was het nog een lange weg.
4: Heel lang. Ja, maar we zijn er.
1: Ja, dat is dan inderdaad wel nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja, als het bij 15 al moeilijk is, zo.
1: Ja, zo. Maar goed, ze had ook natuurlijk een beademingsapparatuur op de rug meelopen. Dus ze maakt het extra zwaar. Anders, haar zoon heeft CCHS, een zeldzame aandoening, waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen.
0: Omroep Gelderland ging naar Oldebroek. In die plaats was veel te doen rond Coming Out Day gisteren. De gemeenteraad besloot eerder om het queerbeleid in te trekken en geen regenboogvlag te hijsen. Meerdere inwoners die waren het er niet mee eens, zoals Jan van 84. Hij hing de vlag dan maar zelf op, maar daarop werd zijn vlaggenmast vernield en de vlag gestolen. Onbegrijpelijk, zegt Jan.
6: Wat doet dat met je? Ik vind het schandalig en ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vraag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt. En ik ben er helemaal klaar mee, met die gasten.
0: Ja, Jan was niet de enige. Volgens Omroep Gelderland zijn in Oldebroek op minstens 6 plekken regenboogvlaggen gestolen. Tot zover wat zaken van buiten Flevoland. Muziek van James Blunt, Stay the Night.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoord gedeputeerde Staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen onduidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg van hun huidige plek in de Muziekwijk. Daar komt het nieuwe openluchtzwembad. Het is nog niet duidelijk waar de cricketers naartoe kunnen. Later deze maand wordt er met de gemeente overlegd. En de organisatie van de Pride Walk in Almere doet vandaag aangifte van bedreiging. Deelnemers liepen vrijdag met een grote regenboogvlag door de stad om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid. Ze werden bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd. De voorzitter kon nog net op tijd aan de kant springen voor een agressieve automobilist. De lokale burgemeester van Almere heeft in een verklaring laten weten de bedreigingen af te keuren. De gemeente wacht het onderzoek van de politie af. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt er al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
12: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen staat 8 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 11 minuten. En flitsers die zijn niet gemeld. En zometeen gaan we terug naar de oude werkplek van Albert-Jan Schaapman. Want het oude Rabobankgebouw dat krijgt een nieuwe functie. En we zijn benieuwd wat hij ervan vindt.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The second time around van Shalamar. Het is 8:08.
1: De 84-jarige Albert Jan Schaapman fietst nog altijd trots langs zijn oude werkplek in Emmeloord. Ruim 20 jaar lang werkte hij in het bekende Rabobankgebouw op de hoek van de Lange Dreef en de Deel.
0: Nou, dat pand wordt op dit moment verbouwd. Er komen onder meer appartementen in. Verslaggever Han Dijkstra ging met de oude bankmedewerker kijken bij de verbouwing.
2: Op de begane grond is een werk- en welzijnsplein met erin bijvoorbeeld de werkcoöperatie al in gebruik genomen. Op de verdiepingen wordt nog hard gewerkt aan de bouw van ruim 40 appartementen. Als Albert-Jan Schaapman de trap afloopt, vindt hij het bijzonder om te zien dat er nog elementen van vroeger aanwezig zijn.
3: En de trap gaat hier naar de kluis en ik zie dat de kluisdeur er ook nog in zit. En dat is wel heel bijzonder. Want het is echt een deur, als hij kon vertellen, dan krijg je prachtige verhalen.
4: Ja, wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, in deze kluis staat ook de safe-loket van de mensen die hier hun kostbaarheden bewaren. En als je daarin wilde, dan moest je je melden bij de balie. Ging er iemand met je mee? Dan ging je de kluis in en dan de kluisdeur stond open en voor de kluisdeur was een hek. En dat hek dat werd dan gesloten. En na een kwartier of wanneer die man klaar was, dan ging de medewerker naar beneden om op te halen. En het is in het verleden is gebeurd dat er iemand achter het hek zat en de employeer boven, die was helemaal vergeten dat die man al bezig was met zijn spulletjes. En na een uurtje ging die kijken en met schrik. Maar dat is opgelost met een bosje bloemen en toen was het allemaal weer goed. Maar het was wel even schrikken natuurlijk.
2: Schaapman stopte in 2002 met werken en ging met pensioen. Hij was in totaal toen 37 jaar actief geweest in het bankwezen. Hij vindt het prachtig dat het prominente gebouw waar hij ruim 20 jaar werkte bewaard is gebleven.
3: Zelf vind ik wel leuk dat dit prominente gebouw wat enorm solide is en waar nu appartementen zijn, dat dat nu weer in gebruik genomen wordt. En dat mensen hier gaan wonen, ja, dat zegt mij wel iets. Ik vind het mooi. Ik zou het heel jammer gevonden hebben als dit prachtige gebouw, als dat afgebroken zou worden en dat daar iets anders voor in de plaats zou komen. Maar nu, de omvang van het gebouw is nog hetzelfde. De buitenkant is gelijk. En dit is een prachtige locatie om te wonen.
2: Schaapman werkte voor zijn periode bij de Rabobank bij de Rijwijzenbank. En die bank ging fuseren met de Boerenleenbank. En dat werd de Rabobank.
3: En toen hebben ze besloten om hier één gebouw van te maken. En hier, op dit moment, toen ik begon in 1981, werkten hier 212 FTE's. Dus dat zijn ongeveer 200 mensen die hier werkten. En nu, vandaag aan de dag, hier op de Deel, staat een Rabobank en er zitten 2 of 3 mensen. Dus je ziet wat een gigantische ontwikkeling dat bankbedrijf heeft doorgemaakt. Dat is onvoorstelbaar.
4: Ja, wat vindt u daarvan?
3: Vroeger was het wel heel gezellig. Je had echt heel veel binding met de klant. En de klant die vroeg naar jou en de klant wist bij wie ze moesten zijn. En vandaag aan de dag, ja, je zit alleen nog maar geld te halen uit de muur. En je zit thuis achter je schermpje bankzaken te doen. Dat is er wel af. Maar ik denk dat het, gezien de omvang van het bankwezen nu, dat het onmogelijk is om nog op die manier te werken zoals wij dat 30, 40 jaar geleden deden.
2: De bouwvakkers hebben nog wel even de tijd om alles echt helemaal klaar te krijgen. Ondertussen hebben de eerste bewoners al de sleutel en kunnen gaan inrichten.

0: Bruises van Train. En daarvoor hoorde je Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.
1: Ja, tijd om te kijken wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en tv. In het tweeluik De Boer, De Broer, De Zus en De Ziekte onderzoekt Yvonne Jaspers de oorzaak van de ziekte Parkinson. In 2024 kreeg haar jongere broer Willem de diagnose. Hij was 40 en zijn leven stond op zijn kop. In de documentaire blikt Willem terug op het moment dat hij die diagnose kreeg. En veel dingen vielen op zijn plek.
2: Ik liep al 2 jaar met klachten. Niet heel ernstig, ik dacht een muisarm. En dan in eerste instantie is er boosheid en ja, eigenlijk vooral boosheid en ongeloof.
1: Ja, het doet zijn zus Yvonne Jaspers veel verdriet.
3: Het is zo raar dat de tranen bij dit onderwerp zo... Het gaat gewoon heel goed met mij, met Willem. Maar zodra het over Parkinson gaat, dan is alles anders. Je toekomst is zo anders. En je gaat er niet dood aan. Je wordt alleen heel gehandicapt. Hoe ga je dat doen met 3 kleine kinderen?
1: In de documentaire gaat Jaspers ook in gesprek met de boeren. Met boerin Bertie Steur heeft ze het over het gebruik van pesticiden op het land. Langdurige blootstelling daaraan staat in verband met een verhoogd risico op Parkinson. Dat de boerin de middelen toch gebruikt, stuit soms op wat onbegrip.
4: Wat weten de mensen dan niet? Wat moeten ze weten voordat ze jou veroordelen op je spuit?
5: Nou, dat ik weet waar ik mee bezig ben. Dat ik niet voor mijn plezier op die spuit stap, want het is allemaal niet goedkoop. Ik bedoel, bespuiting die je uit kan sparen, dat is natuurlijk ook gewoon geld in de pocket, hè? Dus het is echt niet dat wij voor ons plezier elke week een rondje gaan rijden. Je gaat echt als het moet. En als het niet moet, dan rij je niet.
0: In Nieuwsuur ging het over het voorspellen van natuurbranden. Tot dusver was dat vrijwel onmogelijk. Maar er komt verandering in. Een Catalaanse brandweerman heeft een model ontwikkeld dat kan helpen het vuur voor te blijven en zo slachtoffers te voorkomen. Brandexpert Brian Verhoeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid was er zijdelings bij betrokken. En hij denkt dat we er goed aan doen de voorspellingen serieus te nemen.
6: Als we naar de toekomst kijken, verwachten we dat branden feller worden. Meer energie komt dan vrij. Dat maakt dan ook dat een brand sneller zijn eigen weer zou kunnen gaan maken. In ieder geval als de atmosfeer er ook naar is. En we zijn een dichtbevolkt land. Dus een brand die sneller gaat, heeft nog sneller een grote impact in Nederland. Ja, als we dat goed kunnen voorspellen, dan zijn we als land denk ik daar zeker bij geholpen.
0: Ik kwam gisteravond voorbij op radio en tv. En we zijn aan het eind gekomen weer van Flevoland is wakker. Van deze maandag de 12e oktober.
1: Ja, het vliegt voorbij, maar jij gaat nog even een uurtje door, hè?
0: Ja, zeker. Nog heel veel fijne muziek. En heb je een verzoek, je kunt natuurlijk doorgeven via de app. Dat is het handigste. Dit is Stevie Wonder. I was made to love her.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen. En zo'n 400 cricketers in Almere zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. Ze moeten binnen een maand weg uit de muziekwijk, want daar komt een nieuw zwembad.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
13: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
12: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
14: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
12: Door de aanvallen zijn scholen in Riyad deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Hoe is het onderweg? Nou, een beetje vertraging op de A9, Diemen Amstelveen. Dat is tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. Ben je 5 minuten langer onderweg, 10 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Dan nog de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst is het 5 minuten stilstaan op dit moment. En zometeen in het Flevoland Muziekland. Ja, iets lekkers voor op je boterham.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Met Jolien Dalstra.

Love Song van Sarah Burrell. Daarvoor hoorde je LaBelle, Lady Marmalade. En een kwart over negen alweer. Hopelijk ben je een beetje aan het genieten. Want ik zie dat het zonnetje erbij is. Op dit moment is wel fris. Maar nou, toch beter dan afgelopen weekend. Dat waren toch fikse buien. Ja, dan dacht je van, oh, kan nu naar buiten. Dan was je anderhalve minuut buiten. Dan kwam er weer een enorme bui. Maar goed, ach, het hoort er allemaal bij natuurlijk. Het is herfst. En dat is misschien ook wel weer lekker, toch? Ik heb wel leuk nieuws voor je. Zit er aan te komen tenminste. De Canadese zangeres Alanis Morissette heeft een album met 14 kerstnummers gemaakt. Ja, ik vind dat leuk. Ik hou ervan. Komt volgende maand uit. Het is haar allereerste kerstalbum. Er staat onder meer een cover op van dit nummer. Oh, heerlijk. Ja, als je een excuus kunt bedenken om het te draaien, dan moet je dat altijd gebruiken. Last Christmas.

Ja, lekker hè. Samuel Wilton en Rousseau. Boom. Ja, boom, boom, boom. Dat geldt ook voor Kiek. Boom, waar was Kiek? Ik ga eens even twee foto's voor je in beeld zetten. Want dan kun je een beetje mee puzzelen op deze maandagochtend. Misschien heb je het wel meegekregen. Die fantastisch, geweldig, leuke bingo in een woonzorgcentrum in Emmeloord. Met drag queen Miss Diva Shania. Ja. Kijk, regenboogvlaggetjes. Mensen gezellig bij elkaar. Ja, bingo. Dus het is echt, ik hou daarvan. Ik vind het leuk. Ja, het is nou het verschil hier. Kijk eens even goed met je mee, hoor. Oh, ik zie wel dat... Ik ga niet te veel verklappen. Want dan soms noem ik iets spontaan. En dan denk ik van, hé, dit valt mij op. En dat is het dan soms. En dan heb ik misschien weer stiekem geholpen. En dat is niet stiekem, want het is niet bewust. Nou ja, in ieder geval, als jij het ziet... dan heb je tot 11 uur de tijd om het goede antwoord door te geven. Gewoon even een appje en dan zien wij het hier wel binnenkomen. En dan maak je natuurlijk ook deze maandag kans op leuke prijzen. We hebben weer een volle prijzenkast. Dus, ach, als je dan toch lekker zit met je kopje thee... of je kopje koffie. Kun je toch even meedoen? Ja. Simply Red is dit. Money's too tight.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Je hebt nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. Ze was bij hem blijven slapen na een feestje. Haar telefoon werd afgepakt en die zou ze pas terugkrijgen als ze seks had met de man. Het OM baseert zich mede op een verklaring van een buurman die de politie inschakelde. De rechtbank doet eind deze maand de uitspraak. En de provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoord gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk vorige maand. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen na een IT-incident. De websites liggen eruit en online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en of het gaat om een hack. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwachts doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus, maar het blijkt dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten.
8: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt het al goed bij vanochtend. Het is wel fris. Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
6: En zometeen gaan we terug naar het jaar 1980.
9: Goedemorgen.

0: Don't You Want Me van de Human League. Het is 10:20.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het muzikale jaar 1980. Een nummer van The Gap Band, gevormd door de drie broers Wilson. En dat jaar, 1980 dus, kwam hun vierde album uit... met daarop een nummer dat in Europa, nou ja, echt in iedere disco werd gedraaid. In Amerika, dat is toch een beetje het gekke, deed het eigenlijk vrij weinig, dat nummer. Nou, bij ons werd het een gigantische hit. En dat succes kwam mede door een, ja, hoe zou ik het zeggen? Nou ja, wel een grappige rage. Zodra het nummer werd ingezet, ging het publiek massaal in rijen achter elkaar op de grond zitten. Om een denkbeeldige roeiboot te vormen. Er werd dus geroeid, zogenaamd. En dat gebeurde allemaal op dit nummer. Oops, Upside Your Head, van The Gap Band dus.
2: Upside your head, say oops upside your head. Say oops

Drive Dave, Miles Smith en Niall Horan. Het is 12 minuten voor 10. Ik krijg een berichtje binnen van Anne of ik de foto's van Kiek nog een keer in beeld wil zetten. Dan kan ze nog even lekker puzzelen, maar natuurlijk kan dat, alsjeblieft. Ja, die gezellige bingo, hè. In Emmeloord, een woonzorgcentrum. Daar was drag queen Miss Diva Shania bij. En ja, hoe gezellig werd het daar. Kijk, de vlaggetjes, de regenboogvlaggetjes, die hingen er natuurlijk ook. Nou, puzzel maar mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè.

Ah, nou, heerlijk. Zeg, een valse startje door Schallenberg. Nou, ik dacht even bijkomen nu. Even achteroverleunen met Foreigner. That was yesterday. Ja, toen was het zondag. Was je nog lekker vrij? Zat je misschien wel de hele dag lekker op de bank? Een paar serietjes kijken. Maar ja, nu is maandag weer volop aan de bak. Nou, en daar zorgen wij gewoon voor lekkere muziek bij. Ook deze maandag.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. En de provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie ANWB. Die melden vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de afrit Zwifterband heb je zo'n 4 minuten extra reistijd nodig. En heb je ergens een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Joliene voor een uurtje Flevoland Muziekland op deze zonnige maandag. Het is vandaag lekker weertje. En volgens mij de komende dagen krijgen we ook nog wel aardig weer hoor. Straks horen we daar meer over van onze vrouw, weervrouw Diana Woei. Ik heb zometeen lekkere muziek voor je van een jaar Hugh Jackman. Wat zouden we nou toch draaien van hem?
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
17: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Plekket.

biertje aan de bar. Ik weet niet hoe het met jou is, maar na het horen van deze muziek en het zonnetje buiten, nou, dan kan ik de hele week er lekker tegenaan, hoor. De single van Rutger van Barneveld is dat natte natuurlijk wel. Met de zomerzon en strand. Is een keer wat anders dan de zwoele zomernachten. Ik dacht, draait deze ook nog een keertje erbij. En daarvoor natuurlijk Eric Clapton en I Shot the Sheriff.

misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met de zanger Calum Scott. Die is vandaag 38 jaar geworden. Tyler Blackburn, de zanger, acteur en model, die is vandaag 40 geworden. Marion Jones, voormalig Amerikaans atleet, is 51 geworden. En Kirk Cameron, de Amerikaanse acteur, wordt 56 jaar. De zanger is van de Dixie Chicks, Marty Seidel. Zij is vandaag 57 jaar geworden. Lucille Werner, ja, 59 jaar is ze geworden. En Susan Anton, actrice en zangeres uit Amerika, wordt 76 jaar. En Luciano Pavarotti zou vandaag ook jarig zijn geweest. Hij zou 91 jaar zijn geworden, maar hij is alweer overleden in 2007. En de man die vandaag ook jarig is, wat is hij nou eigenlijk? Is hij de goede directeur van het circus van Barnum, P.T. Barnum? Of is hij toch eigenlijk meer Wolverine, Wolfman? Wat is hij nou eigenlijk? In ieder geval, hij is acteur en hij is vandaag jarig. Hugh Jackman. Hugh Jackman wordt vandaag 58 jaar. Ik denk van, wat zullen we nou eens van hem gaan draaien? Hij heeft diverse musicals heeft hij ook gespeeld. En we kennen hem natuurlijk van The Greatest Showman. Een van de mooiste liedjes zingt hij samen met Ziv Zymon. Dit is Hugh Jackman, A Million Dreams.

Nou, als je nou niet in de mood bent voor een leuke week, dan weet ik het ook niet meer hoor. Met de Boys Town Gang natuurlijk en Can't Take My Eyes Off Of You. Daarvoor A Million Dreams. Je hoorde onder andere een jarige Hugh Jackman. Hij is vandaag 58 jaar geworden. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is ook op deze zonnige dag geweest bij de Drag Queen Bingo. Heeft een leuke foto gemaakt. Nou, wat gaan we zien? Ik ga even met je meekijken. Kijken of ik het ook heel snel kan vinden. Rechts achterin, daar staat de drag. In een mooie, prachtige, felgroene jurk. Met de klok erachter. Is de klok links en rechts hetzelfde? Ja, volgens mij wel. We zien de regenboogvlag natuurlijk ook. Zitten daar de kleurtjes net anders? Voor zover ik nu kan zien, niet. Kiek is ook gek op vlaggetjes. Ik zeg het er maar eventjes bij. En Kiek is ook gek op cijfers en letters om die net even andersom te draaien. Nou. Terwijl ik dit allemaal zeg, zit ik ook even met je mee te kijken. En denk ik van, nou, ik zie het best wel snel, denk ik. Maar dat is vandaag niet het geval. Nee. Ik zal toch een beetje hulp van jou nodig hebben. Dus ga ook even kijken naar deze foto. Als je kijkt via internet, kan je lekker inzoomen. Als je op de iPad kijkt naar de foto, kan je stukje voor stukje kan je kijken. Bijna pixel voor pixel. Maar daar wordt misschien nog wel lastiger van. Heb je het dan gevonden? Geef het dan ook eventjes door. Hè? Het bekende telefoonnummer. Kitty die zit al lekker bij de telefoon voor jou klaar om je antwoord even te noteren. En wie weet hebben wij elkaar straks aan de lijn om 11:45. En kunnen we je blij maken met een mooie prijs. Nu alvast een mooie prijs in de vorm van deze muziekjes. Ella Langley met de enorme hit Choose in Texas. Zometeen Michael Jackson, I Want You Back.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water
1: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspireren.
3: Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 11:30 geworden. Goedemorgen. Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. Ze was bij hem blijven slapen na een feestje. Haar telefoon werd afgepakt en die zou ze pas terugkrijgen als ze seks had met de man. Het OM baseert zich op een verklaring van een buurman die de politie inschakelde. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak. En de provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen, zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk vorige maand. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Een heel goedemorgen. Het is vandaag beter dan afgelopen weekend in Flevoland. De zon komt het al goed bij vanochtend. Het is wel fris.

0: Er zijn soms ook wolken aanwezig, maar de paraplu kan in de kast blijven. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar een graad of 16. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Vanavond van het westen uit meer bewolking. Vannacht mogelijk een beetje regen of motregen bij een graad of 12. Morgen is het weer anders. Eerst veel bewolking en soms regen. In de late middag en avond klaart het op. Door een matige zuidwestenwind is het wel een paar graden warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag vrij herfstweer. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het in de middag 18 tot 20 graden.
1: Oh, heerlijk. Toch nog een beetje nazomer, hè? Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt één vertraging op de A6. Lelystad Emmeloordenstad tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. 3 minuten extra reistijd nodig. En heb je ook nog ergens anders een snelheidscontrole gezien? Geef hem dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer lekker terug in de tijd naar 1982.
2: Goedemorgen. Flevoland, Muziekland. Arnoud Plekket.

0: Die, ga ervoor. Dat betekent het eigenlijk. Shakira samen met Burna Boy en daarvoor Gino Vanelli en The Wild Horses.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Niet naar 82, maar naar 1980. Dat is een nog meer bijzonder jaar. ABBA scoorde grote hits zoals Super Trooper en The Winner Takes It All. Prachtig. John Lennon die maakte toen nog een muzikale comeback. Hij bracht het album Double Fantasy uit samen met Yoko Ono. Queen was er ook, scoorde wereldhits als Another One Bites the Dust en ook Crazy Little Thing Called Love. Lekkere plaat hoor. We keken in de bioscoop naar The Empire Strikes Back, tweede uitgebrachte deel van de oorspronkelijke Star Wars trilogie. De film werd beroemd door de spannende strijd tussen Luke en Darth Vader. Ja. The Blues Brothers, een komische muziekfilm, was ook in de bioscoop te zien met John Belushi en Dan Aykroyd. The Shining, ah. Wat zaten we te gillen en te trillen in de bioscoop. Die horrorfilm met Jack Nicholson, waarmee hij internationale faam haalde. En iedereen hem kent, nog steeds. Op 30 april 1980 werd prinses Beatrix koningin van Nederland. In Amsterdam waren grote festiviteiten. Maar er waren ook wel hevige rellen hoor. Op televisie zagen we in één keer een scherm met allemaal regeltjes. En dat heette teletext. Hoeveel mensen hebben er op zondagmiddag niet zitten te kijken naar de teletext om alle uitslagen in de gaten te houden? Ja, tegenwoordig hebben we gewoon televisie, kunnen we alle wedstrijden live zien, hè? Het Eurovisie Songfestival kwam razend populair en muziek luisteren gingen we in één keer onderweg doen. Want we hadden de Sony Walkman, die was in 1979 geïntroduceerd. Dat maakte het van het begin van de jaren 80 steeds leuker. Koptelefoon erin, cassettebandje erin, kon je eigen muziek meenemen. Ach, wat waren we gelukkig daarmee ook, hè? En ik heb wat leuke muziek voor je meegenomen uit dat mooie jaar.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1980 met Odyssey.

Leuke videoclip ook erbij, hè? Overigens zijn we helemaal terug in de jaren 80 in één keer. Niet alleen door Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun, maar zojuist ook uit 1980. Odyssey en Use It Up en Wear It Out. Nou, eventjes terug gewoon weer naar 2026. Nou, vandaag ook, 12 oktober. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de Drag Queen Bingo geweest. En buiten dat het leuk werd gepresenteerd, is het natuurlijk sowieso. Ik vind het zelf leuk hoor, bingo. Maar ik word er heel erg nerveus van altijd. Heb jij dat ook niet een beetje? Je zit altijd met een paar mensen op een gegeven moment op één nummertje nog. Dan zou je altijd zien, dat is net altijd die andere, dat je denkt van, nee, toch net weer niet. Nou, maar het blijft een leuk spelletje. Hier zitten een aantal mensen een bingo te spelen. De regenboogvlag zien we op de achtergrond. We zien de regenboogvlaggetjes, zien we ook. Die staan toevallig van net iets in veranderd. Nee. Die steunpilaren, die betonnen steunpilaren, om het geheel al allemaal een beetje recht te houden. Van het gebouw bedoel ik dan, hè. Daar is ook niks anders in. Dat er in één keer eentje weg is of zo. Lampen op de achtergrond die boven de tafel hangen. Die zijn ook niet in één keer anders. Of van andere vormen, of een andere kleur. Of helemaal weg. Die meneer met zijn schoenen vooraan. The brand with the three stripes. Het merk met de drie strepen. Dat is links en rechts ook allemaal hetzelfde. Of heeft er eentje in één keer geen bril op of zo. Zou een wonder zijn geschied dan. Nou, ik kan het niet zo snel vinden. Misschien jij wel. Geef het dan eventjes door. 0320 28 50 50.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Dit is Flevoland.
1: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in de Emmeloord.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. En de provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het verkeer van de ANWB. Er is één vertraging op dit moment. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Flitsers zijn niet gemeld. Heb je er eentje gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
7: Welcome home. Nou, dat zegt zometeen Apple. Bernie Duin die komt er zometeen van alles over vertellen.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Eddie Gordijn. Oftewel Eddie Rabbit. Ja. Eddie Gordijn. Ik kijk Bernie Duin aan en ik zeg Eddie Gordijn. heel vreemd.
1: Ja, hij is er. Lijkt zeker niet op een konijn. Maar wel leuk dat hij er is.
0: Nou, hij heeft zijn haar wel weer heel vrolijk zitten.
2: Ja, vind je te vrolijk?
0: Ja, heb je blij haar.
1: Eerder Elvis.
2: Ik ben ook ontzettend blij. Ja, is misschien door de wind. Oh, nee, ik zat in de auto, dus dat zal het niet zijn.
0: Er staat toch geen wind buiten? Het is hartstikke mooi weer.
2: Nee, nou ja, ik denk lekker fris.
0: Maar je bent hierheen gereden met je neus zo buiten.
1: Ja. Het wordt al een heel raar gesprek nu.
0: Nu al.
1: Dan moet het nog beginnen allemaal, nou ja. Herbert.
0: Goedemorgen allemaal. Hè. Goedemorgen. Fijn weekend gehad, Rutger.
1: Heerlijk, ja hoor.
0: Leuke dingen gedaan nog?
1: Nee, wat films gekeken eigenlijk. Ja, maar verder
0: was het weer voor ook.
1: Ja, toch?
0: Oh, ja.
1: En jij?
0: Ik was zaterdagavond ergens. En de meeste mensen weten wel dat ik ook een soort van dinnershowtje doe. Ja. Ook zaterdagavond was dat. En we waren net bezig met een leuke illusie. Want dat zit er ook in. Mm-hmm. En in één keer, boom, alles licht uit.
1: Oh,
0: en dat was niet de bedoeling. Jongen. Nou, en klapte. Nee, was niet een van de special effects. Nee. Je had het me wel kunnen verzinnen, maar het was echt een inslag in de buurt. Maar het is een raar effect, hoor.
1: Oh jee. Dus
0: schrik je toch wel.
1: Hoe los je dat op dan?
0: Nou, de aardlek weer aanzetten.
1: Oh, en
0: gelukkig lukte dat ook, omdat de aardlek eruit is. Maar voor hetzelfde geld slaat die in en slaat alle stroom eruit. Maar je schrikt toch echt heel erg.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: In één keer de stroom eruit gaat, en dan ben je toch in één keer heel erg alert weer.
1: Ja.
0: Maar gelukkig, de stroom komt weer op en we hebben een leuke avond.
1: Gelukkig maar.
0: En twee toernooien met de kinderen gehad, tussen de regenbuien door. Dus papa heeft zijn buitenuurtjes wel weer gehad.
1: Lekker hoor.
0: Dan weet je in ieder geval wat je er wacht.
1: Ja, inderdaad.

0: Robert Roy, een paar weken geleden was hij bij ons. Heeft hij lekker verteld over zijn carrière en van alles en nog wat. Dit is zijn jongste single, die heet Doe Niet Zo Stom.
1: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt op techgebied. Bernie Duin is hier. Goedemiddag, Bernie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen is nog.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben hier altijd, hè.
1: Ik zit met mijn hoofd al thuis, hè, bijna.
0: Ja, ik snap het. Maar als je leuke dingen thuis hebt, is er wel iets naar uit te kijken.
1: Ja, dat is waar. Geen familieabonnementen meer van Vodafone.
2: Nee, ze zijn gestopt met het bekende familieabonnement wat ze hadden. Dat is op zich een heel mooi initiatief. Dat was het Red Together, heet dat in het verleden. Daarmee kon je data delen binnen je gezin.
0: Papa heeft een abonnement en die gebruikt niet alles. Dus je kan wat weggeven aan de kinderen of aan mama.
2: Dan kun je het met elkaar delen. KPN heeft ook zoiets, daarbij kun je natuurlijk ook data delen. Maar natuurlijk, Odido heeft weer wat anders. Die heeft weer samen limited, dus elke provider heeft
0: eigenlijk... Maar moet je wel steeds andere abonnementjes erbij nemen?
2: Ja, maar dat moest ook bij Vodafone. En het grote nadeel van het abonnement was altijd dat het allemaal op één naam moest staan. Dus het was één persoon die droeg alle abonnementen. Dus die heeft ook alle toestelkredieten. Mocht je ook nog een telefoon erbij hebben. Dus die had al die leningen op zijn eigen naam staan. En ze zijn er nu mee gestopt. Maar ze hebben wel een heel mooi uniek alternatief nu gelanceerd. Ook sinds vandaag. Mm-hmm. Vanaf nu kun je als Vodafone klant kun je data met iedereen delen. Die ook Vodafone klant is. Mits je zelf maar een limited abonnement hebt op het niveau van Unlimited Plus en Unlimited Max.
0: Ja, dus dat betekent kost natuurlijk weer iets van 35 of 40 euro.
2: Stel je voor je hebt Ziggo thuis, dan begint dat momenteel zo rond de 25 euro per maand. Dus dan kun je je data delen, 50 gigabyte per maand.
1: Maar dat klinkt toch eigenlijk gewoon als hetzelfde abonnement, maar heeft een andere naam?
2: Het verschil is nu dat het niet meer op je eigen naam hoeft te staan. Want jij zit bij Vodafone en ik zit bij Vodafone.
1: Ja, klopt.
2: En ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan kan ik jou gewoon eventjes zeggen.

0: Krijg je die korting of krijg je maar één keer korting op een bepaald pakket of zo?
1: Nee, ik krijg één keer. Jij krijgt gewoon de standaard korting die je hebt. Dus stel je voor, jij zit bij het bedrijf, ik zit bij het bedrijf en we hebben ook allebei ook Ziggo. Dan hebben we onze standaard korting die erbij zit. En daarnaast kun je nog de data delen.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ja,
1: okay. En de verdubbeling krijg je ook, maar niet op de gedeelde data. Dat niet. Maar,
2: snap je het nog?
0: Nou ja, ik snap het op zich wel. Maar ik zie eigenlijk dat ik denk van ergens zit dan een soort addertje ondergaan. Dat ik denk van het lijkt te mooi om waar te zijn.
1: Nee, ja, nee, dat is het eigenlijk niet. Er zit geen altijd. Kijk, je kunt maximaal aan 10 personen per maand kun je delen natuurlijk. Je kunt ook in één keer je hele 50 gigabyte in één persoon delen. Dus op zich valt dat mee. Maar het is eigenlijk een stap van Vodafone om weer nog meer klanten voor zichzelf te winnen.
0: Ja, want Ziggo moet nog wel wat klanten hebben. Hè?
1: Ja, ja, ze zijn langzaam weer aan het klimmen, want ze kwamen van diep. Dus ze moesten echt wel zieltjes winnen. En ja, dit is natuurlijk een mooie kans en natuurlijk een cadeautje voor je klanten.
0: Maar is 50 gigabyte, is dat genoeg voor een heel gezin?
1: Ja, op zich wel. Op zich kun je er best wel veel mee.
2: Ja,
1: het ligt er natuurlijk aan wat je doet. Kijk, je hebt natuurlijk grootgebruikers ertussen zitten die wel 100 gigabyte. Ja, kijk, wat het meeste data kost, dat is bijvoorbeeld TikTok, videobellen. Nou, een podcast luisteren kan nog wat kosten. En ja, eigenlijk alles met beeld.
0: Nou, als je dan tieners hebt, die zitten de hele dag op TikTok. Dan rennen ze zo doorheen.
1: Ja. Ja, nou ja, maar dan wordt het automatisch vertraagd. Dus dan kun je in ieder geval niet. Hoef je
0: het wordt niet automatisch dat je meer moet gaan betalen voor de data.
1: Nee, dat kun je blokken.
0: En hogere databundels, omdat je zegt van nou ja, we zijn met z'n vijven, we hebben toch wel wat nodig.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk een standaard abonnement nodig van het bedrijf. Dus dat betekent dat je vanuit jezelf al data hebt. Dus je hebt misschien al 10 gig, maar dat wordt dan verdubbeld naar 20 bijvoorbeeld. En daarnaast kun je nog data weggeven. Dus het is. Ja.
0: Als dit zo leuk lijkt, gaan andere bedrijven daar zometeen dan ook mee komen?
1: Ja, want je ziet momenteel echt dat ze enorm naar elkaar kijken. Ze kopiëren elkaar. Dus, en vooral de grote drie, zeg maar, die de mast ook beheren. Ze kijken echt van, oh, wat doet dat bedrijf? Oh, dat doen wij het ook. Dus zo zagen we onlangs al dat Odido ineens ook de data ging verdubbelen en meer korting ging geven. En ook nog weer extra streamingpakketten erbij. Nou, dan volgt de volgende ook weer. Dus ze kijken enorm naar elkaar. Want ja, ze willen natuurlijk allemaal zieltjes winnen.
0: Het loont dus wel om te gaan shoppen elke keer.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. En ze proberen natuurlijk allemaal ook de klanten binnen te halen. En het zou mooi zijn als ook een keer de blijvende klanten ook eens een extraatje krijgen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Daar beginnen sommigen nu al wel mee, hè?
1: Ja.
0: Ziggo heeft dus wel gezegd, trouwe klanten belonen we. Maar zijn dat trouwe klanten van een jaar? Of moet je dan meer dan 5 of 10 jaar?
1: Ja, wat is een trouwe klant natuurlijk. Ja, dat snap ik. Het zou heel mooi zijn als een bedrijf iets start van, nou, elk jaar krijg je extra korting zolang als je blijft.
0: Ja.
1: Dat zou een mooie abonnementsvorm zijn. En dan beloon ik echt daadwerkelijk je klanten om te blijven.
2: Ik kreeg laatst een mailtje van ze dat ik al 12 jaar klant ben daar. Maar ik heb er niks voor teruggekregen, hoor.
0: Nee. Sterker nog, als jij belt, ik ben al 12 jaar en ik wil wel blijven. Wat bieden jullie me? Ja, niks.
2: Nou, nee, dat valt wel mee. Oh. Dan komen ze altijd wel met leuke dingen.
1: Maar het vast of een mobiel?
2: Mobiel.
1: Mobiel
2: en internet.
1: Ja, dan kun je elk jaar weer verlengen. En dan krijg je natuurlijk op die manier je voordeel. Ja.
0: En je moet bellen eigenlijk met ze. Hè? Dat is het beste toch? Om dingen voor
1: elkaar te krijgen. Nou, dat geldt voor de vaste aansluiting geldt dat sowieso. Want je kunt niet makkelijk verlengen tegenwoordig. Je vaste aansluiting, mobiel kun je gewoon natuurlijk via de website of via ons in de winkel kun je natuurlijk gewoon verlengen. En dan krijg je natuurlijk ook je voordelen natuurlijk.
0: Ja. Maar loont dat nog steeds? Of is dat...
1: Verlengen loont altijd, want er wordt altijd je bundel geactualiseerd. Dus dan krijg je altijd de huidige tarieven. En die zijn altijd gunstiger dan 2 of 4 jaar terug.
0: Ja, maar alles wordt duurder tegenwoordig. Laat maar lekker bij de oude
1: bundel. Ja. Nou, met data valt het wel mee. Data wordt eigenlijk steeds goedkoper. En door de concurrentie wordt het ook steeds scherper met de tarieven.
0: Oké. Okay. Nou, en dan?
2: Apple, welcome home.
1: Welcome home. Ja, zo heet het evenement wat morgen gaat komen.
0: Ach,
1: en daar worden eindelijk 3 lang verwachte producten worden gepresenteerd. En ja, langzamerhand lekt alles al een beetje uit wat dat gaat worden. Het gaat om het home assortiment wat Apple heeft. Dus dat is bijvoorbeeld de HomePod. Dat is de HomePod Mini. Dat is een kleine speaker waar je tegen kunt praten. Is inmiddels al meer dan 5 jaar oud. Dus die verdient natuurlijk een upgrade. De Apple TV.
0: Zo'n bolletje toch?
1: Ja, zo'n klein bolletje. Ja, een vrolijk kleurtje. En daar kun je mee praten.
0: Maar het is een beetje vergelijkbaar met de Google Nest. Zeg maar, en de hub, waar je ook tegen praat en zegt van, doe de lampen aan en de lampen gaan aan.
1: Het is vooral een slimme speaker, dus je kunt er tegen praten, je kunt de timer zetten en vragen wat voor weer het is. Alleen die slimme speaker was de laatste 5 jaar al niet meer zo slim, want ja, Siri was niet zo slim. En met de nieuwe update belooft hij slimmer te zijn, maar ja, helaas ook voor deze geldt weer niet voor Europa, daar moeten we nog even mee wachten.
2: Waar heeft dat mee te maken dan?
1: Ja, dat heeft te maken met de Digital Market Act die er is. Dat is een wetgeving die zorgt ervoor dat wij in Europa elke digitale assistent moeten kunnen kiezen. Dus stel je voor, je hebt een bolletje van Apple, daar zit Siri in. Daar moet er ook Gemini in kunnen van Google. En daar moet ook ChatGPT in kunnen. En Apple zegt van ja, dat gaan we niet doen, want dan geven we al onze privacy weg. En dan wordt die veel te open. Nou, daar zijn ze nu over in discussie. En dat is eigenlijk de reden dat het momenteel nog uitgesteld is. Want ze zijn nog in discussie met de EU over hoe dat gaat werken.
0: Dat is het bolletje. Komt er nog meer leuke dingen?
1: Nou ja, de Apple TV die wordt niet zo heel erg bijzonder vernieuwd. Ook natuurlijk de nieuwe Siri AI komt erin.
0: Ja.
1: Een nieuwe afstandsbediening met een speaker. Stel je voor, je bent de afstandsbediening kwijt. Dan kun je hem een geluidje af laten spelen. En dan weet je waar de afstandsbedieningen
2: of
1: ligt.
2: Roepen, waar ben je?
1: Ja, nou, dat bewijs van spreken. Ja, ja,

0: Ja. En dan piept hij ergens. Dan denk je, oh, daar heb ik hem gelaten.
1: Ja.
0: Ja, en het belangrijkste is de nieuwe Smart Home Hub waar ze mee komen. Die komt morgen ook, wordt morgen ook gepresenteerd. Dat is een apparaat met een scherm. En dat ziet eruit als een oude Apple iMac. Ik weet niet of jullie die witte iMac
2: kennen. Ik zag het op jouw Instagram. Ja. Jij deed daar heel blij over.
3: Met zo'n halve bol eronder.
0: Ja, het is een halve bol inderdaad. Ja. Met daarbovenop een scherm met een metalen stang eraan.
3: Ja, en wat kan je ermee?
0: Daarmee kun je al je home apparatuur kun je ermee bedienen. Dus dat stel je voor, je hebt een speaker in huis en je hebt een deurbel en je hebt
3: een
0: veiligheidscamera en dat soort dingen. Dan kun je dat allemaal centraal via één.
3: Maar je wel een slimme deurbel hebben, hè?
0: Ja, wel een slimme. Ja, wel een ring of zo. Of een van die merken. En dan kun je dat bedienen. En wat eigenlijk het mooie van deze is, wat dus het gerucht is dat deze heel persoonlijk wordt. Dus afhankelijk van wie de vraag stelt aan die hub, krijg je ook natuurlijk je antwoord en wordt het scherm ook aangepast. Dus hij herkent of jij er staat, of jij er staat, of ik er staat.
3: En kan nu ook automatisch de deur dicht houden.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja, maar ze willen hier echt een serieuze stap mee gaan zetten in het smart home gedeelte.
3: Maar nog niet voor Europa?
0: Nou, hij komt hier wel uit, maar niet alle AI-functies die kunnen er nog in zitten. Maar natuurlijk wel de deurbel en dat soort dingen, dat kan er gewoon inkomen.
3: Ja, oké. Okay,
0: je bent niet enthousiast, hè?
3: Nou ja, ik vind al die belemmeringen vind ik dan jammer. Ik wil juist die extra stapjes hebben. En ik ben sowieso een gadgetfreak.
0: Ja.
3: Dan wil ik ook alles eruit kunnen halen wat erin zit. En dan denk ik van, dan word je weer belemmerd.
0: Die wet die is echt heel goed voor Europa. Maar momenteel zorgt alleen maar voor beperkingen, vind ik. Hoor. Want het zit echt innovatie in de weg. Want ja, moet je dan altijd alles opengooien voor iedereen? Of laat je een bedrijf zelf even pionieren en iets ontdekken voordat een ander erin moet gaan kijken? Ja. Vind ik, hoor. Maar ja, wie ben ik, hè?
3: Ja, Bernie Duin. Ja. En hopelijk volgende week ook weer.
0: Volgende week ben ik weer.
4: Okay, reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 12:02. Goedemorgen. Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. Ze was bij hem blijven slapen na een feestje. Haar telefoon werd afgepakt en die zou ze pas terugkrijgen als ze seks zou hebben met de man. Het OM baseert zich mede op een verklaring van een buurman die de politie inschakelde. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak. De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. Daarom wordt er gewerkt aan calamiteitsplannen zoals omleidingsroutes. Dat antwoordt gedeputeerde staten op vragen van het CDA en de ChristenUnie. Die vroegen om duidelijkheid na de plotselinge afsluiting van de Harderbergenbrug bij Nijkerk. En dat gebeurde vorige maand. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de sociale mediakanalen en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
11: Dan eens even kijken naar het weer. Diana Woei, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wat voor dag is het vandaag?
12: Een heerlijke dag. Ja, maar ik vind het een heerlijke dag.
11: Ik ook, heerlijk, ja.
12: Ja, en beter dan afgelopen weekend. Zo. En ja, als je het allemaal van bovenaf wil zien, dan ziet het er nog mooier uit. De lucht is heel erg helder. Oh. Je kunt ver kijken. Ja, als je naar het zuidwesten kijkt, dan kun je wat hoge wolkensluiers al zien liggen. En die komen geleidelijk aan onze kant op. Maar een groot deel van de dag verloopt toch overwegend zonnig. En op het moment is het een graad of 12, bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Vanmiddag ook niet veel wind, hooguit windkracht 3 op de meren. En dan de normale waarde voor de tijd van het jaar, een graad of 16.
11: Ja.
12: Nou, prima herfstdag zou ik zeggen. We krijgen dan wel meer bewolking vanavond, maar het blijft nog droog. Vannacht misschien een paar spatjes regen bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. En daarmee is het minder koud dan de afgelopen nacht, want toen hadden we een minimumtemperatuur van 5 à 6 graden.
11: Zo. Ja, ik vond het echt fris, ja. Ja, vannacht. Ja.
12: Ja, nou ja, in Brabant heeft het zelfs aan de grond gevroren.
11: Oh.
12: Moesten ze de autoruiten krabben.
11: Zo.
12: Ja. Ja, dat zal bij ons deze week niet gebeuren. De temperaturen gaan in de middag omhoog. Maar het weerbeeld is nogal wisselend. Zullen we morgen wel merken. Want morgen hebben we te maken met overwegend veel bewolking. In de ochtend een paar buitjes. 'S middags ook nog een enkele mogelijk. Maar van het westen uit klaart het later in de middag op. En de avond verloopt dan droog. Dan hebben we morgen wel hogere temperaturen dan vandaag. Het kan zo'n 17 of 18 graden worden, ondanks de bewolking. Dat komt doordat de wind vanuit het zuidwesten waait en toch tamelijk milde lucht over onze omgeving gaat aanvoeren.
11: Hmm.
12: Nou, woensdag en donderdag wordt het echt prachtig herfstweer. Nou ja, je zou het bijna nazomer gaan noemen.
11: Echt?
12: Met middagtemperaturen van zo'n 18 tot 20 graden. Veel zonneschijn, droog weer, niet al te veel wind. Nou, heerlijk als je herfstvakantie hebt.
11: Ja, maar ja, hier is het 18 tot 20 graden. Stel je zit op een vakantiepark in het zuiden van het land, heb je misschien nog wel iets in meer.
12: Ja, inderdaad. In Limburg zou het zomaar 22, 24 graden kunnen worden.
11: Nou, heerlijk. Maar goed, het is van korte duur zo te zien.
12: Niet zo veranderlijk als het weer inderdaad. Ja. En dat deze week zeker zeker. Vrijdag weer veel bewolking en een paar buien. In het weekend dan draait de wind naar het noorden en wordt het weer tamelijk fris en wisselvallig. Vooral voor de zaterdag een paar buien bij 15 graden. En dan zijn we weer terug bij af. Wat we dus afgelopen weekend hebben gehad.
11: Maar vanaf zaterdag zie ik dan iets minder regen. Betekent dat volgende week dan misschien weer een beetje beter wordt?
12: Ja, dat winderige en buiige herfstweer, dat blijft maar 2 dagen bij ons. Dus vrijdag en zaterdag. En dan zou het zondag en volgende week weer droog kunnen zijn. Maar met een oostelijke wind wordt het niet echt warm meer.
11: Nee. Oké, maar de omgeving, het is rustiger dan.
12: Ja.
11: In ieder geval.
12: Ja, ja,
11: oké,
12: ja.
11: Leuk.
13: Flevoland, weer weet je.
11: Waar gaan we het over hebben?
12: Over champagne.
11: Oh!
12: Ja.
14: Mijn favoriete drankje. Ja. Heb je het meegenomen?
11: Er zit ook wel een 5 in de blok, dus ja. Het kan.
12: Nou ja, we hebben natuurlijk een extreem hete, droge en zonnige zomer gehad in heel Europa. En dat heeft gevolgen voor de druiven gehad. De druiven zijn vroeg geoogst.
11: Oh ja.
12: En ze zijn zoeter dan gebruikelijk door de zon en de hoge temperaturen natuurlijk. En dat heeft weer gevolgen voor het alcoholpercentage in de wijnen en de champagne.
11: Ja.
12: Nou, normaliter hoort er 13% alcohol in champagne te zitten.
11: Ik weet het niet, ik ben geen kenner.
12: Nou, ik ook niet hoor. Maar ik heb het van de BBC af, dit nieuwtje.
11: Wat
12: maar
11: leuk.
12: Ik vond het wel leuk om te vertellen. Normaal 13%, maar ja. Doordat het dus extreem weersomstandigheden waren afgelopen zomer, heeft de Franse brancheorganisatie aan de Franse autoriteiten gevraagd om het alcoholpercentage tijdelijk te verhogen naar 15%.
11: Oh.
12: Dat geldt dus niet voor de champagnes die je dus komen bij Oud en Nieuw dit jaar zou gaan drinken, maar pas in 2029 komen die flessen op de markt.
11: Oh.
12: En dan, ja, dan zou je zomaar een beetje tipsy kunnen worden.
14: En uit welk land? En uit welk land moeten ze dan komen?
12: Uit Frankrijk.
14: Uit Frankrijk, ja. Ja.
12: Want daar komt,
14: ja, want daar komt de champagne natuurlijk van.
11: Champagne.
14: Ja. Nee, natuurlijk.
11: Ja. Drink je wel eens champagne?
14: Zeker, heel veel. Ja? Oh, ja, dat is het misschien.
11: Ik vind het echt niet om naar binnen te krijgen.
14: Nee, ik vind het echt niet lekker.
12: Sommige champagne die zeg maar geen jaartal hebben, die komen in het jaar 2029, kun je die drinken bij Oud en Nieuw. Hebben ze dan wel een jaartal, dan is het pas bij 2030 dat je daarmee kan proosten. En dat er dus 2% meer alcohol in zit.
14: Nou, meer waar voor je geld. Heerlijk.
11: Ja, vertel dat ook even tegen Max Verstappen. Dan kan hij daar rekening houden met de volgende overwinningen. Of zo. Die denkt van, hey, deze is heel een stuk anders. Diana, dank je wel. Tot de volgende keer.
14: Dan het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband ben je op dit moment 6 minuten langer onderweg. Flitsers, er is er eentje gemeld op de Zuiderplasdreef in Lelystad in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Zo'n deuntje dat in je hoofd gaat zitten dan.
1: Ja, nogal.
0: Echt, hè? De drie J's zijn dat. En daarvoor Paul Simon en You Can Call Me Al. Of Aard.
1: Of Aard, ja. Aard, goedemiddag.
0: Goedemorgen. Hallo.
2: Ik blijf maar goedemiddag
1: zeggen.
0: Oh,
1: ja. Ja, dat is het. Dan reageert ook niemand natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Aard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het?
2: Goed hoor, hartstikke goed.
0: Ja, ben je wat leuks aan het doen?
2: Nou, ik had net even een lekker bakje koffie te drinken nog.
1: Oh, oh lekker. Ja. Zit er wat in?
2: Cappuccino.
0: Oh, lekker. Koekje erbij?
2: Nee, die hebben we al gehad.
1: Eentje per dag, hè?
0: Wat voor koekje was het?
2: Eentje per dag, hè. Rustig aan doen, hè.
0: En welk koekje had je erbij?
2: Het was een heel klein, klein gebakje.
1: Heb je wat te vieren?
2: Altijd, hè.
1: Ja? Het leven gewoon.
2: Het leven, ja. Het is toch hartstikke goed op dit moment.
1: Gelijk heb je.
0: Zeker. Het is maar wat je er zelf ook van maakt, hè?
2: Helemaal.
0: Ja, ik vind die uitdrukking altijd zo leuk. Het leven is als een frikandel. Je moet hem zelf speciaal maken. Ja, toch?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, alleen een frikandel van die ene cafetaria, die valt soms wel heel erg droog uit.
1: Ja.
0: Wat gekke is, dat vind ik juist lekker.
1: Maar, ja, echt?
0: Dat heeft,
1: ja. Okay.
0: Ja. Hoe droger de frikandel, hoe beter. Nou goed, dat is heel lekker. Aard, ga je vandaag ook nog verder wat leuks doen? Vanmiddag of zo? Lekker een beetje buiten, genieten van de zon?
2: Nou ja, op dit moment is het goed weer. Dus ik denk dat ik misschien wel een stukje ga lopen of een stukje fietsen vanmiddag.
0: Heerlijk, want er is weinig wind. Dus je hebt maar weinig last van tegenwind of rugwind.
2: Nou, in de polder maakt niet uit welke kant op altijd wind tegen.
1: Ja, dat is dan wel waar, ja. En waar fiets je dan naartoe, het liefst?
2: Het maakt niet zoveel uit, joh. Rondje naar Elburg toe en dan via kamp of weer terug of zo.
1: Leuk.
0: Oh, dat is een behoorlijk stukje, hoor.
1: Even een cappuccinootje met een gebakje onderweg.
0: Ja, en dan aan het einde krijg je een medaille.
2: Ja, soms wel, ja.
0: Oh, er belt iemand aan, hoor ik.
2: Ja, er zit niemand aan de bel op dit moment bij de voordeur.
0: Oh, ja, doe maar snel open, want voor hetzelfde geld is die man van die postcodes.
2: Welke postcode?
0: Nou, goedemorgen! Staat hij in één keer met een koffertje voor de deur? Oh, dat is minstens een kerstje denk ik, man.
2: Ja? Die komt alleen maar 's avonds, hè?
0: Oh, ja, dat is goed. Nee,
1: Je houdt de aard niet voor de gek, hoor.
0: Nee.
1: Zullen we eens even aan het prijsverrad gaan draaien? Tenminste, als jij het goede antwoord geeft natuurlijk op de puzzel.
2: Ja. Dat is goed.
1: Want wat heb jij gezien?
2: Ik heb gezien dat aan de linkerkant van de paal staat een bordje met aan de ene kant staat er 11 en de andere kant staat er 17.
0: Nou, dat moeten we even controleren. Ik heb het er helemaal niet gezien.
1: Zo, maar dat is ook heel erg klein. Zo, dat was even zoeken, denk ik, of niet?
2: Nou, het was even zoeken, maar dan zie je het ook vrij snel.
0: Ja, nou, met de ogen markeert niks, Aard.
2: Op dit moment dan niet, nee.
0: Nee, oké. Okay. Geniet er maar van in ieder geval. Want er is zoveel moois te zien tegenwoordig in de wereld. Rutger gaat je meenemen naar het rad.
1: Ja, wil jij een sweeper naar rechts of naar links? En dan hard of zacht of middel? Mag natuurlijk ook.
2: Ik laat het over aan de draaier.
0: Oh. Nou, jij mag het bepalen vandaag.
1: Dan doe ik hem gewoon op zijn Rutgers.
0: Hupsakee.
1: Naar rechts.
0: Lekker hard.
1: Lekker hard. Zo is het.
0: Rood of wit? Leuke prijzen zitten erop. Ik ben benieuwd wat er nou weer uitkomt.
1: Het wordt wit. Ja, net op de valrepen wordt het wit. Ja, nou ja, je kan maar goed voorbereid zijn op de toekomst. Je krijgt van ons een Omroep Flevoland ijskrabber.
0: Ja.
2: Nou, kijk eens dan.
0: Maar dat is wel zo'n ding. Leg hem gewoon in de auto. Want het is altijd, als je hem niet hebt en je hebt hem nodig, dan denk je van, waar heb ik dat ding liggen?
1: Maar de grote vraag is, heb jij een auto?
2: Ik heb een auto.
1: Oh, nou dan geven we die niet meer weg.
0: We kunnen hem ook op de fiets gebruiken, maar...
1: Nee, ja, dat... Ja.
0: Dat ziet er heel raar uit.
2: Het kan, hè, voor de spiegels.
0: Ja, of je zadel even een beetje ijsvrij krabben. Je kan hem ook voor andere dingen gebruiken, maar dan moet je zelf maar uitzoeken. Aard, dankjewel. Fijne maandag nog in ieder geval.
2: Ja, jullie ook een fijne maandag en bedankt voor het belletje.
0: Geen dank, hoor.
1: Dag, Aard.
0: Doei, dag, Aard.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De provincie maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland, nu er steeds vaker problemen zijn met wegen en bruggen. En tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de ANWB Verkeersinformatie met eigenlijk alleen maar goed nieuws. Het is overal lekker doorrijden, want er zijn geen files en geen flitsers gemeld.
9: De inwoners van Emmeloord die balen er al een tijd van. Waar ze van balen, dat hoor en zie je zometeen.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe.
15: Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: The Sister Sisters and I Don't Feel Like Dancing.
1: Ja, de inwoners van Emmeloord die balen er al een tijdje van. Het grote leegstaande horecapaviljoen op de Deel. De laatste ondernemer die vertrok 2 jaar geleden uit het pand.
0: Maar eind vorige week was er opeens volop activiteit. Verslaggever Gineke Smit nam polshoogte in Emmeloord.
1: Heb jij hem niet?
0: Nee.
1: Oh, ik dacht
0: dat jij hem had.
1: Ik zal hem er eventjes bij pakken natuurlijk, het hele item. Ze zitten soms elkaar even aan te kijken van... Oh,
0: van wie
1: jij
0: doet
1: zou,
0: wat, hè?
1: Zou ja. ik het doen? Nee, ik moet deze keer even aan de schuif trekken.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is, dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook al toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen weer gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar dan ook een speelhoek maken voor de kinderen. Ja, het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.
9: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Echt een toepasselijk plaatje eigenlijk ook vandaag.
1: Happy Together.
0: Oh, we zijn zo happy together.
1: Zo.
0: En how's the weather? Dat vragen zij zich ook wel af. Dat deden ze in de 60 jaar al, de Turtles. En happy together. En gelukkig hebben we daar Wouter van Bernebeek voor.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Nou, je hebt vandaag ook goed nieuws.
2: Jawel, toch?
0: Ja, ja.
2: Het ziet er mooi uit buiten. Veel beter dan afgelopen weekend in ieder geval.
0: Ja, je klinkt ook in één keer een heel stuk positiever.
2: Goed zo, mooi. Ja. Nee, er is bijna alleen maar positiviteit te melden deze week. In ieder geval op weergebied dan.
0: Ja.
2: Vanmiddag schijnt de zon flink. De temperatuur ligt op dit moment rond een graad of 13. Nou, daar gaat nog wat nodig bij komen hoor. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden met dus veel zon. Een paar stapelwolken, maar daar vallen verder geen buien meer uit. Er staat ook maar weinig wind. Dus zeker in de zon is het gewoon heel aangenaam weer, denk ik.
1: Ja. Oh, en kunnen we dan nog lang buiten blijven zitten of dat niet?
2: Nou, dat zal wel tegenvallen.
0: Het kan op zich wel.
2: Ja,
0: maar
2: het kan.
1: Met een dekentje en een vuurtje erbij.
2: Ja, je kan altijd. Nee, ja. Maar het wordt natuurlijk vroeg donker. Rond 6:15 is de zon wel onder en daarna gaat het wel afkoelen. Al neemt vanavond en vannacht wel de bewolking langzaam toe. Daardoor wordt het zeker niet zo koud als afgelopen nacht. Want vanmorgen was het plaatselijk 4 graden. Nou, komende nacht komen we niet veel lager uit dan 10 tot 12 graden. En dat heeft dus te maken met dat de bewolking gaat toenemen. Later in de nacht zou er ook een spat regen uit die wolk kunnen vallen, maar veel stelt dat niet voor. En morgen ziet er dan wel wat wisselvalliger uit, met meer wolken. Af en toe ook wat regen of een bui, maar er zal niet veel vallen. En tegen morgenavond klaart het weer op. Nou, ondanks die bewolking is het wel zacht, want de temperatuur komt uit rond 18 graden.
0: Mm-hmm.
2: En ja, de dagen daarna worden echt wel, nou ja, nazomers zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, we gaan richting de 20 graden.
2: Zeker. Woensdag en donderdag worden vrij zonnige dagen met weinig wind. En dan zouden we donderdag, nou misschien lokaal wel 21 graden kunnen worden.
1: Ja. Zo, wat lekker. En dan hebben we vrijdag wel even een dipje, zie ik.
2: Ja, vrijdag neemt de kans op een paar buien weer toe. Veel meer dan dat zal het niet zijn. En dan draait de wind naar het noordwesten. En dat levert dan temperaturen op van zo'n 16 graden, ook de dagen daarna. Maar dan wordt het al vrij snel weer droog. Dus het ziet er de komende tijd helemaal niet verkeerd uit.
0: Maar droog, loopt de temperatuur dan ook ietsjes op? Of zitten we gewoon dan weer rond de 16 graden of zo?
2: Nee, ook de dagen daarna, begin volgende week, zitten we meestal rond de graad of 16. Dat heeft te maken met dat de wind vanaf zee waait. Mm-hmm. Dus die echt warme lucht zijn we dan wel kwijt. Maar ook volgende week lijkt het toch in grote lijnen droog. Hoog en rustig weer te zijn.
0: Oh,
2: dus
0: ook helemaal goed nieuws. Ja. Niks, geen herfststormpje of zo op komst, hè?
2: Nee, de afgelopen dagen is er natuurlijk best wel wat regen gevallen.
0: Ja.
2: En waaide het wel stevig, maar verder weinig bijzonders voor de herfst. En dat zit er de komende 1 tot 2 weken zeker niet in.
0: Nou, ik denk dat er een hoop mensen blij zijn met deze berichtgeving.
2: Mooi.
0: Hey, Wouter, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Jo, is goed.
1: Doei.
2: Hey, doei.

0: Leuk, wij draaien wel eens plaatjes ook van andere artiesten. Climie Fisher, ken je nog?
1: Ja.
0: Die ene, die Simon Climie.
1: Mm-hmm.
0: En die andere hit maken Narada Michael Weldon van Gimme Gimme. Ja. Die hebben dit nummer geproduceerd en geschreven ook. En
1: we dachten,
0: daar hebben we twee grootheden voor nodig.
1: Ja.
0: Toen hadden ze op een gegeven moment al Aretha Franklin. En toen moeten daar nog een man bij hebben.
1: Ja.
0: Wie zou dat kunnen nu op deze manier?
1: Ja.
0: Kwamen ze per toeval eigenlijk op George Michael uit. En die zei gelijk van, ja, fantastisch. En die twee, George Michael en Aretha Franklin, die hebben een soort van vriendschap voor het leven destijds gekregen.
1: Wat leuk.
0: Helaas, George is er natuurlijk niet meer.
1: Ja.
0: Maar Aretha Franklin, die heeft, toen ze nog leefde, heeft ze altijd zeer positief over George Michael gesproken. En dat zorgde dus deze plaat eigenlijk voor.
1: Leuk.
0: You were waiting.
2: Dan de berichten van buiten Flevoland. Dikke pech als je in Leiden woont, maar in Utrecht moet zijn voor je werk of studie. Het spoor tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven gaat namelijk 9 maanden dicht. Vanaf vandaag. Het heeft allemaal te maken met een spoorbrug over de rivier de Gouwe die echt moet worden aangepakt. En dus zit er voor reizigers niks anders op dan eerder opstaan.
3: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
4: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
5: Het gaat 9 maanden duren.
6: 9 maanden? Ik had niet verwacht. Zo lang.
2: Ja, volgens ProRail kan het niet anders. Voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen weer zeker 100 jaar mee.
0: Het is een belangrijke dag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer wordt er gedebatteerd over het belastingplan, de inkomsten voor de schatkist dus. Het voortbestaan van het kabinet staat op het spel, zegt politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet.
7: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
0: De hele oppositie die had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Dat plan is dus van tafel, maar dat betekent wel dat er huiswerk is. Een nieuw plan maken dus waarvoor een meerderheid te vinden is. Nou is in ieder geval niet in de bonusaanbieding vandaag de plan.
2: Nee, zeker niet. Want de Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen. Ze hebben sommige systemen uit voorzorg uitgeschakeld, zegt NOS-verslaggever Roeland Muller.
8: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice. Die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet.
2: Ja. En het bezorgen van de boodschappen lukt ook niet. Dus zit je nou misschien thuis op je boodschappen te wachten? Laat dan vooral even van je horen via de app van Flevoland. 0320 28 50 50. Of misschien ben je wel een bezorger van de Albert Heijn. En zit je nu achterover te leunen? Of ben je wat anders aan het doen? Hoe ziet je dag eruit?
0: Ja, heb je vrij? Krijg je wel betaald dan of zo?
2: Want
0: het is niet jouw probleem in principe dat je niet kan werken natuurlijk. Hè?
2: Nee.
0: In zo'n bezorgdienst.
2: Nee, dus wij zijn wel benieuwd. Meld je dan even. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er nou allemaal precies is gebeurd en of het gaat om een hack.
0: Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Kappers zelf zeggen dat het een soort concurrentieoorlog is, zegt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond tegen de NOS.
9: Ja, als je dan op straat een beetje rondvraagt, dan hebben ze het idee dat er wel wat meer aan de hand is. En in Vlaardingen zijn ze sowieso wat achterdochtig. Want als je dan de andere kant op loopt, 2 straten verderop, daar zat bijvoorbeeld de werkplaats van de loodgieter van een paar jaar geleden. Dat verhaal kent iedereen ook nog. Ja, daar had ook iedereen het gevoel, daar is heel wat anders aan de hand dan alleen maar een verkeerd geplaatst toilet. En hier heeft men ook het idee van, ja, het zal niet vanwege de prijzen zijn of een keer een slecht kapsel.
0: Nee, dat niet. Wat er aan de hand is, ik weet het ook niet.
2: Ah, spannend daar.
0: Ja, bij de explosie vannacht raakte niemand gewond.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 1:30 is het geworden. Goedemiddag. Je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel. Dat kan in het kader van de Nationale Recycle Week. Die duurt tot en met aanstaande zondag. Recycle zet zich in voor het recyclen van afgedankte elektrische apparaten. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Tegen een 55-jarige man uit Almere is 40 maanden cel geëist voor verkrachting en geweld. De man zou een vriendin van een kennis hebben verkracht. Ze was bij hem blijven slapen na een feestje. Haar telefoon werd afgepakt en die zou ze pas terugkrijgen als ze seks zou hebben met de man. Het OM baseert zich mede op een verklaring van een buurman die de politie inschakelde. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Herzen. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze maandagochtend ronduit fris, met temperaturen ruim onder de 10 graden. Plaatselijk komt er ook een enkele nevel- of mistbank voor. De rest van de dag verloopt droog, met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. Onder invloed van de meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En vanmiddag liggen de maxima dan tussen de 15 en 17 graden. De avond verloopt dan overwegend droog met flinke heldere perioden. Maar later vanavond en tijdens de nacht van maandag naar dinsdag neemt de bewolking toe. En kan er vanuit het westen een buitje vallen.
12: Dit is Herberg Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

0: Somier is dat en Feels en Crowded House dat ook nog voor me. Don't Dream It's Over. Zometeen na 1 uur hebben we weer wat leuks.
1: Ja, twee hele leuke, gezellige kinderen.
0: Ja, Laura en Noah.
1: Ja.
0: En zij zijn in een gelukkige positie, spelen namelijk een hoofdrol.
1: Ja, in Juf Braaksel. Die gaat deze maand in première. En daar komen ze zo meteen alles over vertellen. Want ze komen natuurlijk ook naar Flevoland.
0: Ja, eind november staan ze in het voorhuis in Emmeloord. Nou, we willen natuurlijk alles van ze weten. Hoe ze zich voorbereiden. Hoe dat nou is om in zo'n musical te spelen.
1: Lijkt me heel spannend.
0: Ja, zeker ook. Zondag hebben ze première.
1: Ja.
0: Nou, dan begint het wel te spannen ook, hoor.
1: Zeker.
0: En dan moeten alle puntjes op de i komen. En dan moet alles kloppen en alles goed zijn. En dan zitten er allemaal mensen die ze kennen zitten in de zaal. Die zijn allemaal aan het kijken naar alleen die kinderen.
1: Ja.
0: Zijn een aantal kinderen die daarin spelen. En het is, ik heb hem gelukkig al mogen zien. Het is erg leuk geworden ook. Maar goed, daar gaan we straks van alles over vertellen. Juf Braaksvoldas als musical in de theaters. Nu eerst muziek, zometeen van Numidia en John West. Met Habibi. Eerst Chris Ria en Josephine.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik van, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes gigabandjes schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij controles op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. En je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel.
7: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan nog het verkeer van de ANWB. Er zijn twee vertragingen. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en Afrit Zifterband, 5 minuten. En de N301 Barneveld Almere tussen Nijkerk en de A28 ook 5 minuten vertraging. Flitsers zijn niet gemeld. Heb je er wel eentje gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
9: De nieuwe musical die zondag in première gaat is Juf Braaksel. Gebaseerd natuurlijk op de populaire boeken van Carrie Slee. Eind november is de musical in Flevoland te zien. En wij gaan zometeen alvast een beetje vooruitblikken met twee hoofdrolspelers.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
17: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
18: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Edje. Edje Sheeran.
1: Jij mag Edje zeggen.
0: Ik mag Edje zeggen voor vrienden. Ja, hij heeft niet zoveel vrienden meer over, hè?
1: Nee.
0: Dat was toch een gedoe, want die concerten en zo, dat die artiesten uit Israël in zijn voorprogramma had staan en zo. Dat,
1: oh. Of, ik heb dat even gemist.
0: Ja, nee, er was een hoop gedoe over en zo ook. Maar hij heeft excuses aangeboden en gezegd ook muziek moet gewoon politiekloos zijn en zo. Ja. Gewoon om de muziek. Maar ja, goed, het is toch wel allemaal moeilijk ook.
1: Ja, ja, bij het Songfestival lukt dat ook niet echt.
0: Nee, zegt de organisatie ook, het moet niks met politiek te maken hebben. Maar ja, waar het niet over politiek gaat.
1: Ja, dat is hier in Herberg natuurlijk. Het is herfstvakantie. Ja. Mocht je wat leuke tips nodig hebben, dan hebben we er misschien wel eentje voor iets later deze maand.
0: Je ziet er beter uit, hè, op die foto, Rutger.
1: Goed, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. De Juf Braaksel gaat namelijk in première, de musical. En bij ons in de studio zitten twee jonge hoofdrolspelers uit Almere. Laura van Tol en Noah Bellaert.
2: Ja,
1: goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, stelletje Minkukos. Want zo worden jullie genoemd in de voorstelling.
2: Ja,
0: hè?
2: Klopt. Ja. Ja.
0: Noah, kan je een klein beetje uitleggen waar Juf Braaksel over gaat? De meeste mensen kennen het wel, maar...
2: Ja, het gaat eigenlijk over de boeken van... Nou, eigenlijk is het vernoemd naar de boeken van Carrie Slee. En het gaat dus eigenlijk over een juf die eigenlijk super streng is en allemaal regels voor de kinderen bedenkt, zodat ze steeds minder eigenlijk op school kunnen, zoals vrienden maken of andere dingen, of telefoontjes, of nou, het mag sowieso al niet in school, maar dat. En wij zijn dus spelen dus zeg maar de kinderen die die daar op school zitten. Ja. En wij maken allemaal avonturen mee met juf Braaksel.
0: Ja, daar komen we zo meteen nog op. Maar okay. Juf Braaksel, dat is wel een knappe vrouw, hè? Theodora Braakel heet ze eigenlijk, toch?
2: Ja.
0: Maar wat vinden jullie van haar? In het stuk dan, hè?
3: Ja, in het stuk is ze heel irritant. We haten haar.
2: Ja, apart.
3: Ja, ze is heel apart.
0: Ja. Ja. En hebben jullie als kinderen van die school... hebben jullie gelijk door wat er met haar aan de hand is?
2: Nou, hun wel al, want... de boeken ervoor zijn, zeg maar, en de films zijn Lot en Thijs, zeg maar. Oh, maar ik kom deze musical nieuw binnen als klasgenoot van Lotte en Thijs en Milou.
0: Jij wordt door die juf Braaksel, word jij een beetje binnengeleid, hè?
2: Ja. Dus ik weet eigenlijk nog niet hoe juf Braaksel er eigenlijk echt uitziet en hoe zij is qua karakter natuurlijk.
0: Maar met jouw persoontje, is er iets van plan?
2: Zeker, ja.
0: Hoe speel je? Want jouw echte vader is niet een wetenschapper. Jij speelt de zoon van een wetenschapper, hè?
2: Ja, klopt.
0: En die moet een Nobelprijs gaan winnen.
2: Ja.
0: Hoe speel je dat? Want dat moet je toch ergens vandaan halen, toch?
2: Het is eigenlijk een beetje... je komt daar binnen en je weet dat je vader een Nobelprijs heeft gewonnen en dat hij een bekende wetenschapper is. Daar ben je ook wel trots op, maar je vindt ook wel, nadat je merkt in de musical ook wel, vind ik het toch wel wat minder, omdat juf Braaksel mij als lievelingetje kiest, zeg maar, en dat vertelt ze hem, zeg maar, ook aan de klas. Dus dan denk ik, oh, want ik werd op mijn volgeschool, zeg maar, in de musical ook gepest, omdat mijn vader wetenschapper was.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, zo speel ik het eigenlijk ook wel een beetje. Dat ik denk op een gegeven moment, oh my gosh. Omdat
0: niet te veel vertellen, hè? Want anders gaan de mensen niet meer.
2: Nee. En eigenlijk is het dan gewoon dat hun mij een beetje haten. Maar daarna komt het...
0: Heeft de regisseur je goed voorbereid op zo'n rol?
2: Ja, heel goed. Ja. Hij heeft mij heel veel dingen verteld. Hoe Lucas qua karakter is en zo. En,
0: leuk ook.
2: Daar kan je ook een beetje op inspelen eigenlijk.
0: Het leuke eraan, Laura, ieder persoontje, jullie hebben allemaal je eigen verhaaltje, hè?
2: Mm-hmm.
0: Wat is jouw achterliggende verhaaltje?
3: Ik heb niet echt een achterliggend verhaaltje. Het wordt niet echt verteld.
0: Nee? Maar wat voor type speel jij?
3: Ik speel Lotte en zij is een beetje heel avontuurlijk en houdt wel veel van praten, vind ik zelf. En is gewoon een heel blij meisje.
0: Mm-hmm.
1: En ben je in het echt ook zo?
3: Ik vind het zelf van wel. Want ik, nou, avontuurlijk niet echt. Maar ik ben wel heel blij en praat ook veel. Misschien nooit het handigste is, maar...
0: En hoe lang spelen jullie eigenlijk al? Ik bedoel, is dit jullie eerste musical?
2: Nou, die van mij niet. Ik heb hier vooral Elisabeth een musical gedaan. Mm-hmm. Met Pia Douwes en Danique en Milan en zo. En daarvoor eigenlijk, dat was ook mijn eigenlijk... Elisabeth was ook eigenlijk, zeg maar, mijn eerste first.
0: De eerste professionele musical. Ja. Want jullie zijn professionele musical acteurs in principe.
2: Eigenlijk
0: toch?
2: Wel, ja.
1: Hoe voelt dat?
2: vet.
3: Ja, het voelt wel vet.
4: Ja. Ja.
3: Dit is nog maar mijn tweede musical ever.
4: Ja.
3: Dus ik heb alleen nog maar Frozen gedaan. Ja. En dit is...
4: Alleen nog maar Frozen.
3: Okay, ja,
1: ik wou net zeggen.
4: Hè? Alleen dat nog maar.
3: Nee, ja, ik heb Frozen gespeeld. En dat is het eigenlijk wel. Ja. Het klinkt nu alsof ik Frozen niet leuk vind, maar dat vond ik wel. Maar,
4: ja. Hey, en juf Braaksel, hoe leuk is dat om te doen? Want er zitten natuurlijk ook allemaal liedjes in. Nieuwe liedjes allemaal geschreven.
3: Ja.
4: Laura begint in de hemel te stralen.
3: Ja. Ja. Ik hou heel erg van de nummers en van de dansjes.
4: En welke is jouw favoriet? Is dat ook wie?
3: Nee, Nobelprijs. Klinkt heel raar, maar het heeft een leuke dans en een leuk qua zangstukje.
4: Ja, ja. Niek is de choreograaf, toch?
3: Ja.
4: Niek Fleuren?
2: Nee, die is de. Dat is Frank.
4: Oh, dat is Frank. Ja. Net andersom ook.
3: Ja.
4: En die heeft leuke dansen voor jullie verzonnen.
3: Mm-hmm, heel erg.
4: En konden jullie allebei al goed dansen?
3: Ik kon wel dansen. Ja. Maar ik ben wel beter geworden door juf Braaksel.
2: Ik ook.
3: Vind ik.
4: Ja. Omdat de dansjes moeilijker zijn of omdat het gewoon beter aangeleerd is?
3: Ik heb er meer voor geoefend.
2: Ja. Ja.
3: Soms doe ik dat niet.
4: Nou ja,

0: Zondag is de première.
1: Ja.
0: En daarvoor is de voorpremière, die is net zo belangrijk. Wie gaat wat spelen, weten jullie dat al?
2: Ja. Ik ga de première spelen en ook de show daarvoor.
0: Ja.
2: Dus ja, dat.
0: Ja, en jij, Noah?
3: Ik speel de dag ervoor de première, zeg maar, en de voorpremière.
0: Ja.
3: 17 oktober en de 18e is, zeg maar, dan de première en de voorpremière.
0: Ja, nou, dus... dan komen we nog van allerlei dingetjes. We gaan heel veel over jullie horen en zien.
3: Ja.
0: Waar kijk je het meeste naar uit, Laura? Welke voorstelling wordt dat?
2: Ik denk dat ik mag spelen in de Lamar. Dat is wel heel vet. En in Almere.
0: Wat maakt dat zo bijzonder dan? Want Almere is toch veel leuker?
2: Ik vind dat de Lamar gewoon een heel mooi theater is. Maar Almere komen heel veel vrienden en zo en familieleden kijken.
4: En waar ben je dan meer zenuwachtig voor? Dat vrienden en familie komen of dat allemaal onbekende mensen naar je kijken in een mooi theater?
2: Ik vind het altijd wel spannender dat echte mensen die ik ken naar me komen kijken.
4: Ja,
3: die
2: kennen mij ook echt.
0: Ja, ook en nog heel even over die juf Brakel. Is zij backstage wel een beetje aardig?
3: Zeker.
0: Hij zei. Vind ik het leukste stukje uit de show, dat ze dat gaan zeggen.
3: Ja, met dat stukje met... Ja,
0: ja, ja.
2: Doet er niet toe.
0: Doet er ook niet toe. En dat is ook het leuke natuurlijk, dat deze show niet alleen maar gewoon... Het is leuk spelen, er zit een verhaal achter, er zit een boodschap achter... en die mogen jullie vertellen.
3: Ja.
0: Nou.
3: Ja.
0: Zijn jullie er wel allebei bij de première aanstaande zondag?
3: Zeker, iedereen.
0: Ja, dat wordt één groot feest. Met z'n allen van die trap af.
3: Ja.
0: Niet duwen.
3: Nee.
0: Door de foto.
2: Ik kan het niet beloven.
0: Zij zijn echte musicalster.
4: Ja, dat hoor je al wel. Ja.
0: Nou, heel veel plezier in ieder geval.
3: Ja,
0: is er ook al wat nieuws wat je denkt van ga ik volgend jaar spelen of wil ik spelen?
3: Nou, ik weet niet of dat komt, maar dat zou ik wel heel vet vinden. Vindt Laura ook Mathilda.
0: Leuk.
3: Ja.
2: Ja. Het zou me verbazen dat het zou komen.
3: In corona was het volgens mij dat die musical zou spelen. Maar omdat corona was, is dat uiteindelijk afgelast. Volgens mij zou dat Vlinder toen Mathilda spelen of zo.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat is dus afgelast. Dus ik hoop dat het dit jaar komt. Misschien volgend jaar trouwens.
0: Dit is al een beetje een knipoogje, hè, naar Mathilda, toch?
3: Ja, ik hoop het wel.
0: Mensen die kijken, die kunnen... Goed. Heb je in ieder geval een goede vooropleiding heb je dan al gehad.
3: Zeker.
0: Dank jullie wel. Ja. Heel veel plezier. Toi toi toi noemen ze dat, hè?
3: Ja.
0: Hebben jullie de toi toitjes al klaar? De leuke cadeautjes?
3: Ja.
0: Maar dat moet je niet zeggen. Nee, mag ik niet zeggen. Veel succes in ieder geval. Leuk dat jullie er waren.
2: Dank je wel.
5: Je luistert naar Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is precies 13:30. Goedemiddag. Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden, meldt de gemeente. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het poldervlak en de vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. En ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een bedrijfspand. De heren van de Almeerse hockeyclub hebben gisteren in de 6e speelronde hun 5e seizoensnederlaag geleden. Op sportpark Klein Brand in Almere was de Gooise hockeyclub met 2-1 te sterk. Door die nederlaag staat de ploeg van trainer Donald Drost in de promotiedivisie na 6 speelrondes 11e. En dat is een directe degradatieplaats. En je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel. Dat kan in het kader van de Nationale Recycle Week. Die duurt tot en met aanstaande zondag. Recycle zet zich in voor het recyclen van afgedankte elektrische apparaten. De actie geldt nog zolang de voorraad strekt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de sociale mediakanalen. En natuurlijk onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze maandagochtend ronduit fris, met temperaturen ruim onder de 10 graden. Plaatselijk komt er ook een enkele nevel- of mistbank voor. De rest van de dag verloopt droog, met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er wat warmere lucht aangevoerd en vanmiddag liggen de maxima dan tussen de 15 en 17 graden. De avond verloopt dan overwegend droog met flinke heldere perioden, maar later vanavond en tijdens de nacht van maandag naar dinsdag neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen een buitje vallen.
16: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn 2 vertragingen. De N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de A28. Bijna 10 minuten vertraging. En de N307 Kampen-Lelystad tussen de N50 en de N306. Ook 10 minuten. Er komt er nog eentje bij. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urken en afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er niet. Heb je er wel eentje gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Hatje, Raymond Hermans was dat. En ons pakken ze niet. Nee, zo is dat inderdaad.
1: Zo is
0: we hadden eerder deze uitzending over Narada Michael Walden. Weet je wel, van die hit. Nou, dat was de eentje van Gimme, Gimme, Gimme.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, zegt hij ook, geef me alles, geef me alles, geef me alles.
1: Ja,
0: hoeveel zeker. Hoeveel kun je vragen van iemand? Shownieuws.
1: Ja, shownieuws. Nou ja, ja, ik heb Nico Dijkshoorn. Ken je hem nog?
0: Ja, ja, ja.
1: Afgelopen vrijdag is hij aangereden in het centrum van Amsterdam door een fatbiker.
0: Oh?
1: Met 50 kilometer per uur. En hij viel helemaal op zijn rug en zijn jas over zich heen. En toen besefte hij zich eigenlijk hoe broos het leven kan zijn.
0: Ja, zeker.
1: En het ergste nog, er kwamen een heleboel lieve mensen op hem af om hem te troosten, te helpen, alles wat er nodig was.
0: Ja.
1: Behalve degene op de fatbike, die zei van nou, je
0: die
1: kan
0: was al,
1: lekker de
0: middelvinger krijgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is dat toch met die gasten die op die dingen rijden? En dan zeggen ze altijd van ja, maar je mag niet generaliseren. Er zijn ook leuke mensen die op een fatbike rijden. Ja, precies niet.
1: Nee.
0: Het is bijna altijd irritatie, eerlijk gezegd.
1: Dat kun je wel zeggen,
0: en levensgevaarlijk.
1: Ja.
0: Want ik zie ook vaak drie jonge kinderen dan op zo'n fatbike.
1: Ja.
0: Zonder helm, met z'n drietjes. Rijdt 30 of 35.
1: Ja.
0: En dan zeg je, nou, dat is niks te hard.
1: Ja.
0: Maar als je met 30 op je snavel had.
1: Ja, zeker.
0: Ik wil
1: dat
0: geen
1: contactagent
0: zijn die ik bij de ouders moet gaan vertellen van hij is niet zo goed terechtgekomen.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, er is ook nog goed nieuws.
0: Oh,
1: Shelley Vol van O'Gene,
0: ja.
1: Die gaat trouwen. Ze heeft ja gezegd.
0: Ah, wat leuk.
1: Na 10 of 11 jaar waren ze samen.
0: Het
1: was zij samen met Rory.
0: Het werd een keertje tijd.
1: Het werd een keertje tijd.
0: Ja.
1: En hoogstwaarschijnlijk heeft haar deelname met Expeditie Robinson daar ook wel wat mee te maken. Want vandaag zijn de kandidaten van Expeditie Robinson bekendgemaakt.
0: En heeft dat iets met elkaar te maken? Ze is een huwelijk gevraagd. Ze dacht gelijk van, ik ga even pleiten.
1: Nou, of andersom.
0: Ja.
1: Dat ze een tijd weg was. Want je bent dan volgens mij anderhalve maand weg of zo, ja, dan besef je natuurlijk wel hoe fijn je leven thuis kan zijn.
0: Ja.
1: En dat je elkaar heel erg mist en zo. Nou ja, en daarna zo'n aanzoek, dat zou toch mooi zijn?
0: Ja, eindelijk. Ik ben nu een paar weken weg. Nou weet ik wat ik heb. Meestal is dat bij de man, hè? Dat is een liedje van, toch? Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is wat hij mist als het er niet meer is.
1: Ja,
0: dat
1: ja
0: is ook
1: van
0: waar,
1: de Puma's, hè? Of de Dijk.
0: Puma's.
1: Nou ja.
0: Ja.
1: Precies, we weten welke.
0: Ket en Amin.
1: Ja.
0: wie zijn de andere kandidaten? Want dat maakt het wel leuk natuurlijk. Als er een beetje spanning straks is.
1: Zeker. Nou, onder andere Maxime Meiland. De zanger van Goldband, Boas, die doet mee. Iemand van GTST, Sophie Bouquet. En Shelley Vol dan. En ook een hoop Vlaamse sterren. Want het is deze keer een editie. Voor België en Nederland.
0: Echt letterlijk kamp Noord en Zuid.
1: Echt letterlijk kamp Noord en Zuid, inderdaad. En nou ja, goed, volgens mij hoeven we niet zo te vrezen van de Vlamingen, hoor. Want ik heb hier bijvoorbeeld Dorien Nuyts. Wie kent haar niet? Zij ging viraal op TikTok nadat ze een frituur kocht. En ook op het eiland heeft de Vlaamse frietjesbakker een duidelijk recept voor succes: proeven winnen. Nou, dat is alles wat er over haar te melden valt. Dus wat dat betreft.
0: Zover is de selectieprocedure voor Expeditie Robinson al gegaan. Je komt een airfryer en je zit erin.
1: Nou, en ja, inderdaad. Dus wanneer word ik eens een keertje gevraagd? Want ik wil heel graag meedoen.
0: Heb je al een airfryer dan?
1: Nee, maar die wil ik best even halen.
0: Eerst een airfryer kopen. Moet je wel de goede kopen natuurlijk, want anders maak je weer geen kans.
1: Nee.
0: Ah, nee, dat is niet de goede airfryer.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, Shinky Knecht trouwens, ben ik nog vergeten.
0: Oh,
1: die doet ook mee.
0: Short Tracker.
1: Ja. En het is allemaal te zien vanaf 1 november, 8 uur bij RTL 4.
0: Oh, leuk ook. En Frans Duits heeft een boek uitgebracht. Hè. In Vallen Opstaan is de zanger enorm openhartig en goud eerlijk. Onder meer collega-zanger Guus Meeuwers, die wordt niet gespaard.
1: Oh!
0: Nou, een beetje ruzie daar. Ik stond ooit backstage tijdens de Vrienden van Amstel met Guus Meeuwers. Dronken een sigaretje te roken. De peuk die deelden we. Guus die dronk een biertje en ik een Bacardi Cola. Bier drink ik zelf nooit, zet hij geen druppel, ik hou er niet van. Frans vertelde over plannen om een eigen concert uit de grond te stampen. En Guus beloofde hem dat hij er graag bij zou zijn. Om Frans te helpen er een succes van te maken. Maar uiteindelijk, toen zei Guus, nee joh, daar ga ik niet aan meedoen.
1: Oh?
0: Te weinig geld.
1: Oh,
0: ja,
1: oh dat is niet zo aardig.
0: Dat was niet zo aardig, nee.
1: Oh.
0: Leuk om die twee dan op de volgende expeditie-eiland te zetten.
1: Kunnen ze daar lekker uitvechten
0: lekker,
1: met elkaar. Daar
0: houden we het in ieder geval ook. Goed, en we hadden het net over O'Gene.
1: Ja.
0: Die kennen ze natuurlijk van leuke plaatjes, hè?
1: Magic.

0: George Harrison. En What is Life? En daarvoor O'Gene en Magic, waarvan een van de meiden dus mee gaat doen met Expeditie Robinson.
1: Ja, ja, leuk om die weer eens een keer te horen, hun eerste singeltje. Die heb ik echt lang niet gehoord.
0: Wat zit jij nou weer nee te schudden, Jordi Bouw?
2: Kom niet zo.
0: Wat is er? Ga eens even bij die microfoon staan. Vertel eens even, jij vindt hem niet zo leuk.
3: Nee.
1: Waarom niet?
3: Nou ja, ik vind het gewoon geen leuk nummer, dat is toch niet zo gek? Daarom draai ik hem niet in Flevoland Muziekland.
0: Wat ga jij wel draaien?
3: Shawn Mendes ga ik draaien. Ja. Waar begon ik ook alweer mee?
0: Eén plaatje hè, van de 4 uur.
3: Ja, ik heb zoveel nummers voorbij zien komen.
0: Hey, jullie gaan iets doen over het nachtleven van Lelystad of zo?
3: Ja.
0: Heb ik dat goed gezien?
3: Dat klopt.
0: Want?
3: Nou ja, ik weet niet of je wel eens in Lelystad bent geweest in de avond en in de nacht. Maar er is nou niet zo heel veel te beleven daar.
0: Overdag er ook niet.
3: Nee, maar 's avonds is het vrij weinig. En er zijn politieke partijen die zich daar zorgen over maken. Die er wat aan willen veranderen.
0: Hebben ze ook wel ideeën dan? Moet er een nachtclub komen? Of moet er meer bioscopen komen? Want Lelystad, in principe hebben ze een mooie bioscoop. Een uitgaansplein daar. Ja. En een groot theater en zo, waar echt de grote sterren ook komen.
3: Ja.
0: Dus daar ligt het niet aan. Dus het ligt aan andere dingen. Er moet iets meer reuring komen.
1: Nou, misschien ook wat meer plekken. Want we hebben daar eigenlijk maar...
0: Voorlopig zijn het alleen nog maar dark plekken daar.
3: Nee, maar daar hebben we vanmiddag een uitgebreid gesprek over. Met Bas de Reus van Pro.
0: Oké, leuk. Met
3: Oudeke.
0: Ja, natuurlijk. Nou hoor, gezellig ook weer. Vast duo op de radio in de middag. Jouw vriendjes. Tot straks, Jordi.
3: Ja, ik eet mijn appeltje nog even op.
0: Ja, niet alles, hè. Steeltje.
4: Ah, ik kan steeltje.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik van, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes een gigabandje schenken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. En de heren van de Almeerse hockeyclub die hebben gisteren in de zesde speelronde hun vijfde seizoensnederlaag geleden.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan kijk ik naar de situatie op de weg in Flevoland. Nou, ik heb goed nieuws. Net als heel de middag kun je overal lekker doorrijden in onze provincie. En snelheidscontroles, die zijn er ook niet gemeld. Maar heb je er toch een gespot? Laat het dan even weten via de app van Flitsmeister. En welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. En ik heb het beloofd, zometeen hoor je Shawn Mendes met When You're Gone.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Jan Mendes bij Flevoland. En When You're Gone. Nou, hij hoeft niet zenuwachtig te zijn, hoor. Dat zijn vriendin er vandoor gaat. Want ik heb laatst nog wat foto's van hem voorbij zien komen. Hij ziet er dolverliefd uit, die Jan Mendes. En ik verwacht ook binnenkort wel nieuwe muziek van hem eigenlijk. Misschien wel een liefdesalbum. Of misschien wel iets over een kindje. Wie zal het zeggen? En daarvoor trouwens Tel Council in Have You Ever Had It Blue. 12:12 is het geworden. Goedemiddag bij een uurtje Flevoland Muziekland. Het is 12 oktober vandaag. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. En om alvast de week maar goed te beginnen, ga ik zo meteen iets weggeven. Normaal gesproken speel ik natuurlijk het spelletje Kiek. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Zometeen ga ik het even helemaal anders doen. En jij kunt kans maken op een prijs als je het antwoord raadt. Zometeen stel ik je die vraag, maar ik zou alvast wel een tip geven. Pak je telefoonnummer maar even bij, want dat antwoord dat mag je straks aan me doorgeven via WhatsApp op het telefoonnummer 0320 28 50 50 of bellen naar datzelfde telefoonnummer. Dat kan natuurlijk ook. Nou, zometeen meer over dat bijzondere spelletje. Eerst nog wat muziek. Dit is Rob de Nijs en Bangerhart.

Dit nummer betekende het doorbraak, of de doorbraak moet ik zeggen. De Bausa en Magnetic, niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. En dat geldt natuurlijk ook voor dat nummer van Rob de Nijs die je daarvoor hoorde. Banger Hart. Eens even kijken, het is 3:10 geworden en ik las vanochtend leuk nieuws bij ons op de website en op de app. En dat gaat over het spelletje Ganzenbord. Misschien heb jij het ook al meegekregen, want wie namelijk deze week een oud elektrisch apparaat inlevert bij de Milieustraat of bij een kringloopwinkel, die krijgt daar een gratis ganzenbord.

Kan dan van alles zijn, hè? Een oude waterkoker, een kapotte stofzuiger, een koffiezetapparaat dat het niet meer doet. Als je dat inlevert bij bijvoorbeeld een kringloopwinkel of een milieustraat, dan krijg je het spelletje ganzenbord erbij. En ik ga nu ook alvast een spelletje weggeven. Het spelletje ganzenbord. Ik heb er hier één liggen. En die is misschien wel voor jou als je het leuk vindt. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En dat is namelijk de vraag van vandaag goed beantwoorden. Die vraag die gaat natuurlijk over het spel ganzenbord. En het gaat over het winnen. Want wanneer win je bij het spel ganzenbord? Op welk vakje moet je dan uitkomen? Dan ben ik op zoek naar een getal. Dus wanneer win je het spel ganzenbord? Op welk vakje moet je dan uitkomen? Ik ben op zoek naar een getal. Als jij het weet of denkt te weten of een gokje wil wagen, dan kun je dat aan me doorgeven door te bellen of door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. En ik ga één spelletje weggeven. Dus de kans is aanwezig dat je het wint. Maar het kan ook aan je neus voorbij gaan. Ik zou zeggen, probeer het maar. Op welk vakje moet je uitkomen als je wil winnen bij ganzenbord? Welk getal is dat? 0320 28 50 50. Dit is wat muziek van The Birds en Mr. Tambourine Man.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden, meldt de gemeente. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het poldervlak en de vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. En ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een bedrijfspand. De heren van de Almeerse hockeyclub die hebben gisteren in de zesde speelronde hun vijfde seizoensnederlaag geleden. Op sportpark Klein Brand in Almere was de Gooise hockeyclub met 2-1 te sterk. Door de nederlaag staat de ploeg van trainer Donald Drost in de promotiedivisie na 6 speelrondes 11e. En dat is een directe degradatieplaats. En je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel. En dat kan in het kader van de Nationale Recycle Week. Die duurt tot en met aanstaande zondag. Recycle zet zich in voor het recyclen van afgedankte elektrische apparaten. En die actie geldt zolang de voorraad strekt. Nou, heb je nou geen oud elektrisch apparaat, maar wil je toch kans maken op een ganzenbordspel, dan zou ik zeker naar de radio blijven luisteren. Ik vertel je er zo meer over.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze maandagochtend ronduit fris, met temperaturen ruim onder de 10 graden. Plaatselijk komt er ook een enkele nevel- of mistbank voor. De rest van de dag verloopt droog, met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er wat warmere lucht aangevoerd en vanmiddag liggen de maxima dan tussen de 15 en 17 graden. De avond verloopt dan overwegend droog met flinke heldere perioden, maar later vanavond en tijdens de nacht van maandag naar dinsdag neemt de bewolking toe en kan er vanuit het westen een buitje vallen.
8: Dankjewel Floris, dan kijk ik naar de situatie op de weg in Flevoland. Nou, het is overal lekker doorrijden. Geen files en snelheidscontroles heb ik ook niet op de lijst staan, maar heb je er toch geen gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Ja, en hoe maak je nou toch kans op een spelletje ganzenbord? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet een vraag beantwoorden. En als je het antwoord goed hebt, dan zou dat spel zomaar voor jou kunnen zijn. Ik ga 1 spelletje weggeven zometeen. De vraag van vandaag is: op welk vakje moet je uitkomen bij ganzenbord om te winnen? Een vakje met een getal. Welk getal is dat? Als jij denkt te weten, dan mag je dat aan me doorgeven door te appen of te bellen naar 0320 28 50 50. Doe dat wel snel, want over een minuut of 6 dan ga ik een winnaar bellen.
10: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: staat toch op een bucketlist? Uit een vliegtuig springen en dan met zo'n parachute naar beneden. Lijkt me geweldig spannend, maar ook wel weer een leuke ervaring. Bente die maakte er een nummer over. Dat heet, ook niet geheel ontoevallig, Parachute. En daarvoor Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. Nou, eens even kijken wat voor appjes ik heb binnengekregen. Want ik stelde je net de vraag over het spelletje Ganzenbord. Wanneer win je dat spelletje? Op welk vakje moet je dan uitkomen? Nou, er zijn verschillende antwoorden binnengekomen, zie ik nu. Bijvoorbeeld van Wil, die heeft een gokje gewaagd. Ze denkt op getal 100. Helaas Wil, fout gegokt, maar leuk om van je te horen. Hilda, die heeft het wel goed. Het is namelijk op vakje 63. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het ook moest opzoeken hoor vanochtend. Dus het is best wel lastig, maar voor Hilda niet. Zij weet dat je wint als je terechtkomt op vakje 63. Exact ook op 63, hè? Anders moet je terug. Dan heb ik hier Ron. Ron denkt 31. Nee, helaas. Nico en Evelien, die weten het ook. Vakje 63. En is het voetbalstadion je goed bevallen, Jordi? Ja, nou, leuk dat je erover begint. Ik was afgelopen vrijdagavond met Odeke mee naar Almere City om daar de wedstrijd te bekijken tegen FC Eindhoven. Zometeen in Studio Flevoland alle details daarover. Dus blijf luisteren, dan vertel ik hoe het was. Dan heb ik hier Gerrit. Gerrit uit Zeewolde, vakje 63 met heel veel vraagtekens erachter. Nou Gerrit, die vraagtekens die kun je wel weghalen hoor, want het klopt gewoon. Sietske, die denkt vakje 63, klopt. Dan heb ik hier Rob, ook 63, dat is het laatste vakje. Dan heb ik hier Ron, die zegt geen idee, uitroepteken, uitroepteken, gokje 48. Nou, je zit in de buurt, maar het is niet helemaal goed. En heb ik ook nog een berichtje binnengekregen van Katrien. Die zegt, je wint als je op vakje 63 terechtkomt. Goed, ja. Maar ja, wie wint nou een spelletje ganzenbord? Dat heb ik natuurlijk beloofd om weg te geven. Ik ga gewoon eens even iemand bellen. Met het goede antwoord dan wel natuurlijk, hè. Even kijken, 06, ja. Dan moet de telefoon wel overgaan en het moet ook opgenomen worden. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde om kans te maken op dat spelletje. Ik ga eens een oude bekende bellen. Het was lang geleden dat ik haar heb gesproken.
1: Sietske.
0: Hi Sietske, met Jordi onder Flevoland.
1: Hi.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is alweer even geleden zeg dat wij elkaar gesproken hebben aan de telefoon.
1: De tijd gaat snel hè.
0: Nou, volgens mij was het begin dit jaar of zo.
1: Zo lang geleden al? Nee, toch? Ja, het kan.
0: Ja, ik zat eens even te kijken hoe lang het geleden is dat jij een prijs hebt gewonnen. Nou, dat is al een heel poos geleden. Ik denk, nou weet je wat, dan bel ik Sietske eens gewoon.
1: Nou, wat leuk.
0: Want jij reageert vaak op de uitzendingen. Daar zijn we blij mee. En deze keer ook. Jij wist dat vakje 63 het vakje is waar je op terecht moet komen als je ganzenbord wil winnen.
1: Ja.
0: Weet je dat omdat je het vaak speelt of heb je het opgezocht?
1: Ik heb het opgezocht.
0: Oh, oké. Zo vaak speel je dat dus niet?
1: Nee.
0: Heb je het in huis überhaupt?
1: Nee.
0: Nou,
1: nee.
0: Het oud-Hollandse spelletje ganzenbord heb je gewoon niet in huis?
1: Nee.
0: Goh, is wat?
1: Ja.
0: Ik heb wel goed nieuws voor je.
1: Ja.
0: Want eind deze week ligt het bij jou op de deurmat. Jij hebt het gewonnen.
1: Leuk. Leuk, ga ik met mijn kleinzoon spelen.
0: Nou kijk, laat even van je weten, van je horen als je het binnen hebt gekregen. Misschien een leuke foto er nog bij, dat is altijd leuk
1: natuurlijk.
0: Ja,
1: zal ik doen. Ja,
0: nou,
1: dankjewel.
0: Graag gedaan, van harte gefeliciteerd en we spreken elkaar snel weer.
1: Is goed, dankjewel hoor.
0: Dag Sietske, doeg. Nou, als jij nu niet hebt gewonnen, balen. Maar gelukkig, als je iets inlevert bij de Milieustraat, dan krijg je ook zo'n spelletje ganzenbord.

En Bill Withers daarvoor en Lovely Day. En daar weer voor hoorde je natuurlijk een gelukkige Sietske. Zij won bij mij een spelletje ganzenbord. Gaat ze lekker spelen samen met haar kleinzoon. En als jij ook kans wil maken op zo'n spel, ja, dan moet je gewoon naar de Milieustraat. Moet je iets inleveren wat kapot is. En als je geluk hebt, dan krijg je dat spelletje mee. Want het is wel zolang de voorraad strekt natuurlijk. Dus als nu iedereen als een razende roeland naar de Milieustraat gaat, dan is het op. Maar goed, dan is dit misschien wel het moment om eens even die schuur op te ruimen. Dan breng je misschien wel weer op ideeën. Zometeen Studio Flevoland met Oudeke natuurlijk. En we krijgen ook bezoek van Marije. Ze is weer terug van vakantie. En ze heeft er een paar verse boekentips voor je. Straks meer daarover. Tot zo.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik van, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes gigabandjes schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike-specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere-Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden, meldt de gemeente. En de heren van de Almeerse hockeyclub die hebben gisteren in de zesde speelronde hun vijfde seizoensnederlaag geleden. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk van Oudeke.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Eén korte vertraging meldt de ANWB en die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging daar. En dan kijk ik ook nog even naar de lijst van snelheidscontroles. Nou, die is helemaal leeg, maar heb je er toch één gespot, dan kun je het altijd doorgeven natuurlijk. Dat kan via de app van Flitsmeister.
11: ANWB, nee, niet de ANWB verkeersinformatie.
12: Ik zit nog helemaal vertellen.
11: In de flow van vorige week. Nee, ik moet natuurlijk vertellen wat wij zo meteen in de uitzending hebben in Studio Flevoland. Nou ja, denk je aan Lelystad, dan denk je misschien niet aan een bruisend nachtleven. Nou, daar wil de politiek in Lelystad in ieder geval verandering in gaan brengen. Gaan we het straks over hebben.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
12: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Surreal was dat en Stumbling In. Het is tijd voor Studio Flevoland. We zijn er weer gezellig met z'n tweeën. Oudek is bijna klaar om met de uitzending te beginnen. De oren gaan nog eventjes in.
1: Ja, ik probeer er iets beters van te maken, want het geluid is zo zacht. Oh, ik weet je, er zit hier iemand onder het bureau. En ik ga meteen wat opbiechten. Jeroen, ik weet waarom ik niks hoorde. Ik had mijn oren verkeerd om in. Dus links in rechts en rechts in links. Dus dan zit je niet met het goede deel in je oorgat.
0: Dus je hebt Jeroen helemaal voor niks naar van boven naar beneden laten lopen.
1: Helemaal in paniek van, ik hoor helemaal niks hier op deze oortjes. Dus, bij deze.
0: Stuur je factuur maar gewoon hoor, Jeroen.
2: We willen graag een taart boven.
1: Oh, wat gênant is dit. Maar ik ben dan ook wel weer zo sportief om te zeggen dat ik het niet helemaal goed had. Sorry, excuses bij deze. Het is maandag, ik moet er nog even inkomen.
0: En over sportief gesproken. Wat waren wij sportief, hè? Afgelopen vrijdagavond.
1: En wat een ontbering hebben wij op die tribune doorstaan. We waren afgelopen vrijdag naar de wedstrijd Almere tegen Eindhoven. 3-0 in de pocket voor Almere. Heerlijk, heerlijk. Was heel fijn, maar wat een regen.
0: Nou, ze hebben blijkbaar het stadion daar vernieuwd. Hè? Dat heb je me verteld. Het dak is wat hoger dan dat het altijd was. Maar het regende behoorlijk. En er stond ook wel wat wind. En die regen die kwam precies op ons terecht.
1: Ja, want ik zit dan op rij 6, ongeveer die hoogte. Het is denk ik rij 15 of zo inmiddels totaal geworden. Maar het was gewoon zo ontzettend hard aan het waaien. Ook precies op dat vak stond het waar we in zaten. Of in ieder geval op die zijde. Dus toen zijn we uiteindelijk maar in de tweede helft verplaatst naar onze collega van de pers. Hè, ja, van Luc. En die zat boven in het stadion. En daar konden we even droog zitten.
0: Nou, dat was een mooi plekje. Maar ik heb vooral medelijden met die spelers hoor. Want wij zaten nog wel iets beschut, maar zij speelden gewoon door op het veld. Het is knap hoor, petje af.
1: En hoe vond jij het?
0: Ik vond het echt heel gezellig. Leuke club. Mensen zijn vriendelijk. Ik heb geen gekke dingen gehoord of zo, of boze mensen. Dat is ook niet heel gek, want ze hebben 3-0 gewonnen natuurlijk. Maar een leuke club, Almere City.
1: Ik vond het heel leuk, want het was jouw eerste keer in zo'n voetbalstadion. Mm-hmm. Ik hoorde jou zeer regelmatig naast mij zeggen, waar is die bal nou? Ja. Dus dat je niet helemaal goed met het spel bezig was, maar dat je vooral met de dingen eromheen bezig was.
0: Ja, voetbal of televisie volgen is toch iets makkelijker. Dan is er altijd een camera die de bal volgt. En als je het dan even gemist hebt, dan komt het vaak weer in de herhaling. Nou, dat is in het stadion natuurlijk niet. En we hebben vooral ook lekker meegezongen natuurlijk. Hè? Want er is 3 keer gescoord. En er wordt er altijd 1 nummer afgespeeld. En dat is deze van René Schuurmans. Laat de zon in je hart. Nou, zing maar even mee.

0: En als er dan gescoord wordt door Almere, dan hoor je natuurlijk maar een fragment van dit nummer. Hè? Anders moet je iedere keer 3 minuten wachten totdat het doorgespeeld kan worden.
1: Ja, en ik heb me toch niet. Dan moet ik, vergeet ik weer mijn microfoon aan te zetten. Ja, en er was ook nog 1 doelpunt afgekeurd.
0: Ja, ja. Waarom weet ik eigenlijk niet.
1: Buitenspel.
0: Maar, buitenspel, ja, dat heb ik nog nooit begrepen hoe dat nou precies werkt.
1: Nou, dat is te lang om dat nu te doen, maar mocht iemand dat weten. Je kunt altijd met ons meekletsen via de app 0320 28 50 50. Als je even een lesje wil geven buitenspel aan Jordi, kan dat ook.
0: Lelystad wil een stad zijn waar ook 's avonds en 's nachts genoeg te beleven valt. Maar wie wil uitgaan, dansen of een nachtelijk evenement wil bezoeken, heeft daar niet altijd veel keuze in.
1: Pro Lelystad wil de nachtcultuur nu een impuls geven. De gemeenteraad heeft inmiddels geld vrijgemaakt voor onderzoek en allemaal nieuwe initiatieven. Bij ons in de studio initiatiefnemer van Pro Lelystad, Bas de Reus. Bas, ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, als je het over een bruisend nachtleven hebt, dan is dat niet dat ik dat meteen in 1 adem zo zeg. Oh, dat is in Lelystad.
2: Klopt, ja. We hebben gelukkig weer een bioscoop. We hebben natuurlijk een mooi theater, een mooi poppodium. En wat hoor ik daar eromheen? Maar ja, heel veel meer dan dat is er niet. En dat is voor een stad ter grootte van Lelystad echt te weinig, vinden wij.
0: Ja, die conclusie heb jij getrokken samen met je collega's. Dat vinden waarschijnlijk ook veel meer mensen uit Lelystad, dat er niet zoveel te doen is 's nachts. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Waar zit het probleem hem in?
2: Ik denk een combinatie van factoren. Maar wat wij wel horen van de initiatiefnemers is dat het ook wel lastig is om in Lelystad iets van de grond te krijgen. We zijn toch niet zo gewend in Lelystad. Hè? We kijken heel erg naar hoe we het altijd doen, de gebaande paden. De veilige keuzes. Bij een stad ter grootte van Lelystad, we gaan ook richting de 100.000 inwoners, past echt wel meer dan de veilige keuzes. En dus ook wel soms de RAVO-randjes. En soms moet je dan natuurlijk wel wat durven. En dat vinden we in onze gemeente soms nog wel spannend.
0: Ja, nu heeft de gemeente

0: is wat beschikbaar. Anders dan alleen maar in het stadscentrum. Je kunt ook denken aan bedrijventerreinen of andere plekken waar in andere steden al veel gebeurt, maar in Lelystad eigenlijk niet. Nou, daar is dat geld eigenlijk voor bedoeld, om dat in kaart te brengen.
1: Ja, eigenlijk in heel Nederland ligt dat nachtleven een beetje op zijn gat na corona, heb ik begrepen. Het is gewoon overal heel lastig. En dan lijkt het me extra lastig om iets in een stad aan te zwengelen waar nog niet zoveel is. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, je ziet wel dat juist ook in andere steden voor creatieve oplossingen zorgt. Je ziet bijvoorbeeld in wat grotere steden dat leegstaande gebouwen bijvoorbeeld gebruikt worden voor feesten of voor kunstinstallaties, dat soort dingen. Dus het is ook juist een moment geweest waarop initiatiefnemers met creatieve ideeën zijn gekomen. Het traditionele nachtleven, de discotheek, ja, dat ligt misschien iets meer stil dan voor corona, maar ook dat is er natuurlijk nog wel. Maar juist die nieuwe initiatieven, die moet je volgens mij juist omarmen nu in deze tijd.
1: Ja, heb je het idee dat Lelystad groot genoeg is voor een bruisend nachtleven?
0: Nou, dat is natuurlijk wel spannend. Maar we gaan wel richting de 100.000 inwoners. En dan ben je echt wel een middelgrote stad. Bovendien is er voor veel Lelystedelingen weinig in de buurt. Hè. Kijk, Almere of Zwolle is toch al weer een stukje reizen. Dus dat is toch lastig om omheen te gaan, zeker als je wat jonger bent. Dus de mensen die hier zijn, die willen hier graag ook blijven om iets te doen. Want die kunnen niet eventjes naar een andere stad fietsen, zoals in andere grote steden.
2: Ja, dus daarom nu dat haalbaarheidsonderzoek. Dat moet nog gedaan worden. Op een gegeven moment komt daar een conclusie uit natuurlijk. Maar dan heb je nog steeds niks, hè?
0: Nee, daarom hebben we, klopt, daarom hebben we ook een klein bedrag beschikbaar gesteld. 15.000 euro per jaar. Om ook de initiatieven ook van de grond te krijgen straks. Maar inderdaad, dit is echt een eerste stap. Het bedrag moet ook nog worden goedgekeurd bij de begrotingsbehandeling straks voor volgend jaar. We zijn er nog niet helemaal doorheen natuurlijk. Maar klopt, straks ligt er een onderzoek. En hopelijk is er dan wat personeel beschikbaar die hiermee aan de slag gaat. Om ook daadwerkelijk concrete initiatieven van de grond te krijgen. Ja.
1: Ja, jullie pleiten ook voor een nachtvisie. Ja, dat klinkt ook wel weer spannend. Wat zou daarin moeten komen te staan dan?
0: Nou, eerlijk is eerlijk, dit hele idee is ook wel begonnen door een idee van de ideemarkt, vroeger de motiemarkt. Remco, een betrokken inwoner, heeft al een paar keer een idee geprobeerd in te dienen over nachtcultuur. En daarom hebben wij ook gedacht van, er is eigenlijk helemaal geen visie op de nacht. Wat voor nachtstad willen we eigenlijk zijn? Houdt dat op bij de bioscoop en theater of niet? Dus wat wij daar, wat wij belangrijk vinden is, kijk ook verder dan die functies en kijk wat voor stad je wil zijn in de nacht.
1: Ja, ja. Wil je het nachtleven verbeteren? Maar hoe weet je, en dat snap ik dat je dat gewoon wil. Maar kijken jullie ook een beetje naar de vraag van wat er in de stad dan leeft? Want daar heb ik je nog niet over gehoord.
0: Ja, nou, wat wij wel horen van verschillende initiatiefnemers is dat het lastig is om dingen te organiseren die dus buiten de gebaande paden vallen. Dat horen we wel.
2: Maar waar ligt dan die weerstand om in? Is dat dan vanuit de gemeente?
0: Ja, of het duurt heel lang, of het is lastig om een ruimte te vinden, of de vergunningstraject duurt lang. Mensen ervaren een gemeente die niet meewerkt. Hè, of dat helemaal waar is, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen per individueel geval. Maar dat is in elk geval wat je soms wel hoort vanuit inwoners. Dus er is zeker vraag naar. En aan de andere kant is het ook een beetje pionier. Hè? En we zijn er altijd trots op, dat van pioniers. Dus laten we het ook gewoon proberen wat er op gang komt.
1: Ja. Hoe zie jij dat over 5 tot 10 jaar dan? Als je even zo mag dromen.
0: Nou, ik hoop dat er dan in elk geval, dat initiatiefnemers dan in elk geval het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. En dat ze de kans hebben gekregen. En of het dan een succes wordt is een tweede. Maar dat we in elk geval wat dingen gaan proberen. En het zou natuurlijk geweldig zijn als we op een paar plekken in de stad een mooi feest hebben, of een mooi evenement hebben neergezet. Die ook wat meer de ravenrandjes opzoeken dan wat er nu in het centrum gebeurt.
2: Ja, nou, wie weet, over een paar jaar dus een bruisend nachtleven in Lelystad. Dankjewel voor de toelichting. Bas de Reus van Pro Lelystad.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. Dat meldt de gemeente. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het Poldervlak en de Vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. Ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een van de bedrijfspanden. De heren van de Almeerse Hockeyclub hebben gisteren in de 6e speelronde hun 5e seizoensnederlaag geleden. Op Sportpark Kleinbrand in Almere was de Gooise Hockeyclub met 2-1 te sterk. Door de nederlaag staat de ploeg van trainer Donald Drost in de promotiedivisie na 6 speelrondes 11e. En dat is een directe degradatieplaats. Je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel. Dat kan in het kader van de Nationale Recycle Week. Die duurt tot en met aanstaande zondag. Recycle zet zich in voor het recyclen van afgedankte elektrische apparaten. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook deze middag moeten we nog rekening houden met talrijke buien en de meest stevige exemplaren trekken in de loop van de middag naar Duitsland weg. Het wordt in de loop van de middag en avond wat minder buiig, de zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan nog naar zo'n 13 of 14 graden. Hierbij waait er aanvankelijk nog een stevige noordwestelijke wind, maar ook die zwakt in de loop van de middag geleidelijk af. De avond en nacht verlopen dan overwegend droog, misschien valt er nog een enkele bui, maar de droge perioden met opklaringen hebben veel vaker de overhand. Het wordt ook behoorlijk fris na zonsondergang, want de minima liggen tussen de 5 en 10 graden.
10: Dankjewel Floris, dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. Waar sta je stil? Nou, bijvoorbeeld op de N50? Nee. Die file is al opgelost. Nou, bijvoorbeeld op de A6, die staat er nog wel. Emmeloord Lelystad, tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband, zo'n 5 minuten. En de andere kant op ook zo'n 5 minuten vertraging vanwege de ketelbrug natuurlijk. Dan heb ik 2 snelheidscontroles binnengekregen. Eén daarvan op de A6, Emmeloord-Jouren bij Bands bij 293,5. En ook de Dronten-Meerdijk in Dronten wordt in de gaten gehouden.
8: Zometeen gaan we eens inzoomen op de waarde van wat oudere werknemers. Want ja, je kan denken als bedrijven, ja, die zitten hun tijd wel uit. Maar je kunt natuurlijk ook hun kennis en kunde goed nuttig inzetten om natuurlijk de nieuwe generatie wat beter op te leiden. Zometeen hebben we een gesprek daarover met de Kamer van Koophandel.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, Snelle en Maan met Blijven Slapen.
1: We horen de laatste tijd veel over jonge ondernemers, innovatie, digitalisering. Maar soms vergeten we hoeveel kennis en ervaring oudere ondernemers hebben opgebouwd.
0: De Kamer van Koophandel vraagt hier nu aandacht voor. We hebben contact met Yvonne Nikkelen. Ja, grijs is goud waard, dat zeg jij, Yvonne. Hoe kunnen we die kennis van senioren nou beter benutten?
2: Ja, weet je, in een wereld waar heel veel jonge starters zijn, die het belang zien van snelheid, van internet, van contacten, vluchtige contacten vaak, wordt er vaak vergeten eigenlijk wat de kracht is eigenlijk van ervaring, van de waarde van het leven en dergelijke. En wanneer je gaat kijken, wanneer je gaat starten met ondernemen, dan loop je toch eigenlijk tegen heel veel dingen aan. En dat heeft te maken met relaties opbouwen, geduld hebben, met dingen uitzetten en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld omgaan met financiële onzekerheid. En hoe win je nou het vertrouwen van klanten? Hoe doe je dat nou? Want het is toch een stukje menselijkheid wat altijd bij ondernemen komt kijken. Want je hebt uiteindelijk altijd te maken met klanten. En die klanten die vragen een bepaalde benadering. En dan is het soms heel goed om je daar goed in te verdiepen van hoe die werking kan zijn. En wanneer je net gaat starten met al je kennis en je kunde en je weet alles over allerlei systemen en dergelijke, automatiseringstechnisch, is dat toch een stukje wat je kan missen. En dat heeft alles te maken met een stukje menselijkheid, een stukje weten van, hey, hoe ga je om met keuzes en dergelijke. Ja, dus dat hoort daar zeker bij.
1: Ja, bij welke ondernemer speelt dit nou, denk je, Yvonne, dat jongeren echt wat kunnen leren van de oudere generatie?
2: Ja, nou je ziet het eigenlijk, hè, wanneer jonge ondernemers gaan starten, dan hebben ze vaak wilde ideeën en dergelijke. Nou, het hoeft niet eens wild te zijn, maar bepaalde ideeën en hoe ze willen gaan beginnen. Maar heel vaak is het zo van, ja, maar hoe kom je nou in contact met mensen? Hoe win je nou het vertrouwen van nieuwe klanten, potentiële klanten? Hoe stel je daarin op en dergelijke? En dan hoor je heel vaak zo van dat ze mensen om zich heen verzamelen die het nodige ervaring hebben. En er zijn ook organisaties. Zoals het ondernemersklankbord bijvoorbeeld. Hè. Dat is een organisatie van oud-ondernemers, managers, die jonge ondernemers kunnen helpen met het opstarten van hun eigen bedrijf. En dan zie je dat ervaring vaak heel handig kan zijn en goed kan werken bij de start van een onderneming. Want je kunt van alles weten over dat wat je wil gaan brengen, maar ondernemer zelf is nog een vak apart.
0: Maar denk je dan dat die oudere ondernemer dan op moet treden als een soort mentor of meer gewoon nou af en toe eens wat advies geven?
2: Nou, dat is eigenlijk ook maar net waar jij op zit te wachten. Maar ik denk dat het heel goed kan werken wanneer een oudere ondernemer, een oud manager, wat en dergelijke, zijn ervaringen mee kan geven. En juist mee kan geven zo van, hé, maar dit heeft mij geholpen. En je mag fouten maken, hè, want je bent niet onfeilbaar als ondernemer zijnde. En dat hoef je ook niet te zijn, want ja, hè, het is heel belangrijk dat je ook fouten maakt, want daar leer je ook weer van. En het is natuurlijk ook zo van, je kan met je ding bezig zijn, maar luisteren is ook een vak. En de behoefte van die klant juist goed naar voren te krijgen. En een goede naam is vaak meer waard dan snelle winst.
1: Ja.
2: En het heeft altijd met mensen te maken.
1: En daar kun je niet alles over vinden natuurlijk op het internet. Daar heb je een ervaren iemand voor nodig, zo'n ervaren ondernemer. Maar ja, hoe vind je die nou, Yvonne? Je moet maar net iemand kennen natuurlijk.
2: Ja, dat is soms heb je ze in de omgeving zitten. Hè, want heel vaak horen we wel van wanneer we nieuwe inschrijvingen krijgen van jonge ondernemers. Dat ze zeggen van, oh ja, mijn vader heeft ook al een onderneming gehad. Of ik ken iemand die. En wanneer ze dat niet hebben en dat je het gevoel hebt zo van, hé, maar deze ondernemer, deze jonge ondernemer, die heeft veel kennis en wel goede ideeën. Maar die zou gebaat zijn bij hulp daarbij. Ja, daar zou een organisatie. Nou, bij ons hebben we adviseurs zitten die nou, ook al wel op leeftijd zijn. Ik ben ook al behoorlijk grijs aan het worden, mag ik wel zeggen. Maar waar je zeer zeker je oor te luisteren kan leggen en gewoon je vragen kan stellen. Maar een ondernemersklankbord, hè, wat ik net al zei, ja, die kan je echt bij de hand nemen en kijken zo van, hé, uit mijn ervaring heb ik dit geleerd en zou ik je daarbij kunnen helpen bij het starten van jouw onderneming om dat in ieder geval goed op de rit te krijgen.
0: Ja, nu is alleen, het is wel altijd lastig, denk ik, als je heel veel kennis en kunde hebt, dat je dan dat goed overdraagt. En dat je dan niet zegt van ja, maar dit is de manier waarop je het moet doen. En daar zit natuurlijk ook nog wel een beetje een soort spelletje achter, denk ik.
2: Absoluut. Dat is een hele belangrijke en ook heel waardevol wat je zegt. Want zo moet het natuurlijk niet zijn. En een mentor moet iemand raad geven wat daarom gevraagd wordt. En als die dingen signaleert, zou je dat als optie kunnen geven. En het mooiste zou zijn als je dat natuurlijk kan mengen. Hè, dat je kan zeggen van, hey, jouw ideeën passen hier mooi bij, maar denk hier aan, denk daaraan daarbij. Dus dat daar eigenlijk adviezen uitkomen die die jonge ondernemer kunnen vormen, die hem kunnen helpen om eigenlijk zijn idee wel in de markt te zetten, maar met een stukje aandacht, met een stukje ervaring. En daar groei je alleen maar van. Ja.
1: Nou, grijs is goud waard. We weten nu waarom. Dankjewel, Yvonne Nikkelen van de Kamer van Koophandel.

0: Jammo, be there. Zojuist hoorden we natuurlijk Yvonne Nikkelen met haar advies over dat we oudere ondernemers echt wel serieus moeten nemen. Dat ze je kunnen helpen.
1: Weet je hoe serieus je dan mij moet nemen, jongen? Je moet heel goed naar mij luisteren.
0: Ze zei ook, grijs is goud waard. En ik word al grijs, hè? Ik ben best wel grijs al. Dus ik kan mezelf ook scharen onder goud natuurlijk.
1: Ja, heb je wel overwogen om een kleurtje erin te doen?
0: Nee, nog niet. Nee, maar als ik helemaal grijs ben, ik weet het nog niet zo goed.
1: Weet je hoe moeilijk dat is om te onderhouden, grijs? Want het groeit natuurlijk grijs uit. En je hebt best wel donker haar. Volgens mij is het dan best wel moeilijk.
0: Ik ga er niet aan beginnen. En ik denk ook dat iedereen dan ziet, oh, dat is dat neppe zwarte haar. Dat is helemaal niet van hemzelf.
1: Ja, je kan ook zo'n spreetje. Je hebt ook zo van die spuitbussen die je vaak met carnaval en zo kan gebruiken. Zo, en dan krijg je zo'n zwartige.
0: Oh,
1: dat is wel veel mannen die dan kale plekken hebben. Ja. Die doen dat, gebruiken dat dan.
0: Nou, dan ga ik maar eens informeren.
1: Ja. Nou, het staat wel gedistingueerd, zoals
0: het
1: dat dan heet.
0: Het is puur natuur. En er straalt wijsheid uit, hè. Maar ik krijg wel vaak opmerkingen, goh, jij wordt ook al grijs. Ja, dat weet ik. Dat zie ik zelf ook in de spiegel.
1: Eigenlijk zijn we heel onbeschoft. Hè, dat we dat allemaal maar tegen elkaar zeggen. Goed, jij ziet er ook goed uit. Ben je afgevallen?
0: Ja, of heb je slecht geslapen? Je ziet er zo moe uit. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, zijn er toch een stelletje horken onderling, hè? In plaats van te zeggen, ben zo blij dat je er bent.
0: Ook best wel blij dat jij er bent.
1: Ik ook dat jij er bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes gigabyte schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. En deze week kun je een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of bij de kringloopwinkel. Zometeen om 16:30 uitgebreid de berichten uit de regio.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik heb een melding binnengekregen over de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amsterdam en Diemen. Daar is de linkerrijstrook afgesloten vanwege een ongeluk. Er is daar nog niets bekend over een eventuele vertraging, maar houd daar dus even rekening mee. Dan is er wel vertraging op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk zo'n 10 minuten op onthoud. En een flitser is er gezien op de N306 bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 3,8.
8: Onze boekenredacteur Marije de Bie is weer terug van vakantie. En zij heeft weer van alles gelezen en geeft jou zo direct weer de leukste tips. Het is dit keer een roman en een thriller. Nou, ga er maar goed voor zitten.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
15: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nog steeds.
1: Oh.
0: Wat zit je nou te lachen, Marije?
1: Ja, nee. Dat zo, ja, je zei dat zo lekker droog. Nou, dat.
2: Oh ja, de cool kids.
0: Nee, ik was denk ik op de middelbare school een beetje... Nou, ik werd niet gepest of zo, maar ik was ook niet de populairste van de klas. Nee, middelmoot.
2: Nee, ik ook niet. Oh, ik was ook een beetje middelmoot.
0: Ja, dat is toch prima?
2: Zo, ja, ja. Zo is dat. Al droom je er natuurlijk een beetje als tiener wel van dat je een van de populaire bent. Maar ik vind, daar zit altijd zo'n keerzijde aan. Want vaak op die leeftijd, als je populair wil zijn, dan ben je niet altijd heel aardig voor de ander.
0: Nee, omdat je natuurlijk zelf de leukste gevonden wil worden. En dan is er waarschijnlijk vaak wel een slachtoffer.
2: Ja, dat gaat dan vaak ten koste van iemand anders. En als je dan wat volwassener wordt, moet je dat ook heel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar goed, Cool Kids was dat van Echo Smith. We gaan het zo direct hebben over boeken.
0: Ja, Marije is er helemaal klaar voor. Zonder boeken dit keer. Dat heeft er zeker mee te maken dat je het geluisterd hebt, Marije.
1: Geluisterd en digitaal gelezen.
0: En dat allemaal op vakantie, hè? Je hebt ook nooit rust. Je bent altijd aan het werk eigenlijk.
1: Nou ja, daar lijkt het op.
0: Ja. Nou, zometeen praat je ons helemaal bij.

0: Even met de armen rollen zo, hè? Zo'n rolletje naar voren. Vingertje om de lucht, links, rechts.
1: Nou,
0: links,
1: en helemaal terug. Over de maat ook.
0: Ja, maar daar moet je niet tegen bij praten. Dan ben ik meteen de maat kwijt.
1: En dat allemaal op het nummer van de Bee Gees, Night Fever.
2: De boeken van de Bee.
0: Nou, onze collega redacteur Marije de Bee die is weer terug van vakantie. En ze is hier weer aangeschoven voor de verste boek... Verste? Voor de meest verse, denk ik, boekentips. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Heb je ook gelezen op vakantie dan?
3: Uiteraard. Ik lees altijd, dus ook op vakantie. En dat vind ik heerlijk. Hoeveel... Doen jullie dat eigenlijk?
0: Nee, ja, ik heb vakantie.
1: Ja, daarom. Daar ga ik ook lekker lezen. Lekker langs het zwembad, cocktailtje erbij, boekje erbij. En ik ga binnenkort op vakantie.
3: Lekker. Dus, heb je al gepland wat je dan gaat lezen?
1: Nee, ik ga naar je luisteren.
3: Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik heb wel een paar boeken gelezen en geluisterd. Ik ging op duikvakantie, dan ga je ook op een boot. En dan is het heel lekker om een audioboek op te hebben, vind ik. Maar er zaten ook mensen op die boot te lezen. Dus dan zit ik altijd zo even te spieken wat voor titels er dan voorbij komen. Hangt natuurlijk vanaf wat voor talen. Dit waren toevallig, zaten daar ook wat Nederlanders en Belgen en zo. En het waren best wel veel titels die ik niet kende. Dus dat is dan wel grappig. Ja, je hebt tegenwoordig hebben natuurlijk ook veel mensen een e-reader mee op vakantie. Nadeel daarvan is dat je dat niet kan spieken. Nee. Wat ze bij zich hebben.
0: Ja, ik zie overal dat iedereen toch overal nog steeds bezig is. En Theo in Golden, zo heet hij toch?
3: Ja. Ja, die is nog steeds populair, staat nog hoog in de lijsten. En ik vind het ook nog steeds één van de mooiste boeken van dit jaar. Ik heb inmiddels meer dan 100 boeken gelezen dit jaar. En ik vond dit één van de mooiste dit jaar.
0: Oké, nou, je gaat er weer 2 jaar even aan dat lijstje toevoegen. Ja. Die je hebt gelezen of geluisterd. Welke tips heb je vandaag voor ons?
3: Nou, je zei het er straks al, een roman en een thriller. De roman heet Spooksteden van Xiang Lu. En de thriller is eentje van L.J. Ross en dat is De Bedrieger.
1: Oké. Nou, 2 boeken dus weer. We moeten ergens beginnen. Ik stel voor De Spooksteden. Wat is dat voor een boek?
3: Spooksteden is een van een Australische of Chinees, Maleisisch, Australische auteur. En die is afgelopen week uitgekomen. En het speelt zich af in China. Een deel in Australië, een deel in China. En het gaat over een meneer Xiang. En Xiang werkt op de ambassade in Sydney als vertaler. Maar ja, hij spreekt helemaal geen Chinees. Hij heeft een Chinees uiterlijk, maar hij woont in Australië. Het is gewoon een Australië.

0: maken. Maar iemand heeft dat gezien, dat hij is ontslagen. En die ziet daar wel brood in. En die nodigt hem uit in een spookstad in China. En dat is een stad die is helemaal ingericht voor een filmproject. En de filmregisseur heet Baby Bao. En die meneer Baby Bao heeft dat hele stad ingericht met acteurs. En die maakt daar een heel groot filmproject van. En die Xiang die is daar ook neergezet. Wat hij daar nou precies doet, ja, voornamelijk promotie. Hij is natuurlijk viral gegaan met dat Bad Chinese. Dus ja, dat is een goede promotie voor die Baby Bao. En die gaat dat mooi uitmelken. En ja, dat wordt van kwaad tot erger eigenlijk. Die Baby Bao die heeft het op een gegeven moment wel redelijk hoog in zijn bol gekregen. Want het is natuurlijk zijn stad geworden helemaal. Hij heeft dat ingericht. Die stad die is er wel. Ze schijnen er echt te zijn, die steden in China, die al gebouwd worden waar verder nog niemand woont. En ja, dit is dan voor een filmproject.
1: Mm.
0: En dat is een beetje een glijdende schaal. Die Baby Bao die wordt op een gegeven moment een soort keizer, lijkt het wel.
2: Ja.
0: En dat sluit aan bij het tweede verhaal dat in die roman er doorheen gesponnen wordt over een echte keizer in China. Die ook een beetje, nou mag ik zeggen, van lotje getikt wordt. Die op een gegeven moment zelfs 1000 dubbelgangers van zichzelf rond laat lopen. Zodat hij beschermd is. Omdat hij dan niet meer herkend wordt als de keizer. Want hij is bang dat hij vermoord wordt.
1: Marije, wat is dit voor raar boek?
0: Het is een heel raar boek. En zo fascinerend dat je toch blijft lezen. En het denkt, en grappig genoeg heeft het zo'n actueel tintje. Want het doet een beetje denken aan de huidige bewoner van het Witte Huis.
1: Ook nog.
0: Ja, nou ja, die keizer, weet je, die gaat steeds raardere dingen doen. Die neemt mensen aan, een baby die de voorproever moet worden van de keizer. Dat kan natuurlijk nog helemaal niet. Maar ja, dus ondertussen is hij hartstikke bang dat hij vermoord wordt. En gaat hij dus allemaal bodydubbels inzetten. Het is echt inderdaad een bizar boek.
3: Dus de titel op de cover van het boek, dat klopt wel. Een fascinerende roman die je wil blijven herlezen, zegt de krant The Guardian.
0: Dat zegt de krant The Guardian. The Guardian vind ik altijd heeft wel goede boekenreviews. Ik had deze nog niet gelezen, behalve inderdaad deze zin op de voorkant van het boek. Herlezen. Nou, ik ben nooit zo van het herlezen van boeken. Maar wel, je blijft hem wel doorlezen. Want het is gewoon te raar om neer te leggen.
2: Ja, nou, dan heb je nog een andere boekentip voor ons. De roman, De Bedrieger. Nee, de thriller van L.J. Ross. Ja, die leest als een trein, begreep ik.
0: Die leest echt als een trein. En als je deze trein fijn vindt om te lezen, het is het begin van een serie. Ook dit boek is vorige week uitgekomen. L.J. Ross is Louise Ross. En die krijgt heel veel hulp of ondersteuning, moet ik zeggen, van haar man. En haar man heet James. En zij heeft dus zijn initiaal toegevoegd aan de auteursnaam. Dus vandaar L.J. Ross. Maar het is dus Louise. En zij schrijft hier De Bedrieger. En dat is het begin van een serie. Dit is degene die in het Nederlands nu uit is. Maar ik zag dat in het Engels al 6 boeken in deze serie verschenen zijn. Deze mevrouw heeft ook al meer dan 20 thrillers op haar naam staan.
3: Oké, nou, er moet nog behoorlijk wat vertaald worden dan.
0: Ja.
3: Dit boek wat je nu gaat bespreken, De Bedrieger, is al vertaald. Dat kun je in het Nederlands lezen. Maar waar gaat hij nou precies over?
0: Hij speelt af in Ierland en gaat over Alexander Gregory. Dat is een forensisch psycholoog. En die wordt ingehuurd als er een moord gepleegd wordt in een klein plaatsje in Ierland. En de lokale politie is natuurlijk onderzoek aan het doen. Die moord is nogal opvallend, want er is eigenlijk geen bloed te zien. En de mevrouw die vermoord is, is een jonge moeder. En die is geplaatst op het bed van haar dochtertje met een voorleesboek in de hand en knuffels. Het is wel echt, ja, wel creepy eigenlijk. Echt wel een beetje engig idee. En die meneer Gregory die wordt dus ingehuurd om een daderprofiel te maken en mee op zoek te gaan naar de dader. En de lokale politie denkt eerst nog dat het iemand van buiten is, totdat er nog iemand vermoord wordt in hetzelfde dorp. En dat is ook een moeder. En ja, dan gaan toch alle alarmbellen af, want het lijkt er toch op dat er in het dorp iets mis is. En Gregory die wordt dus van buitenaf ingevlogen om zich daarmee bezig te houden. Ik denk dat ik er niet meer over moet vertellen dan dit. En dat je hem gewoon lekker zelf moet gaan lezen.
2: Nou ja, de omslag is in ieder geval al heel mooi. Een beetje van die kliffen die voor de kust van Ierland liggen.
0: Ja, het is ook echt, ik vind het ook meteen iets voor het najaar, zeg maar. Echt zo'n herfst vibe.

0: zo'n stormachtig Ierse kust. Je voelt het helemaal, de vibe van zo'n afgelegen dorpje. Ook zo'n huis wat dan beschreven wordt, zo'n cottage. Dat ergens in de weilanden staat, waar ergens een lampje brandt, waar de gordijnen open zijn. Je voelt helemaal het enge effect. Nou, je zou het ook kunnen verfilmen. En dan voel je meteen welke beelden erbij horen.
1: Nou, twee boeken werden er vandaag besproken. Spooksteden van Xiang Lu en De Bedrieger van L.J. Ross. Marije, dankjewel weer. En we spreken je over 2 weken.
2: De boeken van de Bie.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft vandaag een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze zich bezig heeft gehouden met witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Gisteren werd al een 54-jarige man uit Deventer opgepakt op Eindhoven Airport. En hij geldt als hoofdverdachte in de zaak rond ondergronds bankieren. Bij doorzoekingen in Deventer, Apeldoorn en Lelystad nam de politie gegevensdragers, administratie, 2 voertuigen en contant geld in beslag. Bij een controle op bedrijfsterreinen in Almere-Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het Poldervlak en de Vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. En ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een bedrijfspand. Je kunt deze week een gratis ganzenbordspel krijgen als je een oud elektrisch apparaat inlevert bij een milieustraat of kringloopwinkel. En dat kan in het kader van de Nationale Recycle Week. Die duurt tot en met aanstaande zondag. Recycle zet zich in voor het recyclen van afgedankte elektrische apparaten. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook deze middag moeten we nog rekening houden met talrijke buien en de meest stevige exemplaren trekken in de loop van de middag naar Duitsland weg. Het wordt in de loop van de middag en de avond wat minder buiig, de zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan nog naar zo'n 13 of 14 graden. Hierbij waait er aanvankelijk nog een stevige noordwestelijke wind, maar ook die zwakt in de loop van de middag geleidelijk af. De avond en nacht verlopen dan overwegend droog, misschien valt er nog een enkele bui, maar de droge perioden met opklaringen hebben veel vaker de overhand. Het wordt ook behoorlijk fris na zonsondergang, want de minima liggen tussen de 5 en 10 graden.
14: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie. Een wat langere vertraging vind je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. Ruim 7 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ensen en Kampen-Zuid. Ook zo'n 7 minuten. De N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de N305 Almere-Dronten voor de afrit Harderwijk. Dan de flitsers. Eens even kijken. Waar word je in de gaten gehouden wat betreft je snelheid? Nou, ik heb een melding binnengekregen over de Lemsterweg in Rutten in beide richtingen.
11: Rapper Nick Kelsey die maakte ruim een jaar geleden het nummer Loved Ones. En dat was eigenlijk een oproep om het stadshart van Lelystad wat levendiger te maken. En weet je wat nou zo leuk is? Deze week wordt er gewerkt aan een videoclip bij dat nummer. En daar gaan we het zo over hebben met Nick.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: vraag me af hoe groot de druk is in huizen Suzanne en Freek. Want ieder nummer dat ze uitbrengen, dat wordt elke keer een klapper en een grote hit. Dat zul je toch op een gegeven moment gaan denken. Het is op een gegeven moment is de koek wel op. Dan willen mensen misschien niet meer wat wij maken. Maar dat, ja.
1: Nou, tot nu toe niet. Het is de grootste hit van Nederland op het moment. Ja.
0: Ja, pijnstiller was dat van Suzanne Freek.
1: Rapper Nick Kelsey maakte ruim een jaar geleden het nummer Loved Ones. Een muzikale oproep tot een levendiger stadshart in Lelystad. En komende week wordt de videoclip van het nummer opgenomen. Nou, bij ons in de studio is rapper Nick Kelsey. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Even terug naar vorig jaar. Je schreef toen een kritisch nummer over Lelystad.
2: Ja.
1: Wat wilde je nou ook alweer met dat lied vertellen?
2: Ik hoopte eigenlijk mensen aan te sporen om gewoon wat positiever te denken richting Lelystad. En ook richting de gemeentehuis durven de problematiek onder ogen te kijken en er wat mee te doen.
0: Ja, nou dat resulteerde in dit.

0: spreken.
1: Ja, heel directe oproep eigenlijk aan Mieke Baltus, aan de burgemeester. Hè? Ja. Wat is daar eigenlijk uitgekomen? Wilden ze meteen met je op de koffie?
2: Nou, het mooie is dat omdat Omroep Flevoland ook tijd daaraan heeft gespendeerd, kreeg ik ook inderdaad misschien een week later een uitnodiging van de secretaris van Mieke Baltus. En ze had me uitgenodigd op gesprek. Hele fijne vrouw, zacht, ondernemend, zeker.
1: Ja, en ben je gewoon je nummer doorgelopen met hier lopen we nu tegenaan en wat kan hier aan gedaan worden?
2: Wat ik eigenlijk heb gedaan is ik heb eerst een brief geschreven aan Mieke Baltus om te vragen wat zijn we nou eigenlijk aan het doen in het Stadshart? Waarom verdwijnen winkelketens? Waarom komen er weinig winkeliers? Waarom vraag je €1700 aan huur voor een onderpand en €3000 voor een bovenpand? En dat gesprek ging ze ook gewoon heel goed met me aan, dus dat was heel fijn.
3: Ja. Kon je ook wat met de antwoorden die zij gaf?
2: Ze was ja en nee. Aan de ene kant, de antwoorden die ze bood, was wel hetgene wat ik graag wilde horen. Ik kijk meer naar de oplossing. Uh-huh. En tot de dag van vandaag, misschien heel naar om te zeggen, maar ik heb nog niet echt een oplossing gezien. Nu dat we een jaar verder zijn.
1: Ja, want de eerste naar wie je kijkt is de gemeente natuurlijk. Hè, want het is in de gemeente. Maar heel veel van die dingen, dat wordt helemaal niet door de gemeente gefixt. Die huren, nee. Ja, dat komt natuurlijk van zo'n verhuurder af.
2: Ja, dat is inderdaad ook waar ze tegenaan lopen. Inderdaad, de verhuurder kan inderdaad bepalen hoeveel geld ze kunnen vragen aan de winkelketens. En dat is ook een probleem waar ze tegenaan lopen. Ja. En daar krijg je ook wel gehoor naar. Dus er is wel een oplossing aan het zoeken, maar ik heb meer een beetje het gevoel dat ze het nog een beetje aan het onderzoeken zijn hoe ze het beste de stier bij de hoorns kunnen pakken.
1: Ja, dat nummer is nu een jaar oud. Ja. Maar er zit een hele nieuwe, frisse ontwikkeling omheen. Ja, er wordt een videoclip gemaakt.
2: Ja, we hebben inderdaad ongeveer 6-7 maanden moeten wachten voordat er überhaupt budget vrij kwam. Want we hebben een aanvraag gedaan voor een subsidie. Ook omdat de burgemeester zei van Nick, ik hoor ook echt dat je hart voor Lelystad en echt dat je ondernemend bent. En ik wil daar wat aan doen. Dus ik ben eigenlijk de eerste muzikant, zover ik weet, binnen Flevoland die de eerste keer samen mag werken met de gemeente. En dat vind ik heel bijzonder. Maar ja, we zijn nu 6-7 maanden verder. Eigenlijk nog iets langer. 6-7 maanden. Daarna heb ik 4 maanden zelf moeten wachten om weer een nieuwe team samen te stellen. En deze week gaan we echt flink hard van start.
1: Oké.
3: Okay. Nou, wat gaan jullie doen dan?
2: Ja, eigenlijk heel veel. We gaan langs de voedselbank in Lelystad. We gaan naar de Kubus in Lelystad. Ook,
1: voor opnames.
2: Voor
1: dus.
2: Opnames ook, ja. En we hebben ook Shiba Clothing benaderd om te vragen of ze eventueel ook haar steentje bij kunnen dragen.
1: Ja, eigenlijk een heel modern, hip kledingmerk. Ja, wat zeker. Opereert vanuit Lelystad.
2: Zeker,
1: hè?
2: Ja. Het is ook echt een product voor Lelystad, van Lelystad. En ik hoop eigenlijk ook de Lelystedelingen zodanig aan te sporen dat we er wat mee kunnen doen.
3: Ja, maar het liedje blijft hetzelfde. Dat is inmiddels een jaar oud. Die videoclip die komt dan nu. Heb je niet getwijfeld om dan maar een ander nummer te schrijven en dan meteen een videoclip erbij op te nemen?
2: Ja, dat was inderdaad wel de twijfel die ik in het begin had. Maar de videomaker Gordon heeft me echt aangegeven van Nick, jouw plaat die je geschreven voor Lelystad, die kan je over 10 jaar nog steeds draaien. Die is zodanig zo krachtig. Je moet geen andere plaat schrijven.
1: Ja, en toch ook legt het wel weer pijnlijk bloot dat je eigenlijk niks bent opgeschoten in een jaar. Hè? Dat precies nog dezelfde problematiek op tafel ligt waarschijnlijk.
2: Dat weet ik niet. Daar durf ik me niet echt op uit te spreken. Nee.
1: Nee. Want wat is je beeld als je nu door de stad loopt?
2: Leeg.
1: Ja, nog steeds eigenlijk, toch?
2: Ja. Leeg zou ik omschrijven,
1: ja. Contact met de gemeente is dus nu goed. Hè? Dan wordt nu die videoclip opgenomen. Wat gaat die videoclip nou toevoegen aan het nummer, denk je?
2: Ik denk een stukje cultuur. Dat je kan zien, cultuur, hoe een Lelystedeling kan zijn. En dat je gewoon welkom bent in Lelystad. Ja.
3: De opnames die zijn dus heel snel. Maar hoe snel heb je het dan allemaal in elkaar geflanst en zo met de montage?
2: Op dit moment hebben we de beslissing 2,5 week geleden genomen. En de derde week zijn we. En ik heb 2 weken vrijgenomen voor mijn werk.
3: Oké.
2: Okay. Mijn werkgever support het ook, dus dat is ook heel fijn. Dus nu gaan we gewoon gelijk van start. En we gaan al in.
3: Ja. En wanneer komt die dan online, de videoclip? Heb je er al een datum aan vast kunnen plakken?
2: Dat ligt aan de gemeente. Omdat we afhankelijk zijn van de subsidies die we hebben. Mm-hmm. En als de subsidie vrij wordt gesteld, dan kunnen wij heel snel schakelen. Maar ik gok tussen november en december dat het online gaat staan.
1: Oké, als hij in première kan gaan, dan doen we hem hier in première. Zullen we dat maar zo afspreken? Dan rest ons alleen nog om dan nu dat nummer wel gewoon nog een keer goed te beluisteren. Ja. Maar dan zonder videoclip. Moeten we het er maar even bij bedenken.
2: Dat is helemaal top. Dat jullie het draaien wordt al gewaardeerd, jongens.
1: Heel goed. Nou, dankjewel dat je er was. En succes met het opnemen van de videoclip, Nick Kelsey.
2: Eens gelijk. Dankjewel.

0: Dat was rapper Nick Kelsey, het nummer Loved Ones over Lelystad. Het is 5:10 geworden.
1: Ja, en iedereen die vandaag wilde gaan shoppen bij de Appie, ja, die liep tegen van alles aan. Want er is een enorme storing bij hun intern. Wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. Maar de gevolgen zijn wel heel vervelend, want niet alles werkt in de winkels. Daar hebben we zo aandacht voor. Wat doen we nog meer?
0: We hebben contact met schrijver Mariette Middelbeek. Beter bekend onder haar pseudoniem Linda van Rijn natuurlijk. Ze heeft een toch wel behoorlijk prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Dus,
1: nog één keer.
0: Prestigieuze.
1: Oh nee, nu rolt het goed van de tong. Ja.
0: Nee. Was de oefening voor.
1: Ja, soms denken we, moeten we gewoon niet van die hele moeilijke woorden gebruiken. Dan struikelen we er ook niet over. Ze heeft gewoon een hele belangrijke prijs gewonnen.
0: Ja, dat is eigenlijk makkelijker.
1: Ja, na 5 dus veel meer op deze zender. En wij gaan zo van de tv af. Maar Arie staat volgens mij in de studio. Die gaat zo direct vertellen wat er allemaal in Flevoland is gebeurd op tv. Doeg!

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes een gigabyte schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een meisje is gistermiddag gewond geraakt in een spookhuis van Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens het bezoek viel een schuifdeur onverwacht naar beneden en het raakte haar hoofd. Het spookhuis werd direct ontruimd en er kwam een ambulance. Volgens de woordvoerder vielen de verwondingen mee en kon ze haar bezoek aan het park voortzetten. En de politie heeft vandaag een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Zij wordt ervan verdacht dat ze betrokken is bij witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Wil je meer hierover weten? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie en zie ik iets geks. Dat er namelijk een storing is op het scherm waar ik al die files vandaan haal. Dus de ANWB zegt 0 melding in onze regio. Het lijkt me nogal onwaarschijnlijk, want de maandagmiddagspits is toch echt begonnen. Even kijken of ik het via onze eigen site dan kan lezen. Ja, daar werkt het wel. Dat is handig. Van omroepflevoland.nl/verkeer kan ik je melden dat het langzaam rijdt op de A6. Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 4 minuten. De A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 10 minuten. Dan diezelfde A27, maar dan tussen Hilversum en Eemnes, 6 minuten vertraging. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst. De langste vertraging daar, 35 minuten stilstaan. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 4 minuten. En 11 minuten vertraging op de N301 Barneveld-Almere tussen de afrit Nijkerkerveen en de aansluiting met de N798. Dan de snelheidscontroles. Nou, die zijn er niet gemeld, maar heb je er toch één gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister.
8: De klanten van supermarkt Albert Heijn die betalen vandaag nog de volle pond voor allerlei producten waarvan ze dachten, hè, dat was toch in de aanbieding deze week. En bij de kassa waren geen steekproeven. Er was van alles aan de hand. Dat heeft te maken met IT-problemen bij het bedrijf. We gingen vandaag ook even op onderzoek uit. We spraken met heel wat klanten in Lelystad hoe die dat allemaal ervaren. Zometeen meer in Studio Flevoland.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Muziek van Foreigner bij Flevoland. Cold as Ice maakt het 9:09. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Albert Heijn, Ethos en Gal in Gal kampen sinds gistermiddag met een storing. Door de technische storing liggen de websites, apps en klantenservice van de winkels eruit. En klanten krijgen hun online bestelde boodschappen niet meer bezorgd en kunnen ook geen zegeltjes sparen. In de winkels tonen de elektrische prijskaartjes nog de verouderde actieprijzen van vorige week. Dus rekende je op een meevaller deze week, dan zit dat er nu even niet in. En daar zijn ook de Lelystadse klanten de dupe van.
2: Gaat u boodschappen doen, meneer?
3: Ja.
2: Wat gaat u halen?
3: Iets voor de kinderen.
2: Iets voor de kinderen?
3: Een cadeautje.
2: Cadeautje?
3: Ja.
2: Cadeautje bij de supermarkt?
3: Nee, bij de speelgoedzaak.
2: Oh, dus u gaat helemaal niet naar de supermarkt?
3: Nee. Nee, want dat is alleen maar ellende vandaag.
2: Bonnetje meegekregen van thuis?
4: Eigen bonnetje gemaakt. Ah. Melk, cola, sinaas, spinazie, aardappelen, vlees.
5: Het zou bezorgd worden vanmiddag, maar dat ging niet gebeuren.
2: Uw boodschappen zouden bezorgd worden, maar dat kon niet.
5: Nee, dat kon niet.
2: Dus u had al lang de boodschappen klaarstaan, alles ingepland?
5: Ja, eigenlijk wel ja. De hele week boodschappen. Dus nu moet het een beetje gefaseerd, want gezin van 5. Dus dat gaat even wat lastiger.
3: Mijn vrouw zegt, ga even melk halen. Ik zeg, ja, maar niet bij de Albert Heijn.
2: Maar wat speelt er nu eigenlijk?
3: Ik denk dat er weer een of andere computerinbraak is geweest.
2: Er hangt ook een briefje aan de deur. We hebben een IT-incident. Sorry voor het ongemak.
3: Ja, wie niet?
4: Is dat zo?
2: IT-problemen.
4: En dat is?
2: Nou, er hangt ook een briefje daar aan de deur. We hebben een IT-incident. Sorry voor het ongemak.
4: Dat heb ik helemaal nog niet gelezen.
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk persoonlijke kortingen, zoals 10% korting. Ja, dat doet het allemaal niet.
4: Dus moet ik eigenlijk naar een andere winkel.
2: Bonus werkt niet.
4: Ah, die is wel vervelend. Die is wel vervelend.
6: Kom ik op tv. Echt waar.
2: Als u dan hoort IT-incident, wat denkt u dan?
5: IT. Ik heb geen idee.
4: Het zal iets met computers te maken hebben.
2: Vindt u het ook vaag, IT-incident?
5: Ja, een beetje ingewikkeld. Het kan misschien wat makkelijker.
2: Kunt u het probleem nog duiden? Voor u betekent dat eigenlijk, u kunt niet in de app op de telefoon?
5: Nee, klopt. Dat doet het nu niet. Maar dat is eigenlijk al sinds gisteravond. Normaal gesproken heb ik tot 12:00 gisteravond de tijd om dan mijn boodschappen aan te passen. En vanaf 8:00 kon dat niet meer. En vanmorgen werd pas een bericht naar buiten gebracht, maar niet naar ons persoonlijk. Het was echt via sociale media dat het naar buiten werd gebracht dat het niet mogelijk was.
2: Nee. En hoe weet u dan dat de boodschappen niet bezorgd zouden worden?
5: Door bericht op Instagram. Dat is het enige.
3: Albert Heijn heeft wat informatie, maar dat gaat dan meer over je e-mailadres. Maar ze hebben mijn bankgegevens niet hoor. Dus, en ze hebben mijn paspoort niet en mijn rijbewijs niet. Dus maak ik wat minder zorgen over.
2: Niets om zorgen om te maken?
3: Nee, vind ik niet.
2: Gaat u nu doorlopen of gaat u toch naar binnen?
4: Hele goede vraag. Maar ik ben lui, dus ik denk dat ik toch naar binnen ga nu.
5: Het is gelukt. Dus we kunnen weer eten vanavond. En morgen zien we weer verder.
2: Alvast eet smakelijk dan.
5: Dankjewel. Fijne dag.
1: Nou, heel veel paniek was er dus niet bij de klanten van de supermarkt in Lelystad. Je hoorde een bijdrage van collega Arie Meijer.

0: Zo tijdloos dit, hè? Van Amy Winehouse. Tears dry on their own.
1: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, ik wil toch even heel eerlijk zeggen dat ik het een heerlijke najaarsdag vond met die zon.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar wel een hele koude start op sommige plaatsen. Met temperaturen vanochtend van zo'n 5 of 6 graden. Maar daarna inderdaad heerlijke zonnige periode. Een temperatuur uiteindelijk van een graad of 16. Dus dat is iets boven de norm. En dat zonnige weer dat gaat uiteindelijk vanavond wel plaatsmaken. Natuurlijk voor ook de nacht. Maar ook voor bewolking. Want die wordt toch wel wat dikker vanuit het westen. Met temperaturen vanavond van een graad of 13. En in de nacht zakkend naar een graad of 12. Met uiteindelijk toch ook wel wat regen daarbij. En hebben we dan morgen ook wel mee te maken. Het wordt wel zacht daarbij met 17 of 18 graden. Maar zeker later in de middag kunnen vanuit het westen echt wel stevige buien gaan overtrekken. Dus die paraplu die is morgen toch wel even noodzakelijk.
0: Ja, maar kan die wel omhoog? Omdat het waar. Ja, toch windkracht 3 tot 5.
2: Ja, klopt inderdaad. Misschien zo'n stormparaplu of een poncho.
0: Oh ja, goed tegen de wind in gaan staan. Ja. Blijft dat weer dan weer slecht?
2: Nee, eigenlijk de dagen daarna wordt het prachtig weer. Wel zelfs nog wat warmer dan vandaag met op woensdag 18 graden. En donderdag gaan we zelfs naar 20 of 21 graden. Daar waar we normaal rond de graad of 14 zitten deze tijd van het jaar. Met daarbij op donderdag ook veel ruimte voor de zon. Dus dat wordt een prachtige dag om erop uit te gaan. Vanaf vrijdag dan gaat de wind weer wat meer draaien naar het noordwesten. Wordt wat koelere lucht aangevoerd en wordt het zo'n 15 of 16 graden. De meeste dagen is het dan droog, alleen de vrijdag dan kan er dus wat regen vallen.
0: Oké, nou we houden het in de gaten. Dus morgen eigenlijk nog even een dippie en dan weer gaat het weer omhoog.
2: Inderdaad.
0: Heel goed. Dankjewel, Donnie de Koning. Eet smakelijk zometeen.
2: Dank jullie wel.

0: Ja, met het nummer vraagt Taylor Swift aandacht voor huiselijk geweld. En als je in een hele giftige relatie zit, waarbij je partner eigenlijk allemaal dingen doet die je zelf niet wil, maar waar je dan denkt, overkomt me dit nou echt? Of hoe zit dat? Patient Zero van Taylor Swift.
1: Geluidsinstallaties, vuurwerk, fakkels en trommels. Het mag niet meer gebruikt worden tijdens thuiswedstrijden bij voetbalclub Unicum in Lelystad. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft dat per brief aan de voetbalclub laten weten. In de wijken Schouw en Gondel zouden inwoners veel hinder hebben van geluid tijdens en na voetbalwedstrijden. Nou, over welke overlast dat dan gaat, horen we van verslaggever Mark Bakker. Mark, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Nou, je bent vandaag op pad gegaan. Je hebt met mensen in de omgeving gesproken.
2: Ja.
1: Wat is een beetje jouw conclusie? Veroorzaken de voetbalclubs en de supporters nou echt overlast?
2: Nou ja, die veroorzaken wel geluid. En daar hebben mensen inderdaad ook wel last van. Niet iedereen heeft er evenveel last van. Maar het is wel duidelijk dat heel veel mensen toch wel vinden dat een bepaalde geluidsnorm wordt overschreden.
1: Ja, en dat gebeurt op meerdere manieren. Hè? Want om wat voor overlast gaat het nou allemaal?
2: Nou, daar heb ik een top 3 van gemaakt. Om te beginnen met nummer 3, dat is vuurwerkoverlast. Er gaan groepjes jongeren tijdens of vooral na de wedstrijden de wijken Gondel en Schouw in. En ja, met zwaar vuurwerk, harde knallen. Ik sprak een jongetje van ik geloof 12, 13 jaar. En die zei van ja, volgens mij gooien ze echt met van die cobra's. Dat had hij dan zelf een keer gezien. En zijn hond wordt er ook steeds heel erg bang van. Dus dat vond hij ook zeker niet leuk. En daar wordt echt wel over geklaagd in de buurt. Op nummer 2 staat muziek. Er wordt luide muziek gespeeld in de kantine, maar dat is niet overal even te horen. Dat is altijd nog binnen. Maar buiten, tijdens wedstrijden, dan staat er ook wel eens een podium met

0: grote speakers. En dan treedt er ook nog wel eens een zanger op met Nederlandstalige muziek. En die speakers die kunnen heel hard. Dus dat dendert uit de wijk in. En dat kunnen mensen ook vaak best wel goed horen. Dus daar is ook wel over geklaagd. Maar nummer 1, en dat staat helemaal niet genoemd in die brief die dan de omgevingsdienst heeft gestuurd, dat is parkeeroverlast. Want als er een thuiswedstrijd is, dan is het parkeerterrein bij Unicum gelijk vol. En dan gaan mensen de wijken in om dan daar dus de auto te parkeren. En ja, dat willen de mensen liever niet. Want ja, het gaat niet alleen maar om de parkeervakken waar mensen dan de auto's parkeren. Maar het gaat ook om stroken, groen, stukken gras en dergelijke. Zo zei ook een mevrouw tegen mij, dat was ik een keer overkomen, dat ze dus zelf met de auto er niet meer uit kon. Omdat dus iemand dus geparkeerd stond voor haar oprit. En mensen maken zich ook zorgen over hulpdiensten. Kan de brandweer er wel langs? Kan de ambulance er wel langs als er nood aan de man is? Dus ja, parkeeroverlast, dat is op nummer 1.
1: Ja, nou, dit was even jouw top 3 van overlast. Vuurwerk, muziek en parkeren. Maar toch over dat muziek. Ja, je kunt ook denken van, is toch gezellig zo'n zanger op het veld. Ik geniet er wel een beetje van als ik in de buurt wel.
0: Ja, dat klopt en dat vinden sommige mensen ook wel. En die nemen dat dan ook wel voor lief. Sommigen tenminste. Een meneer zei tegen mij, ja, daar ga ik gewoon naar binnen en de deuren en ramen gaan dicht en ik zet mijn eigen muziek wel wat harder, dan hoor ik dat niet. Maar hij zei wel van, ja, je moet er wel van houden van dat genre wat dan daar gespeeld wordt. Maar ja, goed, er wordt wel muziek gespeeld zonder dat daar een vergunning voor is. Normaal gesproken, als je een evenement organiseert met een podium en speakers, dan heb je daar ook wel weer de benodigde vergunningen voor nodig. En ja, die is er dan niet. En ja, er gaat wel te veel decibels gaan daar dus de wijk in. Ja, en wat het parkeeroverlast betreft, want dat is ook nog wel een ding. Ja, er zijn mensen die zijn al naar de gemeente geweest en ook naar de politie, maar die zeggen, ja, wat je ook doet, het helpt allemaal niks.
1: Nee, er gebeurt eigenlijk vrij weinig dus, zeggen bewoners. Ja. Door de gemeente wordt niet echt gehandhaafd.
0: Ja.
1: Je hebt net die top 3 genoemd van ergernissen, maar er werden er ook nog wat andere dingen genoemd, toch?
0: Nou ja, wat genoemd werd was bijvoorbeeld wildplassen, ja. Trommelgeroffel, hard rijden door de wijk en dan ook met auto's met flinke uitlaten die heel veel lawaai maken en behoorlijk knallen. Met piepende banden wegrijden. En dan ook rondjes schuren om de parkeerplek. Nieuw trouwens hierbij ook is, tenminste dat had ik nog niet eerder gehoord, maar ze schijnen ook te schuren met elektrische auto's. Die hoor je veel minder, maar die gaan wel heel hard. En daar maken mensen zich toch ook best wel zorgen over. En verder zei ook nog iemand, ja, die had inderdaad gezien dat dat supporters dus in de perk gingen staan en daar gingen staan plassen. Dat is natuurlijk niet normaal. De supporters die gaan met zwarte kleding door de wijken, gooien daar met vuurwerk. Ik heb een paar keer ook het woord gehoord en ik zal het 1 keer noemen, want ik noem het liever niet, maar wat wel zeker genoemd werd, dat er sprake is van asociaal volk.
1: Doen inwoners nou zelf ook nog iets? Kunnen ze iets doen aan die overlast bij de club?
0: Wat ik begrijp is dat ze wel wat hebben geprobeerd. Er is al een keer een spandoek opgehangen waarop staat van parkeren. Doe dat ook op een parkeerterrein hier vlakbij, bij een tennisclub. Daar is een parkeerterrein met zeker zo'n 100 plaatsen. En geregeld is er contact geweest met de politie. Ook handhaving hebben ze gesproken. Maar wat zeggen bewoners dan? Ja, handhaving komt wel, maar pas veel later, als iedereen alweer naar huis is.
1: En hoe gaat dit nu verder, Mark?
0: Ja, dat is maar even de vraag. Want uiteindelijk kan me wel voorstellen dat Unicum niet blij is. Dat ze dus geen geluidsinstallaties meer mogen gebruiken. Dat trommels ook verboden zijn en dergelijke. Dit is nog wel een strijd gaande tussen wat bewoners als overlast ervaren. Wat Unicum eigenlijk wel ervaart van ja, dit hoort bij de club. Natuurlijk, het is ook wel zo, dat komt in Nederland niet vaak voor, maar in Lelystad juist wel, zelfs bij 2 voetbalclubs, dat mensen daar zo heel erg dicht op wonen. Ja, dan krijg je natuurlijk ook wel bepaalde vormen van geluidsoverlast. Dus dan is maar de vraag, moet je ook niet als buurtbewoner dit voor lief nemen? Dus ja, ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is.
1: Verslaggever Mark Bakker, dankjewel.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een meisje is gistermiddag gewond geraakt in een spookhuis van Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens het bezoek viel een schuifdeur onverwacht naar beneden en raakte haar op het hoofd. Het spookhuis werd direct ontruimd en er kwam een ambulance. Volgens de woordvoerder vielen de verwondingen mee, maar ze kon haar bezoek in het park voortzetten. Walibi onderzoekt of er aanpassingen aan de deur nodig zijn. De politie heeft vandaag een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Ze wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Gisteren werd al een 54-jarige man uit Deventer opgepakt op Eindhoven Airport. Hij geldt als hoofdverdachte in deze zaak. Bij doorzoekingen in Deventer, Apeldoorn en Lelystad nam de politie gegevensdragers, administratie, 2 voertuigen en contant geld in beslag. En bij een controle op bedrijventerreinen in Almere-Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het poldervlak en de Vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. Ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een van de bedrijfspanden. Wil je dit nieuws nou allemaal even rustig nalezen? Dan kan dat. Je vindt het terug op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Dan het weer. Het is zo.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in de eerste instantie rond een graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond een graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperaturen op woensdag van een graad of 18 en donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
11: Dankjewel Donny, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Dat krijgen we door via de AWB en die organisatie meldt dat het langzaam rijdt op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 6 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 4. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Nijkerk ruim 20 minuten op onthoud. De N303 Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N798 en de afrit Nijkerkerveen 4 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4. En op de N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de N301 en de afrit Harderwijk 6 minuten op onthoud. Dan de snelheidscontroles. Op de N715 daar vind je een flitser in beide richtingen bij hectometerpaal 6,7.
8: Thrillerschrijfster Linda van Rijn heeft de Max Gouden Vleermuis gewonnen. Dat is een oeuvreprijs voor thrillerschrijvers. Als je vaker naar dit programma weet, dan weet je dat achter schrijfster Linda van Rijn Mariette Middelbeek schuilt. Zij komt uit Almere. We hebben zo contact met haar om het te hebben over die mooie oeuvreprijs.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: is 6:10. Het was Tambourine. Je luistert naar Flevoland. We gaan door met het nieuws.
1: Blue Curaçao, last minute. En dit jaar nog het 224 pagina tellende weekendje weg. Jarenlang scoort thrillerboekenschrijfster Linda van Rijn hit na hit. En nu heeft ze ook de Max Gouden Vleermuis gewonnen. Dat is een oeuvreprijs voor thrillerschrijvers. Die wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Thrillerfestival. Van Rijn schreef de afgelopen 15 jaar 40 thrillers... waarvan bijna 4 miljoen exemplaren zijn verkocht. En achter het pseudoniem Linda van Rijn schuilt schrijfster Mariette Middelbeek. En daar hebben we nu even contact mee. Mariette, goedemiddag. Ja, we spreken elkaar wel vaker in de uitzending, dus we hebben afgesproken om elkaar gewoon met je en jij aan te spreken. En dat doe ik ook maar meteen. Ik mag je van harte feliciteren natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat betekent het nou, deze prijs voor jou?
2: Deze prijs betekent voor mij... Kijk, een prijs is op zich leuk. Ik word het meest geraakt door de reacties van mijn lezers. Maar deze prijs betekent wel dat ik in ieder geval een grote groep lezers weet te vermaken, raken en aan het lezen weet te krijgen. Dus in die zin betekent die prijs heel erg veel voor mij.
1: Ja, en nou, ik zat ook eens even te kijken naar de vorige winnaars. Die schrijvers, dat zijn niet de minste. Nicky French zie ik staan, Loes den Hollander. Wat betekent dat nou voor jou om daar tussen te staan in dat rijtje?
2: Ja, dat vind ik ook gek. Ik realiseer me niet altijd dat ik misschien wel in dat rijtje ook zou kunnen passen. Ik kijk heel erg op tegen mensen als Nicky French of Loes den Hollander of alle andere ook Nederlandse thrillerschrijvers. Dus soms denk ik echt van, wat doe ik daar ineens? Maar ja, als ik dan naar mijn eigen oeuvre kijk, denk ik, oké, misschien kan ik inmiddels wel zeggen dat ik een thrillerschrijver ben.
1: Ja, maar word je dan toch nog wel een beetje...
2: En een enorme eer.
1: Ja, een enorme eer zeg je, maar misschien ben je dan toch ook nog wel stiekem een beetje verlegen. Dat je dan dat hoort, dat je daar dan tussen staat, hè?
2: Ja, misschien wel. Maar ik denk ook dat het goed is dat je niet te snel over jezelf gaat denken, ik hoor wel in het rijtje met de grote namen thuis. Ik geloof wel dat je voor elk boek gewoon keihard je best moet doen en nooit moet denken, nou, nu heb ik het wel zo'n beetje gemaakt. Althans, voor mij werkt dat heel goed. Maar als ik dat zie, ja, ik ben al heel trots op deze prijs. En als ik dan die namen zie, denk ik, oké, dan ben ik nog wel iets trotser.
1: Ja, en legt dat de lat nou nog hoger als je weer bezig gaat met het schrijven van nieuwe boeken?
2: Ja en nee. Aan de ene kant, maar dat is eigenlijk met ieder boek wat ik schrijf, denk ik wel van oké, het volgende boek moet wel weer op hetzelfde level of hoger zijn. Maar uiteindelijk begin je een nieuw boek met een wit stuk papier. En dat wit stuk papier weet niet hoeveel prijzen je gewonnen hebt, hoeveel boeken je verkocht hebt. En dan begin je gewoon aan je verhaal. En het is niet zo dat ik aan het begin van mijn werkdag denk, oh, nu ben ik wel, want ik had het al een tijdje geleden gehoord dat ik die prijs had gewonnen. Denk ik niet, oh, nu ben ik winnaar van de Max Gouden Vleermuis. Dus nu is er wel wat veranderd. Nee, ja, uiteindelijk schrijf ik gewoon een verhaal. En hebben mijn personages in elk geval geen idee welke prijs ik wel of niet heb gewonnen.
1: Nee, want mensen die jouw boeken wel eens gelezen hebben, die weten inmiddels dat die boeken altijd eigenlijk over vakantiebestemmingen gaan. Wanneer gaat het eerste boek zich een beetje afspelen in onze provincie eigenlijk? Op Urk of in Schotland of zo?
2: Nou, dit zal ik zeggen. Last minute, maar mijn allereerste thriller speelt in Egypte, maar dus ook deels in Almere. Dus ik heb mijn woonplaats onmiddellijk gebruikt in een boek. Maar ja, je weet het niet. Ik ben niet van plan te stoppen. Ik ben van plan nog minstens 40 thrillers erbij te schrijven. Dus wie weet komt Flevoland er nog eens een keer in voor.
1: Nou, je zit niet stil, dat hoor ik wel. Wanneer kunnen we weer een boek van je verwachten?
2: Morgen. Toevallig. Morgen komt mijn nieuwe boek uit. Gouden Uur. Die speelt niet in Flevoland, wel op Sicilië. Die is vanmorgen overal verkrijgbaar.
1: Nou, kom dan maar eens snel langs in de studio om echt specifiek op dat boek in te gaan. Lijkt ons leuk. Nou, dankjewel voor de tijd voor nu. Nogmaals gefeliciteerd met die prijs. En de Max Gouden Vleermuis wordt op 25 oktober uitgereikt tijdens het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer.

0: Mr. Wilson Pickett en In the Midnight Hour. En daarvoor muziek van Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe.
1: Hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Nobelprijs voor de economie is gewonnen door de Amerikaanse economen Robert Hall en Michael Woodford. Dat heeft het Nobelcomité in Stockholm bekendgemaakt.
2: For microeconomic foundations of macroeconomic stabilization.
1: Oh, dat was het. Nou, dat was echt heel erg kort. Hall en Woodford krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat deze niet door Alfred Nobel zelf is bedacht.
0: Amerikaanse senatoren eisen dat president Trump zijn dieselakkoord met Rusland van tafel schuift. Afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat Amerika weer diesel gaat importeren uit Rusland in de hoop dat de prijs zou zakken. Maar dat lijkt niet te gebeuren, zegt buitenlandredacteur van de NOS Jesse Nijmeijer.
3: De hoeveelheden die Rusland kan leveren, die zijn net iets meer dan het wereldwijde verbruik van diesel op één dag vorig jaar. Dus je ziet die prijs ook niet echt gaan aan het verschuiven. Maar ja, het laat maar zien, Trump probeert alles aan te grijpen om goed over te komen. Zodat zijn partij dus straks niet verliest in november. En hij zet daarmee dus zijn principe tegen Rusland opzij, als hij die al had tegenover Poetin.
0: De senatoren proberen druk uit te oefenen op Trump, omdat de dieseldeal in strijd zou zijn met de wet. En daarnaast vinden ze dat Trump het congres had moeten meenemen in zijn besluit.
3: Benadrukken ook, hey Trump, er komen weer begrotingsonderhandelingen aan en wij kunnen daar wel eens heel erg moeilijk in gaan doen. Dus ze proberen echt druk uit te oefenen. Maar ja, of Trump dat daar gehoor aan geeft, dat is maar zeer de vraag. Want hij trekt natuurlijk dit hele presidentschap al erg zijn eigen plan.
0: Over ruim 3 weken zijn in Amerika de tussentijdse verkiezingen en de Republikeinse partij van Trump staat er niet goed voor in de peilingen.
1: De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is zelfs ingestort. Dat vertelt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
4: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getale uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
1: Ja, gelukkig raakte er ook niemand gewond.
0: En als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. En dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden, die hebben helemaal nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van die regels uit.
5: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
0: Ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes een gigabyte schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een meisje is gistermiddag gewond geraakt in een spookhuis van Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens het bezoek viel een schuifdeur onverwacht naar beneden en raakte haar op het hoofd. Het spookhuis werd direct ontruimd en er kwam ook een ambulance. Volgens de woordvoerder vielen de verwondingen uiteindelijk mee bij het meisje en ze kon haar bezoek in het park voortzetten. En de politie heeft vandaag een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze betrokken is bij witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Wil je nou precies weten hoe het zit? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ben een kwartier extra kwijt. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Bijna een kwartier vertraging nog op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De klanten van supermarkt Albert Heijn die betalen vandaag nog de volle pond voor allerlei producten waarvan ze dachten, hè, dat was toch in de aanbieding deze week. En bij de kassa waren geen steekproeven. Er was van alles aan de hand. Dat heeft te maken met IT-problemen bij het bedrijf. We gingen vandaag ook even op onderzoek uit. We spraken met heel wat klanten in Lelystad, hoe die dat allemaal ervaren. Zometeen weer in Studio Flevoland.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
14: Goed voor het water
13: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Albert Heijn, Ethos en Gal in Gal kampen sinds gistermiddag met een storing. Door de technische storing liggen de websites, apps en klantenservice van de winkels eruit. En klanten krijgen hun online bestelde boodschappen niet meer bezorgd en kunnen ook geen zegeltjes sparen. In de winkels tonen de elektrische prijskaartjes nog de verouderde actieprijzen van vorige week. Dus rekende je op een meevaller deze week, dan zit het er nu even niet in. En daar zijn ook de Lelystadse klanten de dupe van.
1: Gaat u boodschappen doen, meneer?
2: Ja.
1: Wat gaat u halen?
2: Iets voor de kinderen.
1: Iets voor de kinderen?
2: Een cadeautje.
1: Cadeautje?
2: Ja.
1: Cadeautje bij de supermarkt?
2: Nee, bij de speelgoedzaak.
1: Oh, dus u gaat helemaal niet naar de supermarkt?
2: Nee. Nee, want dat is alleen maar ellende vandaag.
1: Bonnetje meegekregen van thuis?
3: Eigen bonnetje gemaakt. Ah. Melk, cola, sinaas, spinazie, aardappelen, vlees.
4: Het zou bezorgd worden vanmiddag, maar dat ging niet gebeuren.
1: Uw boodschappen zouden bezorgd worden, maar dat kon niet.
4: Nee, dat kon niet.
1: Dus u had al lang de boodschappen klaarstaan, alles ingepland?
4: Ja, eigenlijk wel ja. De hele week boodschappen. Dus nu moet het een beetje gefaseerd, want gezin van 5. Dus dat gaat even wat lastiger.
2: Mijn vrouw zegt, ga even melk halen. Ik zeg, ja, maar niet bij de Albert Heijn.
1: Maar wat speelt er nu eigenlijk?
2: Ik denk dat er weer een of andere computerinbraak is geweest.
1: Er hangt nog een briefje aan de deur. We hebben een IT-incident. Sorry voor het ongemak.
2: Ja, wie niet?
1: Is dat zo? IT-problemen.
3: En dat is?
1: Er hangt ook een briefje daar aan de deur. We hebben een IT-incident. Sorry voor het ongemak.
3: Dat heb ik helemaal nog niet gelezen.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk persoonlijke kortingen, zoals 10% korting. Ja, dat doet het allemaal niet.
3: Dus moet ik eigenlijk naar een andere winkel.
1: Bonus werkt niet.
3: Ah, die is wel vervelend. Die is wel vervelend.
5: Kom ik op tv. Echt waar.
1: Als u dan hoort IT-incident, wat denkt u dan?
6: IT. Ik heb geen idee.
3: Het zal iets met computers te maken hebben.
1: Vindt u het ook vaag, IT-incident?
6: Ja, een beetje ingewikkeld. Het kan misschien wat makkelijker.
1: Kunt u het probleem dan duiden? Voor u betekent dat eigenlijk, u kunt niet in de app op de telefoon?
6: Nee, klopt. Dat doet het nu niet. Maar dat is eigenlijk al sinds gisteravond. Normaal gesproken heb ik tot 12 uur gisteravond de tijd om dan mijn boodschappen aan te passen. En vanaf 8 uur kon dat niet meer. En vanmorgen werd pas een bericht naar buiten gebracht, maar niet naar ons persoonlijk. Het was echt via sociale media dat het naar buiten werd gebracht dat het niet mogelijk was.
1: Nee. En hoe weet u dan dat de boodschappen niet bezorgd zouden worden?
6: Door bericht op Instagram. Dat is het enige.
2: Albert Heijn heeft wat informatie, maar dat gaat dan meer over je e-mailadres. Maar ze hebben mijn bankgegevens niet hoor. Dus, en ze hebben mijn paspoort niet en mijn rijbewijs niet. Dus maak ik wat minder zorgen over.
1: Niets om zorgen om te maken?
2: Nee, vind ik niet.
1: Gaat u nu doorlopen of gaat u toch naar binnen?
3: Hele goede vraag. Maar ik ben lui, dus ik denk dat ik toch naar binnen ga nu.
6: Het is gelukt. Dus we kunnen weer eten vanavond. En morgen zien we weer verder.
1: Alvast eet smakelijk dan.
6: Dankjewel. Fijne dag.
0: Nou, heel veel paniek was er dus niet bij de klanten van de supermarkt in Lelystad. Je hoorde een bijdrage van collega Arie Meijer.
7: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Spieren.
1: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, ik wil toch even heel eerlijk zeggen dat ik het een heerlijke najaarsdag vond met die zon.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar wel een hele koude start op sommige plaatsen. Met temperaturen vanochtend van zo'n 5 of 6 graden. Maar daarna inderdaad heerlijke zonnige periode. Een temperatuur uiteindelijk van een graad of 16. Dus dat is iets boven de norm. En dat zonnige weer dat gaat uiteindelijk vanavond wel plaatsmaken. Natuurlijk voor ook de nacht, maar ook voor bewolking. Want die wordt toch wel wat dikker vanuit het westen. Met temperaturen vanavond van een graad of 13. En in de nacht zakkend naar een graad of 12. Met uiteindelijk toch ook wel wat regen daarbij. En hebben we dan morgen ook wel mee te maken. Het wordt wel zacht daarbij met 17 of 18 graden. Maar zeker later in de middag kunnen vanuit het westen echt wel stevige buien gaan overtrekken. Dus die paraplu die is morgen toch wel even noodzakelijk.
3: Ja, maar kan die wel omhoog? Omdat het waar. Ja, toch windkracht 3 tot 5.
2: Ja, klopt inderdaad. Misschien zo'n stormparaplu of een poncho.
3: Oh ja, goed tegen de wind in gaan staan.
2: Ja.
3: Blijft dat weer dan weer slecht?
2: Nee, eigenlijk de dagen daarna wordt het prachtig weer. Wel zelfs nog wat warmer dan vandaag met op woensdag 18 graden. En donderdag gaan we zelfs naar 20 of 21 graden. Daar waar we normaal rond een graad of 14 zitten deze tijd van het jaar. Met daarbij op donderdag ook veel ruimte voor de zon. Dus dat wordt een prachtige dag om erop uit te gaan. Vanaf vrijdag dan gaat de wind weer wat meer draaien naar het noordwesten. Wordt wat koelere lucht aangevoerd en wordt het zo'n 15 of 16 graden. De meeste dagen is het dan droog, alleen de vrijdag dan kan er dus wat regen vallen.
3: Oké, nou we houden het in de gaten. Dus morgen eigenlijk nog even een dippie en dan weer gaat het weer omhoog.
2: Inderdaad.
3: Heel goed. Dankjewel Donnie de Koning. Eet smakelijk zometeen.
2: Dank jullie wel.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Geluidsinstallaties, vuurwerk, fakkels en trommels. Het mag niet meer gebruikt worden tijdens thuiswedstrijden bij voetbalclub Unicum in Lelystad. De omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vegstreek heeft dat per brief aan de voetbalclub laten weten. In de wijken Schouw en Gondel zouden inwoners veel hinder hebben van geluid tijdens en na voetbalwedstrijden. Nou, over welke overlast dat dan gaat, horen we van verslaggever Mark Bakker. Mark, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Nou, je bent vandaag op pad gegaan. Je hebt met mensen in de omgeving gesproken.
1: Ja.
0: Wat is een beetje jouw conclusie? Veroorzaken de voetbalclubs en de supporters nou echt overlast?
1: Nou ja, die veroorzaken wel geluid. En daar hebben mensen inderdaad ook wel last van. Niet iedereen heeft er evenveel last van. Maar het is wel duidelijk dat heel veel mensen toch wel vinden dat een bepaalde geluidsnorm wordt overschreden.
0: Ja, en dat gebeurt op meerdere manieren. Hè? Want om wat voor overlast gaat het nou allemaal?
1: Nou, daar heb ik een top 3 van gemaakt. Om te beginnen met nummer 3, dat is vuurwerkoverlast. Er gaan groepjes jongeren tijdens of vooral na de wedstrijden de wijken Gondel en Schouw in. En ja, met zwaar vuurwerk, harde knallen. Ik sprak een jongetje van ik geloof 12, 13 jaar. En die zei van ja, volgens mij gooien ze echt met van die cobra's. Dat had hij dan zelf een keer gezien. En zijn hond wordt er ook steeds heel erg bang van. Dus dat vond hij ook zeker niet leuk. En daar wordt echt wel over geklaagd in de buurt. Op nummer 2 staat muziek. Er wordt luide muziek gespeeld in de kantine, maar dat is niet overal even te horen. Dat is altijd nog binnen. Maar buiten, tijdens wedstrijden, dan staat er ook wel eens een podium met grote speakers. En dan treedt er ook nog wel eens een zanger op met Nederlandstalige muziek. En die speakers die kunnen heel hard, dus dat dendert daar de wijk in. En dat kunnen mensen ook vaak best wel goed horen. Dus daar is ook wel over geklaagd. Maar nummer 1, en dat staat helemaal niet genoemd in die brief die dan de omgevingsdienst heeft gestuurd, dat is parkeeroverlast. Want als er een thuiswedstrijd is, dan is het parkeerterrein bij Unicum gelijk vol. En dan gaan mensen de wijken in om dan daar dus de auto te parkeren. En ja, dat willen de mensen liever niet. Want ja, het gaat niet alleen maar om de parkeervakken waar mensen dan de auto's parkeren. Maar het gaat ook om stroken, groen, stukken gras en dergelijke. Zo zei ook een mevrouw tegen mij, dat was ik een keer overkomen, dat ze dus zelf met de auto er niet meer uit kon. Omdat dus iemand dus geparkeerd stond voor haar oprit. En mensen maken zich ook zorgen over hulpdiensten. Kan de brandweer er wel langs? Kan de ambulance er wel langs als er nood aan de man is? Dus ja, parkeeroverlast staat dus op nummer 1.
0: Ja, nou, dit was even jouw top 3 van overlast. Vuurwerk, muziek en parkeren. Maar toch over dat muziek. Ja, je kunt ook denken van, is toch gezellig zo'n zanger op het veld. Ik ga

0: niet er wel een beetje van als ik in de buurt wel.
1: Ja, dat klopt. En dat vinden sommige mensen ook wel. En die nemen dat dan ook wel voor lief. Sommigen tenminste. Een meneer zei tegen mij, ja, dan ga ik gewoon naar binnen en de deuren en ramen gaan dicht. En ik zet mijn eigen muziek wel wat harder, dan hoor ik dat niet. Maar hij zei wel van, ja, je moet er wel van houden van dat genre wat dan daar gespeeld wordt. Maar ja, goed, er wordt wel muziek gespeeld zonder dat daar een vergunning voor is. Normaal gesproken, als je een evenement organiseert met een podium en speakers, dan heb je daar ook wel weer de nodige benodigde vergunningen voor nodig. En ja, die is er dan niet. En ja, er gaat wel te veel decibels gaan daar dus de wijk in. Ja, en wat het parkeeroverlast betreft, want dat is ook nog wel een ding. Ja, er zijn mensen die zijn al naar de gemeente geweest en ook naar de politie, maar die zeggen, ja, wat je ook doet, het helpt allemaal niks.
0: Nee, er gebeurt eigenlijk vrij weinig dus, zeggen bewoners. Ja. Door de gemeente wordt niet echt gehandhaafd.
1: Ja.
0: Je hebt net die top 3 genoemd van ergernissen, maar er werden er ook nog wat andere dingen genoemd, toch?
1: Nou ja, wat genoemd werd was bijvoorbeeld wildplassen, trommelgeroffel, hard rijden door de wijk en dan ook met auto's met flinke uitlaten die heel veel lawaai maken en behoorlijk knallen. Met piepende banden wegrijden. En dan ook rondjes schuren om de parkeerplek. Nieuw trouwens hierbij ook is, tenminste dat had ik nog niet eerder gehoord, maar ze schijnen ook te schuren met elektrische auto's. Die hoor je veel minder, maar die gaan wel heel hard. En daar maken mensen zich toch ook best wel zorgen over. En verder zei ook nog iemand, die had inderdaad gezien dat dat supporters dus in de perk gingen staan en daar gingen staan plassen. Dat is natuurlijk niet normaal. De supporters die gaan met zwarte kleding door de wijken, gooien daar met vuurwerk. Ik heb een paar keer ook het woord gehoord en ik zal het één keer noemen, want ik noem het liever niet, maar wat wel zeker genoemd werd, dat er sprake is van asociaal volk.
0: Doen inwoners nou zelf ook nog iets? Kunnen ze iets doen aan die overlast bij de club?
1: Wat ik begrijp is dat ze wel wat hebben geprobeerd. Er is al een keer een spandoek opgehangen waarop staat van parkeren. Doe dat ook op een parkeerterrein hier vlakbij, bij een tennisclub. Daar is een parkeerterrein met zeker zo'n 100 plaatsen. En geregeld is er contact geweest met de politie. Ook handhaving hebben ze gesproken. Maar wat zeggen bewoners dan? Ja, handhaving komt wel, maar pas veel later als iedereen alweer naar huis is.
0: En hoe gaat dit nu verder, Mark?
1: Ja, dat is maar even de vraag. Want uiteindelijk kan me wel voorstellen dat Unicum niet blij is. Dat ze dus geen geluidsinstallaties meer mogen gebruiken. Dat trommels ook verboden zijn en dergelijke. Dit is nog wel een strijd gaande tussen wat bewoners als overlast ervaren. Wat Unicum eigenlijk wel ervaart van ja, dit hoort bij de club. Natuurlijk, het is ook wel zo, dat komt in Nederland niet vaak voor, maar in Lelystad juist wel, zelfs bij 2 voetbalclubs, dat mensen daar zo heel erg dicht op wonen. Ja, dan krijg je natuurlijk ook wel bepaalde vormen van geluidsoverlast. Dus dan is maar de vraag, moet je ook niet als buurtbewoner dit voor lief nemen? Dus ja, ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is.
0: Verslaggever Mark Bakker.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een meisje is gistermiddag gewond geraakt in een spookhuis van Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens het bezoek viel een schuifdeur onverwacht naar beneden en raakte haar op het hoofd. Het spookhuis werd direct ontruimd en er kwam een ambulance. Volgens de woordvoerder vielen de verwondingen mee en ze kon haar bezoek in het park voortzetten. Walibi onderzoekt of er aanpassingen aan de deur nodig zijn. De politie heeft vandaag een 46-jarige vrouw uit Lelystad aangehouden. Ze wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Gisteren werd al een 54-jarige man uit Deventer opgepakt op Eindhoven Airport. Hij geldt als hoofdverdachte in deze zaak. Bij doorzoekingen in Deventer, Apeldoorn en Lelystad nam de politie gegevensdragers, administratie, twee voertuigen en contant geld in beslag. En bij een controle op bedrijventerreinen in Almere Buiten zijn softdrugs, lachgas en materialen voor een hennepkwekerij gevonden. Ook waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en milieu. In totaal zijn vorige week 41 bedrijfspanden gecontroleerd op het poldervlak en de Vaart. De Belastingdienst heeft op 6 adressen beslag gelegd op onroerende zaken. Ook onderzoekt de politie mogelijke stroomfraude bij een van de bedrijfspanden. Wil je dit nieuws nou allemaal even rustig nalezen? Dan kan dat. Je vindt het terug op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van het democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond de graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond de graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperatuur op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thrillerschrijfster Linda van Rijn heeft de Max Gouden Vleermuis gewonnen. Dat is een oeuvreprijs voor thrillerschrijvers. Als je vaker naar dit programma weet, dan weet je dat achter schrijfster Linda van Rijn Mariette Middelbeek schuilt. Zij komt uit Almere. We hebben zo contact met haar om het te hebben over die mooie oeuvreprijs.
5: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Blue Curaçao, last minute. En dit jaar nog het 224 pagina tellende Weekendje Weg. Jarenlang scoort thrillerboekenschrijfster Linda van Rijn hit na hit. En nu heeft ze ook de Max Gouden Vleermuis gewonnen. Dat is een oeuvreprijs voor thrillerschrijvers. Die wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Thrillerfestival. Van Rijn schreef de afgelopen 15 jaar 40 thrillers... waarvan bijna 4 miljoen exemplaren zijn verkocht. En achter het pseudoniem Linda van Rijn schuilt schrijfster Mariette Middelbeek. En daar hebben we nu even contact mee. Mariette, goedemiddag. Ja, we spreken elkaar wel vaker in de uitzending, dus we hebben afgesproken om elkaar gewoon met je en jij aan te spreken. En dat doe ik ook maar meteen. Ik mag je van harte feliciteren natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat betekent het nou, deze prijs voor jou?
1: Deze prijs betekent voor mij... Kijk, een prijs is op zich leuk. Ik word het meest geraakt door de reacties van mijn lezers. Maar deze prijs betekent wel dat ik in ieder geval een grote groep lezers weet te vermaken, raken en aan het lezen weet te krijgen. Dus in die zin betekent die prijs heel erg veel voor mij.
0: Ja, en nou, ik zat ook eens even te kijken naar de vorige winnaars. Die schrijvers, dat zijn niet de minste. Nicky French zie ik staan, Loes den Hollander. Wat betekent dat nou voor jou om daar tussen te staan in dat rijtje?
1: Ja, dat vind ik ook gek. Ik realiseer me niet altijd dat ik misschien wel in dat rijtje ook zou kunnen passen. Ik kijk heel erg op tegen mensen als Nicky French of Loes den Hollander of alle andere ook Nederlandse thrillerschrijvers. Dus soms denk ik echt van, wat doe ik daar ineens? Maar ja, als ik dan naar mijn eigen oeuvre kijk, denk ik, oké, misschien kan ik inmiddels wel zeggen dat ik een thrillerschrijver ben.
0: Ja, maar word je dan toch nog wel een beetje...
1: En een enorme eer.
0: Ja, een enorme eer zeg je, maar misschien ben je dan toch nog wel stiekem een beetje verlegen. Dat je dan dat hoort, dat je daar dan tussen staat, hè?
1: Ja, misschien wel. Maar ik denk ook dat het goed is dat je niet te snel over jezelf gaat denken, ik hoor wel in het rijtje met de grote namen thuis. Ik geloof wel dat je voor elk boek gewoon keihard je best moet doen en nooit moet denken, nou, nu heb ik het wel zo'n beetje gemaakt. Althans, voor mij werkt dat heel goed. Maar als ik dat zie, ja, ik ben al heel trots op deze prijs. En als ik dan die namen zie, denk ik, oké, dan ben ik nog wel iets trotser.
0: Ja, en legt dat de lat nou nog hoger als je weer bezig gaat met het schrijven van nieuwe boeken?
1: Ja en nee. Aan de ene kant, maar dat is eigenlijk met ieder boek wat ik schrijf, denk ik wel van oké, het volgende boek moet wel weer op hetzelfde level of hoger zijn. Maar uiteindelijk begin je een nieuw boek met een wit stuk papier. En dat wit stuk papier weet niet hoeveel prijzen je gewonnen hebt, hoeveel boeken je verkocht hebt. En dan begin je gewoon aan je verhaal. En het is niet zo dat ik aan het begin van mijn werk dacht, denk, oh, nu ben ik wel, want ik had het al een tijdje geleden gehoord dat ik die prijs had gewonnen. Denk ik niet, oh, nu ben ik winnaar van de Max Gouden Vleermuis. Dus nu is er wel wat veranderd. Nee, ja, uiteindelijk schrijf ik gewoon een verhaal. En hebben mijn personages in elk geval geen idee welke prijs ik wel of niet heb gewonnen.
0: Nee, want mensen die jouw boeken wel eens gelezen hebben, die weten inmiddels dat die boeken altijd eigenlijk over vakantiebestemmingen gaan. Wanneer gaat het eerste boek zich een beetje afspelen in onze provincie eigenlijk? Op Urk of in Schotland of zo?
1: Nou, dit zal ik zeggen. Last minute, maar mijn allereerste thriller speelt in Egypte, maar dus ook deels in Almere. Dus ik heb mijn woonplaats onmiddellijk gebruikt in een boek. Maar ja, je weet het niet. Ik ben niet van plan te stoppen. Ik ben van plan nog minstens 40 thrillers erbij te schrijven. Dus wie weet komt Flevoland er nog eens een keer in voor.
0: Nou, je zit niet stil, dat hoor ik wel. Wanneer kunnen we weer een boek van je verwachten?
1: Morgen. Toevallig. Morgen komt mijn nieuwe boek uit. Gouden Uur. Die speelt niet in Flevoland, wel op Sicilië. Die is vanmorgen overal verkrijgbaar.
0: Nou, kom dan maar eens snel langs in de studio om echt specifiek op dat boek in te gaan. Lijkt ons leuk. Nou, dankjewel voor de tijd voor nu. Nogmaals gefeliciteerd met die prijs. En de Max Gouden Vleermuis wordt op 25 oktober uitgereikt tijdens het Nederlands Thrillerfestival in Zoetermeer.

0: Hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Nobelprijs voor de economie is gewonnen door de Amerikaanse economen Robert Hall en Michael Woodford. Dat heeft het Nobelcomité in Stockholm bekendgemaakt.
1: For microeconomic foundations of macroeconomic stabilization.
0: Oh, dat was het. Nou, dat was echt heel erg kort. Hall en Woodford krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat deze niet door Alfred Nobel zelf is bedacht.
2: Amerikaanse senatoren eisen dat president Trump zijn dieselakkoord met Rusland van tafel schuift. Afgelopen vrijdag kondigde Trump aan dat Amerika weer diesel gaat importeren uit Rusland in de hoop dat de prijs zou zakken. Maar dat lijkt niet te gebeuren, zegt buitenlandredacteur van de NOS Jesse Nijmeijer.
3: De hoeveelheden die Rusland kan leveren, die zijn net iets meer dan het wereldwijde verbruik van diesel op één dag vorig jaar. Dus je ziet die prijs ook niet echt gaan aan het verschuiven. Maar ja, het laat maar zien. Trump probeert alles aan te grijpen om goed over te komen. Zodat zijn partij dus straks niet verliest in november. En hij zet daarmee dus zijn principe tegen Rusland opzij, als hij die al had tegenover Poetin.
2: De senatoren proberen druk uit te oefenen op Trump omdat de dieseldeal in strijd zou zijn met de wet. En daarnaast vinden ze dat Trump het congres had moeten meenemen in zijn besluit.
3: Benadrukken ook, hey Trump, er komen weer begrotingsonderhandelingen aan en wij kunnen daar wel eens heel erg moeilijk in gaan doen. Dus ze proberen echt druk uit te oefenen. Maar ja, of Trump dat daar gehoor aan geeft, dat is maar zeer de vraag. Want hij trekt natuurlijk dit hele presidentschap al erg zijn eigen plan.
2: Over ruim 3 weken zijn in Amerika de tussentijdse verkiezingen en de Republikeinse partij van Trump staat er niet goed voor in de peilingen.
0: De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is zelfs ingestort. Dat vertelt NOS-correspondent Saskia Houttuin.
4: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getale uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Ja, gelukkig raakte er ook niemand gewond.
2: En als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. En dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden, die hebben helemaal nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van die regels uit.
5: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
2: Ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
8: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
7: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
7: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
5: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt op techgebied. Bernie Duin is hier. Goedemiddag, Bernie.
2: Ja, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen is nog.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben hier altijd, hè?
1: Ik zit met mijn hoofd al thuis, hè, bijna.
3: Ja, ik snap het. Nou, als je leuke dingen thuis hebt, is er wel iets naar uit te kijken.
1: Ja, dat is waar. Geen familieabonnementen meer van Vodafone.
2: Nee, ze zijn gestopt met het bekende familieabonnement wat ze hadden. Dat is op zich een heel mooi initiatief. Dat was het Red Together, heet dat in het verleden. Daarmee kon je data delen binnen je gezin.
3: Papa heeft een abonnement en die gebruikt niet alles. En dus je kan wat weggeven aan de kinderen of aan mama.
2: Ja, dan kun je het met elkaar delen. En KPN heeft ook zoiets, daarbij kun je natuurlijk ook data delen. Maar natuurlijk, Odido heeft weer wat anders. Die heeft weer samen limited, dus elke provider heeft
3: Maar moet je wel steeds andere abonnementjes erbij nemen?
2: Ja, maar dat moest ook bij Vodafone. En het grote nadeel van het abonnement was altijd dat het allemaal op één naam moest staan. Dus het was één persoon die droeg alle abonnementen. Dus heeft ook alle toestelkredieten. Mocht je ook nog een telefoon erbij hebben. Dus die had al die leningen op zijn eigen naam staan. En ze zijn er nu mee gestopt. Maar ze hebben wel een heel mooi uniek alternatief nu gelanceerd. Ook sinds vandaag. Mm-hmm. Vanaf nu kun je als Vodafone klant kun je data met iedereen delen. Die ook Vodafone klant is. Mits je zelf maar een limited abonnement hebt. Op het niveau van Unlimited Plus en Unlimited Max.
3: Ja, dus dat betekent natuurlijk weer iets van 35 of 40 euro.
2: Stel je voor, je hebt Ziggo thuis, dan begint dat momenteel zo rond de 25 euro per maand. Dus dan kun je je data delen, 50 gigabyte per maand. En dan...
1: Maar dat klinkt toch eigenlijk gewoon als hetzelfde abonnement, maar heeft een andere naam?
2: Het verschil is nu dat het niet meer op je eigen naam hoeft te staan. Want jij zit bij Vodafone en ik zit bij Vodafone.
1: Ja, klopt.
2: En ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan kan ik jou gewoon eventjes een gigabyte schenken.
1: Gewoon aan wildvreemden in plaats van familieleden.
3: Het is ook handig. Alleen auto wassen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Je kunt het natuurlijk ook bij daten gebruiken natuurlijk.
3: Dat ook. Maar wat Rutger ook zegt, is het nou echt zo wezenlijk anders dan? Of is het een ander naampje en een iets andere vorm? Is het enige voordeel dat het niet meer op je BKR komt?
2: Ja. Je hoeft het niet meer allemaal zelf te dragen. Je hoeft geen contractsoverdrachten meer te doen. Als je dat wil gaan starten, gewoon ben je klant bij dat bedrijf. Mm-hmm. Dan kun je gewoon je data delen met andere klanten. Mits je natuurlijk voldoet aan het minimum van een bepaald abonnement.
3: En krijgt iedereen dan ook nog weer? Want Vodafone en Ziggo, dat is één pot nat, zeg maar.
2: Ja.
3: Krijg je dan elke keer die korting? Of krijg je maar één keer korting op een bepaald pakket of zo?
2: Nee, je krijgt gewoon die standaard korting die je hebt. Dus stel je voor, jij zit bij het bedrijf, ik zit bij het bedrijf. En we hebben ook allebei ook Ziggo. Dan hebben we onze standaard korting die erbij zit. En daarnaast kun je nog de data delen. En de verdubbeling krijg je ook, maar niet op de gedeelde data. Dat niet. Maar
1: snap je het nog?
3: Nou ja, ik snap het op zich wel. Maar ik zie eigenlijk dat ik denk van, ergens zit dan een soort addertje onder gas. Dat ik denk van, het lijkt er mooi en waar te zijn.
2: Nee, dat is het eigenlijk niet. Er zit geen addertje. Je kunt maximaal aan 10 personen per maand kun je delen natuurlijk. Je kunt ook in één keer je hele 50 gigabyte in één persoon delen. Dus op zich valt dat mee. Maar het is eigenlijk een stap van Vodafone om weer nog meer klanten voor zichzelf te winnen.
3: Ja, want Ziggo moet nog wel wat klanten hebben.
2: Ja, ze zijn langzaam weer aan het klimmen. Want ze kwamen van diep. Dus ze moesten echt wel zieltjes winnen. En dit is natuurlijk een mooie kans. En natuurlijk een cadeautje voor je klanten.
3: Maar is 50 gigabyte, is dat genoeg voor een heel gezin?
2: Ja, op zich wel. Op zich kun je er best wel veel. Het ligt er natuurlijk aan wat je doet. Kijk, je hebt natuurlijk grootgebruikers ertussen zitten die wel 100 gigabyte. Ja, kijk, wat het meeste data kost, dat is bijvoorbeeld TikTok, videobellen. Nou, een podcast luisteren kan nog wat kosten. En eigenlijk alles met beeld.
3: Nou, als je dan tieners hebt, die zitten de hele dag op TikTok. Dan ben je er zo doorheen.
2: Maar dan wordt het automatisch vertraagd. Dus dan kun je in ieder geval niet...
3: Dat je meer moet gaan betalen voor de data.
2: Nee, dat kun je blokken.
3: En hogere databundels, omdat je zegt van, nou ja, we zijn met z'n vijven, we hebben toch wel wat nodig.
2: Ja, je hebt natuurlijk een standaard abonnement nodig van het bedrijf. Dus dat betekent dat je vanuit jezelf al data hebt. Dus je hebt misschien al 10 gig, maar dat wordt dan verdubbeld naar 20 bijvoorbeeld. En daarnaast kun je nog data weggeven. Dus het is...
3: Als dit zo leuk lijkt, gaan andere bedrijven daar zometeen dan ook mee komen?
2: Ja, want je ziet momenteel echt dat ze enorm naar elkaar kijken. Ze kopiëren elkaar. Dus, en vooral de grote drie, zeg maar, die de mast ook beheren. Ze kijken echt van, wat doet dat bedrijf? Dat doen wij het ook. Dus zo zagen we onlangs al dat Odido ineens ook de data ging verdubbelen en meer korting ging geven. En ook nog weer extra streamingpakketten erbij. Nou, dan volgt de volgende ook weer. Dus ze kijken enorm naar elkaar. Want ze willen natuurlijk allemaal zieltjes winnen.
3: Het loont dus wel om te gaan shoppen elke keer.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ze proberen natuurlijk allemaal ook de klanten binnen te halen. En het zou mooi zijn als een keer de blijvende klanten ook eens een extraatje krijgen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
3: Daar beginnen sommigen nu al wel mee, hè?
2: Ja.
3: Ziggo heeft dus wel gezegd, trouwe klanten belonen we. Maar zijn dat trouwe klanten van een jaar? Of moet je dan meer dan 5 of 10 jaar?
2: Ja, wat is een trouwe klant natuurlijk. Ja, dat snap ik. Het zou heel mooi zijn als een bedrijf iets start van, elk jaar krijg je extra korting zolang als je blijft. Ja. Dat zou een mooie abonnementsvorm zijn. En dan beloon je echt daadwerkelijk je klant om te blijven.
1: Ik kreeg laatst een mailtje van ze dat ik al 12 jaar klant ben daar. Maar ik heb er niks voor teruggekregen, hoor.
3: Nee. Sterker nog, als jij belt, ik ben al 12 jaar en ik wil wel blijven. blijven? Wat bieden jullie me? Ze, ja, niks.
1: Nou, nee, nee, ja? Nee, dat valt wel mee. Oh. Dan komen ze altijd wel met leuke dingen.
2: Maar het vast of een mobiel?
1: Nee, mobiel.
2: Mobiel, ja.
1: Mobiel en internet.
2: Ja, dan kun je elk jaar weer verlengen. En dan krijg je natuurlijk op die manier je voordeel. Ja.
3: En je moet bellen eigenlijk met ze. Hè? Dat is het beste toch? Om dingen voor elkaar te krijgen.
2: Nou, dat geldt voor de vaste aansluiting geldt dat sowieso. Want je kunt niet makkelijk verlengen tegenwoordig. Je vaste aansluiting, mobiel kun je gewoon natuurlijk via de website of via ons in de winkel kun je natuurlijk gewoon verlengen. En dan krijg je natuurlijk ook je voordelen natuurlijk.
3: Ja. Maar loont dat nog steeds? Of is dat...
2: Verlengen loont altijd, want er wordt altijd je bundel geactualiseerd. Dus dan krijg je altijd de huidige tarieven. En die zijn altijd gunstiger dan 2 of 4 jaar terug.
3: Ja, maar alles wordt duurder tegenwoordig. Laat me lekker bij de oude bundel.
2: Ja. Nou, met data is dat, dan valt het wel mee. Data wordt eigenlijk steeds goedkoper. En door de concurrentie wordt het ook steeds scherper met de tarieven.
3: Oké. Okay. Nou, en dan?
1: Apple, welcome home.
2: Welcome home. Ja, zo heet het evenement wat morgen gaat komen. Ach, en daar worden eindelijk 3 lang verwachte producten worden gepresenteerd. En ja, langzamerhand lekt alles al een beetje uit wat dat gaat worden. Het gaat om het home assortiment wat Apple heeft. Dus dat is bijvoorbeeld de HomePod. Dat is de HomePod Mini. Dat is een kleine speaker waar je tegen kunt praten. Is inmiddels al meer dan 5 jaar oud. Dus die verdient natuurlijk een upgrade. De Apple TV.
3: Zo'n bolletje toch?
2: Ja, zo'n klein bolletje. Ja, een vrolijk kleurtje. En daar kun je mee praten.
3: Maar het is een beetje vergelijkbaar met de Google Nest. Zeg maar, en de hub, waar je ook tegen praat en zegt van, doe de lampen aan en de lampen gaan uit.
2: Het is vooral een slimme speaker, dus je kunt er tegen praten. Je kunt de timer zetten en vragen wat voor weer het is. Alleen die slimme speaker was de laatste 5 jaar al niet meer zo slim. Want ja, Siri was niet zo slim. En met de nieuwe update belooft hij slimmer te zijn. Maar ja, helaas ook voor deze geldt weer niet voor Europa. Daar moeten we nog even mee wachten.
1: Waar heeft dat mee te maken dan?
2: Ja, dat heeft te maken met de Digital Market Act die er is. Dat is een wetgeving die zorgt ervoor dat wij in Europa elke digitale assistent moeten kunnen kiezen. Dus stel je voor, je hebt een bolletje van Apple, daar zit Siri in. Dan moet er ook Gemini in kunnen van Google. Ja. En daar moet ook ChatGPT in kunnen. En Apple zegt van ja, dat gaan we niet doen, want dan geven we al onze privacy weg. En dan wordt die veel te open. Nou, daar zijn ze nu over in discussie. En dat is eigenlijk de reden dat het momenteel nog uitgesteld is. Want ze zijn nog in discussie met de EU over hoe dat gaat werken.
3: Dat is het bolletje. Komt er nog meer leuke dingen?
2: Nou ja, de Apple TV die wordt niet zo heel erg bijzonder vernieuwd. Ook natuurlijk de nieuwe Siri AI komt erin. Ja. Een nieuwe afstandsbediening met een speaker. Stel je voor, je bent de afstandsbediening kwijt. Dan kun je hem een geluidje af laten spelen. En dan weet je waar de afstandsbediening
1: of
2: ligt.
1: Roepen, waar ben je?
2: Ja, nou, dat wijs van spreken. Ja. En dan piept hij ergens en dan denk je, oh, daar heb ik hem gelaten. Ja. Ja, en het belangrijkste is de nieuwe Smart Home Hub waar ze mee komen. Die komt wordt morgen ook gepresenteerd. Dat is een apparaat met een scherm. En dat ziet eruit als een oude Apple iMac. Ik weet niet of jullie die witte iMac
1: kennen. Ik zag het op jouw Instagram. Ja. Jij deed daar heel blij over.
3: Met zo'n halve bol eronder.
2: Ja, het is een halve bol inderdaad. Ja. Met daarbovenop een scherm met een metalen stang eraan.
3: Ja, en wat kan je ermee?
2: Daarmee kun je al je home apparatuur kun je ermee bedienen. Dus dat stel je voor, je hebt een speaker in huis en je hebt een deurbel en je hebt
3: een
2: beveiligingscamera en dat soort dingen. Dan kun je dat allemaal centraal via één.
3: Maar je wel een slimme deurbel hebben, hè?
2: Ja, wel een slimme. Ja, wel een ring of zo. Of
3: UV,
2: een van die merken. En dan kun je dat bedienen. En wat eigenlijk het mooie van deze is, wat dus het gerucht is dat deze heel persoonlijk wordt. Dus afhankelijk van wie de vraag stelt aan die hub, krijg je ook natuurlijk je antwoord en wordt het scherm ook aangepast. Dus hij herkent of jij er staat, of jij er staat, of ik er staat.
3: Dan kan hij ook automatisch de deur dicht houden.
2: Ja, dat zou mooi zijn, ja. Ja, maar ze willen hier echt een serieuze stap mee gaan zetten in het smart home gedeelte.
3: Maar nog niet voor Europa?
2: Nou, hij komt hier wel uit, maar niet alle AI-functies die kunnen er nog in zitten. Maar natuurlijk wel de deurbel en dat soort dingen, dat kan er gewoon inkomen.
3: Ja, oké.
2: Okay, je bent niet enthousiast, hè?
3: Nou ja, ik vind al die belemmeringen vind ik dan jammer. Ik wil juist die extra stapjes hebben. En ik ben sowieso een gadgetfreak.
2: Ja.
3: Dan wil ik ook alles eruit kunnen halen wat erin zit. En dan denk ik, dat wordt weer belemmerd.
2: Die wet die is echt heel goed voor Europa. Maar momenteel zorgt het alleen maar voor beperkingen, vind ik hoor. Want het zit echt innovatie in de weg. Want ja, moet je dan altijd alles opengooien voor iedereen? Of laat je een bedrijf zelf even pionieren en iets ontdekken voordat een ander erin moet gaan kijken? Ja. Vind ik hoor. Maar ja, wie ben ik, hè?
3: Ja. Bernie Duin. Ja. En hopelijk volgende week ook weer.
2: Volgende week ben ik weer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Ik dacht dat jij hem had.
1: Ik zal hem er eventjes bij pakken natuurlijk, het hele item. Dus we zitten soms elkaar even aan te kijken van... Oh,
0: van wie
1: jij
0: doet wat, hè?
1: Zou ik het doen? Nee, ik moet deze keer even aan de schuif trekken.
2: Hier binnen stonden eerder nog allerlei spullen, zoals stoelen en tafels. Nu is het pand helemaal leeggehaald. Maar is dat een goed of een slecht teken?
3: Ik denk dat het een heel goed teken is, dat er wat nieuws in komt. Maar we zijn ook al toe dat er wat nieuws in komt.
4: Maar ik heb geen idee. Nee, misschien dat ze er eindelijk iets moois van kunnen maken.
5: Ik zag gewoon dat ze dingen gingen opruimen daar, maar voor de rest niks. Nee.
2: En zou dat een goed teken zijn of een slecht teken, al dat opruimen?
5: Nou ja, ik denk dat er dan iets nieuws komt. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat komen, ja.
2: Het paviljoen moest een belangrijke rol gaan spelen in het uitgaansleven in Emmeloord. Maar het is geen succes. Het is moeilijk om er uitbaters voor te vinden. En die er zaten, die hielden het er tot nu toe maar kort vol.
6: Nu lijkt er wel weer interesse te zijn voor het horecapaviljoen.
2: Restaurantketen Heinde heeft zijn oog laten vallen op het pand. Er is volgens het bedrijf nog wel iemand nodig die de zaak wil runnen.
6: De keten zit momenteel vooral in de Randstad. Doel is om ook in andere delen van het land zaken te openen.
7: Ja, superleuk. Leuk om gezellig met vrienden te gaan zitten. Maar ook gewoon lekker je kinderen mee kunnen nemen. Zoals daar ook een speelhoek maken voor de kinderen. Het zou geweldig zijn.
2: Dan gaat u er naartoe?
7: Nou, dat zeker.
5: Nou ja, als het lekker is, dan zeker. Ja.
2: Alles is welkom wat dat betreft.
5: Jazeker. Ja. Er is zeker ruimte hiervoor.
8: Het gaat er vooral om dat het weer opgevuld is en dat mensen dat het toegankelijk is voor iedereen. Ja. En dat iedereen terecht kan in Emmeloord.
3: Ja. Gezelligheid moet er komen. Daar zitten we op te wachten.
2: Heinde zegt het paviljoen een mooi pand te vinden. Maar wil nog niet zeggen of er al een huur- of koopovereenkomst is.
9: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond een graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond een graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperaturen op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, dat is hier in Herberg natuurlijk. Het is herfstvakantie. Ja. Mocht je wat leuke tips nodig hebben, dan hebben we er misschien wel eentje voor iets later deze maand.
3: Je ziet er beter uit hè, op die foto, Rutger.
2: Goed, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Juf Braaksel gaat namelijk in première, de musical. En bij ons in de studio zitten twee jonge hoofdrolspelers uit Almere. Laura van Tol en Noah Bellaert.
4: Ja,
2: goedemiddag.
4: Hallo.
3: Goedemiddag, stelletje Minkukos. Want zo worden jullie genoemd in de voorstelling.
4: Ja,
3: hè?
4: Klopt. Ja. Ja.
3: Noah, kan je een klein beetje uitleggen waar Juf Braaksel over gaat? De meeste mensen kennen het wel, maar...
4: Ja, het gaat eigenlijk over de boeken van... Nou, eigenlijk is het vernoemd naar de boeken van Carrie Slee. En het gaat dus eigenlijk over een juf die eigenlijk super streng is en allemaal regels voor de kinderen bedenkt, zodat ze steeds minder eigenlijk op school kunnen. Zoals vrienden maken of andere dingen. Mm-hmm. Of telefoontjes. Of, nou, het mag sowieso al niet in school, maar dat. En ja, wij zijn dus, spelen dus zeg maar de kinderen die... die daar op school zitten. Ja. En wij maken allemaal avonturen mee met juf Braaksel.
3: Ja, daar komen we zo meteen nog op. Maar okay. Juf Braaksel, ja. dat is wel een knappe vrouw, hè?
4: Nou...
3: Ja? Theodora Braakel heeft
4: ja,
3: ze eigenlijk,
4: klopt,
3: toch?
4: Ja.
3: Maar wat vinden jullie van haar? In het stuk dan, hè?
5: Ja, in het stuk is ze heel irritant. We haat haar.
4: Ja, apart.
5: Ja, heel ze apart. Is heel apart.
3: Ja. Ja. En hebben jullie als kinderen van die school... hebben jullie gelijk door wat er met haar aan de hand is?
4: Nou, hun wel al, want... de boeken daarvoor zijn, zeg maar, en de films zijn Lot en Thijs, zeg maar. Oh, maar ik kom deze musical nieuw binnen als klasgenoot van Lotte en ja. Thijs en Milou.
3: Ja, wordt door die juf Braaksel word jij een beetje binnengeleid, hè?
4: Ja. Dus ik weet eigenlijk nog niet hoe juf Braaksel er eigenlijk echt uitziet en hoe zij is qua karakter natuurlijk.
3: Maar met jouw persoontje is ze iets van plan?
4: Zeker, ja.
3: Hoe speel je? Want jouw echte vader is niet een wetenschapper. Jij speelt de zoon van een wetenschapper,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, klopt.
3: En die moet een Nobelprijs gaan winnen.
4: Ja.
3: Hoe speel je dat? Want dat moet je toch ergens vandaan halen, toch?
4: Het is eigenlijk een beetje... je komt daar binnen en je weet dat je vader een Nobelprijs heeft gewonnen... en dat hij een bekende wetenschapper is. Daar ben je ook wel trots op, maar je vindt ook wel... nadat je merkt in de musical ook wel... vind ik het toch wel wat minder, omdat juf Braaksel... mij als lievelingetje kiest, zeg maar. En dat vertelt ze hem, zeg maar, ook aan de klas. Dus dan denk ik, oh, want ik werd op mijn vorige school, zeg maar, in de musical ook gepest. Omdat mijn vader wetenschapper was.
3: Mm-hmm.
4: Dus ja, zo speel ik het eigenlijk ook wel een beetje. Dat ik denk, op een moment, oh my gosh. Omdat
3: niet te veel vertellen, hè? Want anders gaan de mensen niet meer
4: kijken. Nee. En eigenlijk is het dan gewoon dat hun mij een beetje haten. Maar daarna komt het...
3: Heeft de regisseur je goed voorbereid op zo'n rol?
4: Heel goed. Ja. Hij heeft mij heel veel dingen verteld. Hoe Lucas qua karakter is en zo. En,
3: leuk ook.
4: Daar kan je ook een beetje op inspelen eigenlijk.
3: Het leuke eraan, Laura. Ieder persoontje, jullie hebben allemaal je eigen verhaaltje, hè?
4: Mm-hmm.
3: Wat is jouw achterliggende verhaaltje?
5: Ik heb niet echt een achterliggend verhaaltje. Het wordt niet echt verteld.
3: Nee? Maar wat voor type speel jij?
5: Ik speel Lotte. En zij is een beetje heel avontuurlijk. En houdt wel veel van praten, vind ik zelf. En is gewoon een heel blij meisje.
3: Mm-hmm.
2: En ben je in het echt ook zo?
5: Ik vind zelf van wel. Want ik... Nou, avontuurlijk niet echt. Maar ik ben wel heel blij. En praat ook veel. Misschien nooit het handigste is, maar...
3: En hoe lang spelen jullie eigenlijk al? Ik bedoel, is dit jullie eerste musical?
4: Die van mij niet. Ik heb hier voor al Elisabeth een musical gedaan. Mm-hmm. Met Pia Douwens en Danique en Milan en zo. En daarvoor eigenlijk, dat was ook mijn eigenlijk Elisabeth was ook eigenlijk zeg maar mijn eerste vers.
3: De eerste professionele musical. Ja. Want jullie zijn professionele musical acteurs in principe.
4: Eigenlijk wel.
2: Hoe voelt dat?
4: Vet.
5: Ja, het voelt wel vet.
2: Ja.
5: Dit is nog maar mijn tweede musical ever.
3: Ja.
5: Ik heb alleen nog maar Frozen gedaan. Ja. En dit is...
3: Alleen nog maar Frozen.
5: Oké, okay, ja. Okay.
2: Ik wou net zeggen.
3: Nee? Alleen dat nog maar.
5: Nee, ja. Ik heb Frozen gespeeld. En dat is het eigenlijk wel. Ja. Het klinkt nu alsof ik Frozen niet leuk vind. Maar dat vond ik wel. Maar...
3: Ja. Hey, en juf Braaksel, hoe leuk is dat om te doen? Want er zitten natuurlijk ook allemaal liedjes in. Nieuwe liedjes allemaal geschreven.
5: Ja.
3: Laura begint te denken helemaal te stralen.
5: Ja. Ja. Ik hou heel erg van de nummers en van de dansjes.
3: En welk is jouw favoriet? Is dat ook wie?
5: Nee, Nobelprijs. Klinkt heel raar, maar het heeft een leuke dans en een leuk qua zangstukje.
3: Ja, ja. Niek is de choreograaf, toch?
5: Ja.
3: Niek Fleuren?
4: Nee, die is de. Dat is Frank.
3: Oh, dat is Frank. Ja. Net andersom ook.
5: Ja.
3: En die heeft leuke dansen voor jullie verzonnen.
5: Mm-hmm, heel erg.
3: En konden jullie allebei al goed dansen?
5: Ik kon wel dansen. Ja. Maar ik ben ook wel beter geworden door juf Braaksel, vind ik.
3: Ja. Omdat de dansjes moeilijker zijn of omdat het gewoon beter aangeleerd is?
5: Ik heb er meer voor geoefend.
4: Ja. Ja.
5: Soms doe ik dat niet.
3: Nou ja, leuk ook.
5: Ja.
3: Het is nu een spannende tijd. Want jullie zitten nu in de try-out, zoals dat heet. Hè? De eigenlijke repetities met publiek.
5: Ja.
3: Mm-hmm. Hoe vinden jullie ouders het?
4: Vet dat we hier mogen spelen.
5: Ja.
2: Ja? Ja, wie schreeuwde het hardst toen ze hoorden dat jullie door waren met audities?
4: Mijn vader, want die was er op dat moment bij. Mijn moeder, die was wel aan de telefoon, maar...
3: Ja.
4: Ja, wel mijn vader, ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. En bij jou?
5: Ik denk allebei eigenlijk gewoon.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Zondag is de première.
5: Ja.
3: En daarvoor is de voorpremière, die is net zo belangrijk. Wie gaat wat spelen, weten jullie dat al?
5: Ja. Ik ga de première spelen en ook de show daarvoor.
3: Ja.
5: Dus ja, dat.
3: Ja, en jij, Noah?
4: Ik speel de dag voor de première, zeg maar, en de voorpremière.
3: Ja.
4: 17 oktober. En de 18e is, zeg maar, dan de première en de voorpremière.
3: Ja, nou, dus... dan komen we nog van allerlei dingetjes. We gaan heel veel over jullie horen en zien.
5: Ja.
3: Waar kijk je het meeste naar uit, Laura? Welke voorstelling wordt dat?
5: Ik denk dat ik mag spelen in de Lamar. Dat is wel heel vet. En in Almere.
3: Wat maakt dat zo bijzonder dan? Want Almere is toch veel leuker?
5: Ik vind dat de Lamar gewoon een heel mooi theater is. Maar Almere komen heel veel vrienden en zo en familieleden kijken.
2: En waar ben je dan meer zenuwachtig voor? Dat vrienden en familie komen of dat allemaal onbekende mensen naar je kijken in een mooi theater?
5: Ik vind het altijd wel spannender dat echte mensen die ik ken naar me komen kijken.
2: Ja,
4: ja, ook, ja.
5: Die kennen mij ook echt.
3: Ja, ook wel, en nog heel even over die juf Braaksel. Is zij backstage wel een beetje aardig?
4: Zeker.
3: Hij zei. Vind ik het leukste stukje uit de show, dat ze dat gaan zeggen.
4: Ja, met dat stukje met... Ja,
3: hij zei, ik ben zij.
5: Doet er niet toe.
3: Het doet er ook niet toe. En dat is ook het leuke natuurlijk, dat deze show niet alleen maar gewoon... Het is leuk spelen, er zit een verhaal achter, er zit een boodschap achter... en die mogen jullie vertellen.
4: Ja.
3: Nou.
4: Ja.
3: Zijn jullie er wel allebei bij de hele première aanstaande zondag?
4: Zeker, iedereen. Ja,
3: dat wordt één groot feest. Met z'n allen van die trap af.
4: Ja.
3: Niet duwen.
4: Nee.
3: Door de foto.
5: Ik kan het niet beloven.
3: Zij zijn echte musicals.
2: Ja, dat hoor je al wel. Ja.
3: Nou, heel veel plezier in ieder geval.
4: Ja,
3: is er ook al wat nieuws wat je denkt van... ga ik volgend jaar spelen of wil ik spelen?
4: Nou, ik weet niet of dat komt. Maar dat zou ik wel heel vet vinden, vindt Laura ook. Mathilda.
3: Oh, leuk.
4: Ja. Ja.
5: Het zou me verbazen dat het zou komen. Maar...
4: Ja, want in corona was dat volgens mij dat die musical zou spelen. Maar omdat corona was, is dat uiteindelijk afgelast. Volgens mij zou dat Vlinder toen Mathilda spelen of zo.
3: Mm-hmm.
4: Maar dat was dus afgelast. Dus ik hoop dat het dit jaar komt. Misschien volgend jaar trouwens.
3: Dit is al een beetje een knipoogje, hè, naar Mathilda, toch?
4: Ja, ik hoop het wel.
3: Mensen die kijken, die kunnen... Goed.
5: Heb
3: je in ieder geval een goede vooropleiding heb je dan al gehad.
4: Zeker.
3: Dank jullie wel. Ja. Heel veel plezier. Toi, toi, toi noemen ze dat, hè?
4: Ja.
3: Hebben jullie de toi, toitjes al klaar? De leuke cadeautjes?
4: Ja.
3: Ja? Dat moet je niet zeggen. Nee, mag ik niet zeggen. Veel succes in ieder geval. Leuk dat jullie er waren.
5: Tot ziens.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik van, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes gigabandjes schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
6: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
5: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
7: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
5: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Lelystad wil een stad zijn waar ook 's avonds en 's nachts genoeg te beleven valt. Maar wie wil uitgaan, dansen of een nachtelijk evenement wil bezoeken, heeft daar niet altijd veel keuze in.
2: Pro Lelystad wil de nachtcultuur nu een impuls geven. De gemeenteraad heeft inmiddels geld vrijgemaakt voor onderzoek en allemaal nieuwe initiatieven. Bij ons in de studio initiatiefnemer van Pro Lelystad, Bas de Reus. Bas, ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, als je het over een bruisend nachtleven hebt, dan is dat niet dat ik dat meteen in één adem zo zeg. Oh, dat is in Lelystad.
3: Klopt, ja. We hebben gelukkig weer een bioscoop. We hebben natuurlijk een mooi theater, een mooi poppodium. En wat hoor ik daar eromheen? Maar ja, heel veel meer dan dat is er niet. En dat is voor een stad ter grootte van Lelystad echt te weinig, vinden wij.
1: Ja, die conclusie heb jij getrokken samen met je collega's. Dat vinden waarschijnlijk ook veel meer mensen uit Lelystad, dat er niet zoveel te doen is 's nachts. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Waar zit het probleem hem in?
3: Ik denk een combinatie van factoren. Maar wat wij wel horen van initiatiefnemers is dat het ook wel lastig is om in Lelystad iets van de grond te krijgen. We zijn toch niet zo gewend in Lelystad. Hè? We kijken heel erg naar hoe we het altijd doen, de gebaande paden. De veilige keuzes. Maar ja, bij een stad ter grootte van Lelystad, we gaan ook richting de 100.000 inwoners, past echt wel meer dan de veilige keuzes. En dus ook wel soms de rafelrandjes. En soms moet je dan natuurlijk wel wat durven. En dat vinden we in onze gemeente soms nog wel spannend.
1: Nou, nu heeft de gemeenteraad 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Wat moet zo'n onderzoek dan uitwijzen?
3: Nou, dat moet in elk geval uitwijzen wat in Lelystad de beste manier is om dit te gaan aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een nachtmakelaar die initiatieven en de gemeente aan elkaar koppelt. En die dus ook kijkt van wat is er nou eigenlijk nodig? Waar gaat het mis? Waarom duurt het zo lang? Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld vergunningen die sneller verleend kunnen worden. Is daar winst te halen? En je moet natuurlijk ook kijken naar fysieke ruimtes. Zijn er ook fysieke ruimtes in Lelystad beschikbaar? Anders dan alleen maar in het stadscentrum. Je kunt ook denken aan bedrijventerreinen of andere plekken waar in andere steden al veel gebeurt, maar in Lelystad eigenlijk niet. Daar is dat geld eigenlijk voor bedoeld, om dat in kaart te brengen.
2: Ja, eigenlijk in heel Nederland ligt dat nachtleven een beetje op zijn gat na corona, heb ik begrepen. Het is gewoon overal heel lastig. En dan lijkt het me extra lastig om iets in een stad aan te zwengelen waar nog niet zoveel is. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Ja, je ziet wel dat juist ook in andere steden voor creatieve oplossingen zorgt. Je ziet bijvoorbeeld in wat grotere steden leegstaande gebouwen bijvoorbeeld gebruikt worden voor feesten of voor kunstinstallaties, dat soort dingen. Dus het is ook juist een moment geweest waarop initiatiefnemers met creatieve ideeën zijn gekomen. Het traditionele nachtleven, de discotheek, ja, dat ligt misschien iets meer stil dan voor corona, maar ook dat is er natuurlijk nog wel. Maar juist die nieuwe initiatieven, ja, die moet je volgens mij juist omarmen nu in deze tijd.
2: Ja, heb je het idee dat Lelystad groot genoeg is voor een bruisend nachtleven?
3: Nou, dat is natuurlijk wel spannend. Maar we gaan wel richting de 100.000 inwoners. En dan ben je echt wel een middelgrote stad. Bovendien is er voor veel Lelystedelingen weinig in de buurt. Hè. Kijk, Almere of Zwolle is toch al weer een stukje reizen. Dus dat is toch lastig om omheen te gaan, zeker als je wat jonger bent. Dus de mensen die hier zijn, die willen hier graag ook blijven om iets te doen. Want die kunnen niet eventjes naar een andere stad fietsen, zoals in andere grote steden.
1: Ja, dus daarom nu dat haalbaarheidsonderzoek. Dat moet nog gedaan worden. Op een gegeven moment komt daar een conclusie uit natuurlijk. Maar dan heb je nog steeds niks, hè?
3: Nee, daarom hebben we. Klopt, daarom hebben we ook een klein bedrag beschikbaar gesteld. 15.000 euro per jaar. Om ook de initiatieven ook van de grond te krijgen straks. Maar inderdaad, dit is echt een eerste stap. Het bedrag moet ook nog worden goedgekeurd bij de begrotingsbehandeling straks voor volgend jaar. We zijn er nog niet helemaal doorheen natuurlijk. Maar klopt, straks ligt er een onderzoek. En hopelijk is er dan wat personeel beschikbaar die hiermee aan de slag gaat. Om ook daadwerkelijk concrete initiatieven van de grond te krijgen. Ja.
2: Ja, jullie pleiten ook voor een nachtvisie. Ja, dat klinkt ook wel weer spannend. Wat zou daarin moeten komen te staan dan?
3: Nou, eerlijk is eerlijk, dit hele idee is ook wel begonnen door een idee van de ideemarkt, vroeger de motiemarkt. Remco, een betrokken inwoner, heeft al een paar keer een idee geprobeerd in te dienen over nachtcultuur. En daarom hebben wij ook gedacht van, er is eigenlijk helemaal geen visie op de nacht. Wat voor nachtstad willen we eigenlijk zijn? Houdt dat op bij de bioscoop en theater of niet? Dus wat wij daar wat wij belangrijk vinden is kijk ook verder dan die functies. En kijk wat voor stad je wil zijn in de nacht.
2: Ja. Ja, wil je het nachtleven verbeteren? Maar hoe weet je, en dat snap ik dat je dat gewoon wil. Maar kijken jullie ook een beetje naar de vraag van wat er in de stad dan leeft? Want daar heb ik je nog niet over gehoord.
3: Ja, nou, wat wij wel horen van verschillende initiatiefnemers is dat het lastig is om dingen te organiseren die dus buiten de gebaande paden vallen. Dat horen we wel.
1: Maar waar ligt dan die weerstand om in? Is dat dan vanuit de gemeente?
3: Ja, of het duurt heel lang, of het is lastig om een ruimte te vinden, of de vergunningstraject duurt lang. Mensen ervaren een gemeente die niet meewerkt. Hè, of dat helemaal waar is, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen per individueel geval. Maar dat is in elk geval wat je soms wel hoort vanuit inwoners. Dus er is zeker vraag naar. En aan de andere kant is het ook een beetje pionier. Hè? En ja, goed, we zijn er altijd trots op, dat van pioniers. Dus laten we het ook gewoon proberen wat er op gang komt.
2: Ja. Hoe zie jij dat over 5 tot 10 jaar dan? Als je even zo mag dromen.
3: Nou ja, ik hoop dat er dan in elk geval, dat initiatiefnemers dan in elk geval het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. En dat ze de kans hebben gekregen. En of het dan een succes wordt is een tweede. Maar dat we in elk geval wat dingen gaan proberen. En het zou natuurlijk geweldig zijn als we op een paar plekken in de stad een mooi feest hebben, of een mooi evenement hebben neergezet. Die ook wat meer de ravenrandjes opzoeken dan wat er nu in het centrum gebeurt.
1: Ja, nou, wie weet, over een paar jaar dus een bruisend nachtleven in Lelystad. Dank je wel voor de toelichting. Bas de Reus van Pro Lelystad.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. De boeken van de Bie.
1: Nou, onze collega redacteur Marije de Bie die is weer terug van vakantie en ze is hier weer aangeschoven voor de verste boek. Verste? Voor de meest verse, denk ik, boekentips. Marije, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Heb je ook gelezen op vakantie dan?
2: Uiteraard. Ik lees altijd, dus ook op vakantie. En dat vind ik heerlijk. Doen jullie dat eigenlijk?
1: Nee, ja, ik heb vakantie.
3: Ja, daarom. Daar ga ik ook lekker lezen. Lekker langs het zwembad, cocktailtje erbij, boekje erbij. En ik ga binnenkort op vakantie.
2: Lekker. Dus, heb je al gepland wat je dan gaat lezen?
3: Nee, ik ga naar je luisteren.
2: Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik heb wel een paar boeken gelezen en geluisterd. Ik ging op duikvakantie, dan ga je ook op een boot. En dan is het heel lekker om een audioboek op te hebben, vind ik. Maar er zaten ook mensen op die boot te lezen. Dus dan zit ik al even te spieken wat voor titels er dan voorbij komen. Hangt natuurlijk vanaf wat voor talen. Dit waren toevallig, zaten daar ook wat Nederlanders en Belgen en zo. En het waren best wel veel titels die ik niet kende. Dus dat is dan wel grappig. Ja, je hebt tegenwoordig hebben natuurlijk ook veel mensen een e-reader mee op vakantie. Nadeel daarvan is dat je dan niet kan spieken. Wat ze bij zich hebben.
1: Ik zie overal dat iedereen toch overal nog steeds bezig is in Theo in Golden. Zo heet hij toch?
2: Ja. Ja, die is nog steeds populair, staat nog hoog in de lijsten. En ik vind het ook nog steeds één van de mooiste boeken van dit jaar. Ik heb inmiddels meer dan 100 boeken gelezen dit jaar. En ik vond dit één van de mooiste dit jaar.
1: Oké, nou, je gaat er weer 2 jaar even aan dat lijst toevoegen. Ja. Die je hebt gelezen of geluisterd. Welke tips heb je vandaag voor ons?
2: Nou, je zei het er straks al, een roman en een thriller. De roman heet Spooksteden van Xiang Lu. En de thriller is eentje van L.J. Ross en dat is De Bedrieger.
3: Oké. Nou, 2 boeken dus weer. We moeten ergens beginnen. Ik stel voor De Spooksteden. Wat is dat voor een boek?
2: Spooksteden is van een Australische of Chinees, Maleisisch, Australische auteur. En die is afgelopen week uitgekomen. En het speelt zich af in China. Een deel in Australië, een deel in China. En het gaat over een meneer Xiang. En Xiang werkt op de ambassade in Sydney als vertaler. Maar ja, hij spreekt helemaal geen Chinees. Hij heeft een Chinees uiterlijk, maar hij woont in Australië. Het is gewoon een Australiër. Maar omdat hij er Chinees uitziet, zijn ze er ook van uitgegaan dat hij Chinees spreekt. En dat kan hij helemaal niet. Dus voor zijn werk gebruikt hij Google Translate. En ja, op enig moment wordt hij natuurlijk betrapt. Wordt hij eruit gegooid. En dan gaat hij viral online. Als bad Chinese, dus als slechte Chinees.
1: Dus hashtag bad Chinese.
2: Ja, precies. Dus hij wordt op een gegeven moment ook neergezet met een bord noedels die hij met een vork eet in plaats van met stokjes, weet je, om het nog eens even erger te maken. Maar iemand heeft dat gezien, dat hij is ontslagen en die ziet daar wel brood in. En die nodigt hem uit in een spookstad in China. En dat is een stad die is helemaal ingericht voor een filmproject. En de filmregisseur heet Baby Bao. En die meneer Baby Bao heeft de hele stad ingericht met acteurs. En die maakt daar een heel groot filmproject van. En die Xiang die is daar ook neergezet. Wat hij daar nou precies doet, ja, voornamelijk promotie. Hij is natuurlijk viral gegaan met dat Bad Chinese. Dus ja, dat is een goede promotie voor die Baby Bao. En die gaat dat mooi uitmelken. En ja, dat wordt van kwaad tot erger eigenlijk. Die Baby Bao die heeft het op een gegeven moment wel redelijk hoog in zijn bol gekregen. Want het is natuurlijk zijn stad geworden helemaal. Hij heeft dat ingericht. Die stad die is er wel. Ze schijnen er echt te zijn, die steden in China. Die al gebouwd worden waar verder nog niemand woont. En dit is dan voor een filmproject. Mm. En dat is een beetje een glijdende schaal. Die Baby Bao die wordt op een gegeven moment een soort keizer, lijkt het wel. Ja. En dat sluit aan bij het tweede verhaal dat in die roman er doorheen gesponnen wordt. Over een echte keizer in China. Die ook een beetje, nou mag ik zeggen, van lotje getikt wordt. Die op een gegeven moment zelfs 1000 dubbelgangers van zichzelf rond laat lopen. Zodat hij beschermd is. Omdat hij dan niet meer herkend wordt als de keizer. Want hij is bang dat hij vermoord wordt.
1: Marije, wat is dit voor raar boek?
2: Het is een heel raar boek. En zo fascinerend dat je toch blijft lezen. En het denkt, en echt grappig genoeg, heeft het zo'n actueel tintje. Want het doet een beetje denken aan de huidige bewoner van het Witte Huis.
1: Ook nog.
2: Ja, nou ja, die keizer, weet je, die gaat steeds raardere dingen doen. Die neemt mensen aan, een baby die de voorproever moet worden van de keizer. Dat kan natuurlijk nog helemaal niet. Maar ja, dus ondertussen. En ondertussen is hij hartstikke bang dat hij vermoord wordt. En gaat hij dus allemaal bodydubbels inzetten. Het dus, is echt inderdaad een bizar boek.
3: Dus de titel op de cover.

0: De thriller van L.J. Ross. Ja, die leest als een trein, begreep ik.
1: Die leest echt als een trein. En als je deze trein fijn vindt om te lezen, het is het begin van een serie. Ook dit boek is vorige week uitgekomen. L.J. Ross is Louise Ross. En die krijgt heel veel hulp, of ondersteuning moet ik zeggen, van haar man. En haar man heet James. En zij heeft dus zijn initiaal toegevoegd aan de auteursnaam. Dus vandaar L.J. Ross. Maar het is dus Louise. En zij schrijft hier De Bedrieger. En dat is het begin van een serie. Dit is degene die in het Nederlands nu uit is. Maar ik zag dat in het Engels al 6 boeken in deze serie verschenen zijn. En deze mevrouw heeft ook al meer dan 20 thrillers op haar naam staan.
2: Oké, nou dan moet er nog behoorlijk wat vertaald worden dan.
1: Ja.
2: Dit boek wat je nu gaat bespreken, De Bedrieger, is al vertaald. Dat kun je in het Nederlands lezen. Maar waar gaat hij nou precies over?
1: Hij speelt af in Ierland en gaat over Alexander Gregory. Dat is een forensisch psycholoog. En die wordt ingehuurd als er een moord gepleegd wordt in een klein plaatsje in Ierland. En de lokale politie is natuurlijk onderzoek aan het doen. Die moord is nogal opvallend, want er is eigenlijk geen bloed te zien. En de mevrouw die vermoord is, is een jonge moeder. En die is geplaatst op het bed van haar dochtertje met een voorleesboek in de hand en knuffels. Huh? Dus wel echt, ja, wel creepy eigenlijk. Echt wel een beetje engig idee. En die meneer Gregory, die wordt dus ingehuurd om een daderprofiel te maken en mee op zoek te gaan naar de dader. En de lokale politie denkt eerst nog dat het iemand van buiten is, totdat er nog iemand vermoord wordt in hetzelfde dorp. En dat is ook een moeder. En ja, dan gaan toch alle alarmbellen af, want het lijkt er toch op dat er in het dorp iets mis is. En Gregory die wordt dus van buitenaf ingevlogen om zich daarmee bezig te houden. Ik denk dat ik er niet meer over moet vertellen dan dit. En dat je hem gewoon lekker zelf moet gaan lezen.
0: Nou ja, de omslag is in ieder geval al heel mooi. Een beetje van die kliffen die voor de kust van Ierland liggen.
1: Ja, het is ook echt. Ik vind het ook meteen iets voor het najaar, zeg maar. Echt zo'n herfstvibe. Zo'n stormachtig Ierse kust. Je voelt het helemaal, de vibe van zo'n afgelegen dorpje. Ook zo'n huis wat dan beschreven wordt, zo'n cottage dat ergens in de weilanden staat, waar ergens een lampje brandt, waar de gordijnen open zijn. Je voelt helemaal het enge effect. Nou, je zou het ook kunnen verfilmen. En dan voel je meteen welke beelden erbij horen.
0: Nou, 2 boeken werden er vandaag besproken. Spooksteden van Xiang Lu en De Bedrieger van L.J. Ross. Marije, dankjewel weer. En we spreken je over 2 weken.
3: De boeken van de Bie. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond een graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond een graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperatuur op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Rapper Nick Kelsey maakte ruim een jaar geleden het nummer Loved Ones. Een muzikale oproep tot een levendiger stadshart in Lelystad. En komende week wordt de videoclip van het nummer opgenomen. Nou, bij ons in de studio is rapper Nick Kelsey. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Even terug naar vorig jaar. Je schreef toen een kritisch nummer over Lelystad.
2: Ja.
1: Wat wilde je nou ook alweer met dat lied vertellen?
2: Ik hoopte eigenlijk mensen aan te sporen om gewoon wat positiever te denken richting Lelystad. En ook richting de gemeentehuis durven de problematiek onder ogen te kijken en er wat mee te doen.
3: Ja, nou dat resulteerde in dit.

0: bespreken.
1: Ja, heel directe oproep eigenlijk aan Mieke Baltus, aan de burgemeester. Hè? Ja. Wat is daar eigenlijk uitgekomen? Wilden ze meteen met je op de koffie?
2: Nou, het mooie is dat omdat Omroep Flevoland ook tijd daaraan heeft gespendeerd, kreeg ik ook inderdaad misschien een week later een uitnodiging van de secretaris van Mieke Baltus. En ze had me uitgenodigd op gesprek. Hele fijne vrouw, zacht, ondernemend, zeker.
1: Ja, en ben je gewoon je nummer doorgelopen met hier lopen we nu tegenaan. En wat kan hier aan gedaan worden?
2: Wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik heb eerst een brief geschreven aan Mieke Baltus om te vragen, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen in het Stadshart? Waarom verdwijnen winkelketens? Waarom komen er weinig winkeliers? Waarom vraag je €1700 aan huur voor een onderpand en €3000 voor een bovenpand? En dat gesprek ging ze ook gewoon heel goed met me aan. Dus dat was heel fijn.
3: Ja. Kon je ook wat met de antwoorden die zij gaf?
2: Ze was ja en nee. Aan de ene kant, de antwoorden die ze bood, was wel hetgene wat ik graag wilde horen. Ik kijk meer naar de oplossing. Uh-huh. En tot de dag van vandaag, misschien heel naar om te zeggen, maar ik heb nog niet echt een oplossing gezien, nu dat we een jaar verder zijn.
1: Ja, want de eerste naar wie je kijkt is de gemeente natuurlijk, hè, want het is in de gemeente. Maar heel veel van die dingen, dat wordt helemaal niet door de gemeente gefixt, die huren. Nee. Ja, dat komt natuurlijk van zo'n verhuurder af.
2: Ja, dat is inderdaad ook waar ze tegenaan lopen. Inderdaad, de verhuurder kan inderdaad bepalen hoeveel geld ze kunnen vragen aan de winkelketens. En dat is ook een probleem waar ze tegenaan lopen. Ja. En daar krijg je ook wel gehoor naar. Dus er is wel naar oplossing aan het zoeken. Maar ik heb meer een beetje het gevoel dat ze het nog een beetje aan het onderzoeken zijn, hoe ze het beste de stier bij de horens kunnen pakken.
1: Ja, dat nummer is nu een jaar oud. Ja. Maar er zit een hele nieuwe, frisse ontwikkeling omheen. Ja, er wordt een videoclip gemaakt.
2: Ja, we hebben inderdaad ongeveer 6-7 maanden moeten wachten voordat er überhaupt budget vrij kwam. Want we hebben een aanvraag gedaan voor een subsidie. Ook omdat de burgemeester zei van Nick, ik hoor ook echt dat je hart er voor Lelystad en echt dat je ondernemend bent en ik wil daar wat aan doen. Dus ik ben eigenlijk de eerste muzikant, zover ik weet, binnen Flevoland die de eerste keer samen mag werken met de gemeente. En dat vind ik heel bijzonder. Maar ja, we zijn nu 6-7 maanden verder. Eigenlijk nog iets langer. 6-7 maanden. Daarna heb ik 4 maanden zelf moeten wachten om weer een nieuwe team samen te stellen. En deze week gaan we echt flink hard van start.
1: Oké.
3: Okay. Nou, wat gaan jullie doen dan?
2: Ja, eigenlijk heel veel. We gaan langs de voedselbank in Lelystad. We gaan naar de Kubus in Lelystad.
1: Voor opnames.
2: Voor
1: dus.
2: Opnames ook, ja. En we hebben ook Shiba Clothing benaderd om te vragen of ze eventueel ook haar steentje bij kunnen dragen.
1: Ja, eigenlijk een heel modern, hip kledingmerk. Ja, wat zeker. Opereert vanuit Lelystad.
2: Zeker, ja. Het is ook echt een product voor Lelystad, van Lelystad. En ik hoop eigenlijk ook de Lelystedelingen zodanig aan te sporen dat we er wat mee kunnen doen.
3: Ja, maar het liedje blijft hetzelfde. Dat is inmiddels een jaar oud. Die videoclip die komt dan nu. Heb je niet getwijfeld om dan maar een ander nummer te schrijven en dan meteen een videoclip erbij op te nemen?
2: Ja, dat was inderdaad wel de twijfel die ik in het begin had. Maar de videomaker Gordon heeft me echt aangegeven van Nick, jouw plaat die je geschreven voor Lelystad, die kan je over 10 jaar nog steeds draaien. Die is zodanig zo krachtig. Je moet geen andere plaats schrijven.
1: Ja, en toch ook legt het wel weer pijnlijk bloot dat je eigenlijk niks bent opgeschoten in een jaar. Hè? Dat precies nog dezelfde problematiek op tafel ligt waarschijnlijk.
2: Dat weet ik niet. Daar durf ik me niet echt op uit te spreken. Nee.
1: Nee. Want wat is je beeld als je nu door de stad loopt?
2: Leeg.
1: Ja, nog steeds eigenlijk, toch?
2: Ja. Leeg, ga ik omschrijven, ja.
1: Ja. Contact met de gemeente is dus nu goed, hè? Dan wordt nu die videoclip opgenomen. Wat gaat die videoclip nou toevoegen aan het nummer, denk je?
2: Ik denk een stukje cultuur. Dat je kan zien, cultuur, hoe een Lelystedeling kan zijn. En dat je gewoon welkom bent in Lelystad. Ja.
3: Nou, de opnames die zijn dus heel snel. Hoe snel heb je het dan allemaal in elkaar geflanst en zo met de montage?
2: Op dit moment hebben we de beslissing 2,5 week geleden genomen. En de derde week zijn we. En ik heb 2 weken vrijgenomen van mijn werk.
3: Oké.
2: Okay. Mijn werkgever support het ook, dus dat is ook heel fijn. Dus nu gaan we gewoon gelijk van start. En we gaan al in.
3: Ja. En wanneer komt die dan online, de videoclip? Heb je er al een datum aan vast kunnen plakken?
2: Dat ligt aan de gemeente. Omdat we afhankelijk zijn van de subsidies die we hebben. Mm-hmm. En als de subsidie vrij wordt gesteld, dan kunnen wij heel snel schakelen. Maar ik gok tussen november en december dat het online gaat staan.
1: Oké, okay, nou als hij in première kan gaan, dan doen we hem hier in première. Zullen we dat maar zo afspreken? Dan rest ons alleen nog om dan nu dat nummer wel gewoon nog een keer goed te beluisteren. Ja. Maar dan zonder videoclip. Moeten we het er maar even bij bedenken.
2: Dat is helemaal top. Dat jullie het draaien wordt al gewaardeerd, jongens.
1: Heel goed. Nou, dankjewel dat je er was. En succes met het opnemen van de videoclip, Nick Kelsey.
2: Eens gelijk, dankjewel.

0: dat was rapper Nick Kelsey, het nummer Love Once over Lelystad.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik gun je wat, want je hebt misschien mijn auto gewassen of zo. Dan denk ik van, nou, dan kan ik jou gewoon eventjes gigabandje schenken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er kan iets fout gaan, het zijn allemaal mensen. Alles is handwerk, mensenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We moeten gewoon zorgen dat we iets zuiniger en beter met de kansen omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
6: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
5: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
7: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
5: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

was ook zo leuk. Of Golden Earring. Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummers.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond een graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond een graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperatuur op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl. 1, 2, 1, 2.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond een graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond een graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperaturen op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

everyone deserves music, sweet music.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur ligt in eerste instantie rond de graad of 13. En in de nacht zakt de temperatuur maar langzaam naar uiteindelijk waarde rond de graad of 12. En zo af en toe kan dan in de nacht een spatje regen vallen. Ook morgen staat dan af en toe wat lichte regen op het programma en in de avond trekken dan vanuit het westen weer enkele buien over. Daarvooruit wordt het nog wel vrij zacht met temperaturen van 17 of 18 graden en er waait daarbij een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het weer op en top weer om naar buiten te gaan met temperatuur op woensdag van een graad of 18. En donderdag kan het zelfs 20 graden worden met flinke zonnige perioden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Voilà.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

kennis maken met jouw favoriete muziek? Stuur ons snel een verzoekplaat. Simpel, via WhatsApp. 0320 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: hate it.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.